0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Leeuwarden is iemand neergestoken. Het slachtoffer raakte ernstig gewond, zegt de politie Friesland op social media. Het is niet bekend waarom die persoon werd gestoken. De steekpartij gebeurde rond 00:30. De dader is daarna gevlucht en nog altijd niet gepakt. Frankrijk heeft Europa om hulp gevraagd tegen de bosbranden in het land. President Macron hoopt dat er snel blusvliegtuigen naar Frankrijk komen om de branden te bestrijden. Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije hebben al hulp aangeboden. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door bosbranden. Amerika wil met Iraans geld de schepen en lading vergoeden die zijn beschadigd bij aanvallen in de Perzische Golf. Dat geld staat op rekeningen die zijn bevroren in Amerika. President Trump noemt het een eerlijke en rechtvaardige actie. Iran heeft meerdere schepen aangevallen en gaat ermee door zolang Amerika zich niet terugtrekt. En er is veel nepnieuws over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Zo gaan er veel berichten rond op social media dat er ruim een maand later nog mensen levend worden gevonden onder het puin. Dat is niet het geval en het geeft mensen valse hoop. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000 en er worden nog duizenden mensen vermist. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur ook iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Veronica.

0: met het nieuws. Het is 3 uur.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Criminelen sturen steeds vaker echt lijkende rekeningen van een medische behandeling, schrijft de Telegraaf. Dit jaar werden al 20.000 valse rekeningen gemeld, maar waarschijnlijk gebeurde het nog veel vaker. De facturen worden gemaakt met AI en lijken daardoor echt. Vaak komen ze vanuit India, Roemenië en Peru. Bewoners van de Rotterdamse wijk De Esch hebben eindelijk weer een rustige nacht. De wijk ging gisteravond voor het eerst op slot nadat buurtbewoners daarom hadden gevraagd. Wie er 's nachts niet hoeft te zijn is niet welkom en krijgt een boete. Er was al jaren overlast van straatraces en drugsgebruik op straat, vooral 's nachts. Amerika komt met nieuwe importheffingen voor spullen uit de Europese Unie. Een tijdelijke heffing van 10% loopt vandaag af, maar die blijft gelden voor Europa. Landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Trump verdedigt die bedragen door te zeggen dat de landen te weinig doen tegen dwangarbeid vergeleken met Amerika. En Dubai moet weer toeristen krijgen, dus krijgen inwoners een beloning als ze mensen kunnen overhalen. Mensen krijgen een gratis hotelovernachting of dagje uit voor iedere toerist die ook echt komt. Die moeten dan wel tussen nu en oktober naar Dubai gaan. Nederland raadt het heel erg af om daar op vakantie te gaan door de oorlog. Het Veronica Weer van Weer Online. Op de meeste plaatsen is het helder. Het koelt af naar 10 tot 15 graden. Later vannacht meer bewolking en dan gaat de temperatuur iets omhoog. Overdag wordt het zonnig en 25 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Het bedrijf dat de facturen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen gehad van vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog veel vaker. In Manhattan in New York zijn twee mannen neergestoken bij wat lijkt op een haatmisdrijf. Volgens omstanders riep de dader Allahu Akbar toen hij ze neerstak. Het waren twee losse aanvallen op een Aziatische man en een Joodse man. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht en zijn niet in levensgevaar. Er is wel iemand opgepakt. Rusland heeft de Oekraïnse stad Zaporizhia gebombardeerd. Er raakten zeker 25 mensen gewond, onder wie 6 kinderen en een baby van 3 maanden oud. Er werden huizen en een privékliniek geraakt. Zaporizhia ligt dicht bij de frontlinie, in een gebied dat Rusland 4 jaar geleden annexeerde. Maar Rusland heeft er geen volledige controle over. En op social media wordt veel nepnieuws verspreid over de aardbevingen in Venezuela vorige maand. Vaak zijn het berichten dat er mensen levend worden gevonden. Het geeft mensen valse hoop, want dat is ruim een maand later bijna onmogelijk. Het officiële dodental staat ruim boven de 5000. Er worden nog duizenden mensen vermist. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.

0: met het nieuws. Het is 5:00.
1: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Frankrijk krijgt hulp bij het bestrijden van de bosbranden in het land. In de buurt van Bordeaux moesten ruim 20.000 mensen worden geëvacueerd door die branden. Om ze te blussen hebben Kroatië, Portugal, Tsjechië en Slowakije beloofd om blusvliegtuigen naar Frankrijk te sturen. President Macron had daarom gevraagd. De vorige importheffingen van Amerika aan de wereld lopen vandaag af, maar er komen weer nieuwe aan. Meerdere landen zijn er verbaasd en boos over. Voor producten uit de Europese Unie blijft de importheffing bij de 10% die het tot vandaag ook al was, maar landen als Japan en China gaan naar 12,5%. Spanje heeft in 2 gebieden de noodtoestand uitgeroepen door de bosbranden daar. De regio Madrid had erom gevraagd omdat de regionale brandweer het niet meer aan kan. Door de noodtoestand moet de regering de bestrijding landelijk aansturen om mensenlevens te redden. In de regio Madrid zijn er meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En Amerika wil met Iraans geld de schepen en ladingen vergoeden die zijn beschadigd bij Iraanse aanvallen in de Perzische Golf, nu en in de toekomst. Het geld komt van rekeningen die zijn bevroren in Amerika. Volgens president Trump is het eerlijk en rechtvaardig. De landen vallen elkaar al 2 weken onafgebroken aan in het Midden-Oosten. Het Veronica Weer van Weer Online. De dag begint bewolkt bij een graad of 20. Later is er meer ruimte voor de zon en de temperatuur gaat dan omhoog naar 23 tot 25 graden.

0: Join the club.
1: Radio Veronica.
2: Radio.
1: Goeie muziek.
2: Veronica.
3: Ja, hij staat bij mij. Hij kan gewoon niet op een andere zender. Hij staat gewoon vast.

0: met het nieuws. Het is 6 uur.
1: Goedemorgen, nieuws krijg je van Bas van Alderen.
2: Goedemorgen. Het aantal jonge motorrijders dat een zwaar ongeluk kreeg is vorig jaar opnieuw gestegen. Dat blijkt uit onderzoek van het ANP. In bijna 1 op de 3 gevallen viel daarbij een dode. Een jaar eerder was het nog bij een kwart van de ongelukken het geval. Het bedrijf dat de rekeningen voor medische zorg verstuurt heeft dit jaar al 20.000 meldingen binnengekregen over vervalste facturen, schrijft de Telegraaf. Criminelen maken de rekening na met AI en proberen zo bedragen van 100 tot 160 euro af te troggelen. Vaak betalen mensen meteen, dus misschien gebeurde het nog vaker. Er is al bijna 2 miljoen opgehaald via Giro 5125 voor Venezuela. Het geld is bedoeld voor hulpacties van het Rode Kruis na de zware aardbevingen vorige maand. Er worden noodpakketten van gekocht, maar ook psychologische hulp voor slachtoffers wordt met het geld betaald. Giro 5125 blijft voorlopig open voor donaties. En in de voorronde van de Europa League heeft FC Twente gisteravond met 2-1 verloren van Ferencváros. Volgende week is de return in Budapest die Twente moet winnen om door te gaan. En in de voorronde van de Conference League heeft Ajax gewonnen van Vojvodina uit Servië. Het werd 4-1. En daarmee lijkt de return volgende week een formaliteit. Veronica weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat weinig wind en het wordt wat warmer dan gisteren. Maximaal 25 graden.
1: Dankjewel, Bas.
3: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
3: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quickwash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
3: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
6: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
7: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Ajanus bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
6: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
11: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
13: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Acolyte hoor je. Taylor Swift. Radio Veronica, goedemorgen. Ja, de sfeer zit er goed in, Bassie. Zit lekker mee te blijven.
1: Hey, de laatste van de week.
0: Ja,
1: ja, daarom zit de sfeer er zo goed in.
0: Nou, ik vind het ook wel jammer eigenlijk. Ik moet zeggen dat we er lekker in zitten, toch?
2: Ja, het begint eigenlijk pas.
0: Ja, we beginnen het een beetje op stoom te geraken.
1: Voor jullie wel, ja. Dat is...
0: Ik krijg heel leuke appjes allemaal. Dank daarvoor. Plaatjes worden aangevraagd door andere. Diana, Luc is er uiteraard weer bij. Frank meldt zich ook. Morgen toppers. En heel sympathieke en sportieve luisteraar. Richard, die zegt, die stuurt een foto. Goedemorgen Frankie, gefeliciteerd met de overwinning van je clubpie. En op die foto zie ik allemaal Feyenoordse sjaals en shirts en zo in de vrachtwagen.
1: Sympathiek ze zijn, die Rotterdammers.
0: Ja, nee, zeker. Ja, en hij heeft het natuurlijk over Ajax, die won gisteren.
1: Gefeliciteerd trouwens.
0: Dankjewel.
2: Ja, gefeliciteerd.
0: Dankjewel, dankjewel. Jongens, ik ben niet Ajax, hè. Ik hou gewoon van Ajax.
2: Ja.
0: Maar ben jij ook voor Feyenoord dan, Bas, of niet?
1: Nou, ik ben natuurlijk wel voor een Rotterdamse club, omdat ik uit die regio kom. Ja. Dus ja, maakt mij niet zoveel uit. Sparta, Excelsior, Feyenoord.
2: Ja, welke winter ben jij voor?
0: Ja, lekker. Ja,
1: natuurlijk.
0: Optimistisch.
1: Ja, ik waai met alle winden mee.
0: Ja, mooie wedstrijd. Ik heb hem bijna helemaal gekeken. Toch weer niet gered.
2: Nee?
0: Nee, hij begon om 8 uur en ik viel om. Ja, het was om 9 uur was het klaar wel. Ging het lampje uit bij mij.
2: Maar ik weet dat jij zeg maar groot voetballiefhebber bent. Maar wat vind jij er dan van dat ze zich kwalificeren voor de Conference League?
0: Hé, Annie, wacht, ik heb dit voor je gemaakt.
3: Goeiemorgen.
0: Goeiemorgen.
3: Deze morgen, juffrouw
0: Annie. Ja, juffrouw Annie.
2: Goeiemorgen.
0: Nee, ik ga dat gesprek niet meer aan.
2: Nee?
0: Ze zijn vorig jaar gewoon 50 geworden met hangen en wurgen Ajax. Dus het is gewoon prima. Het is heel fijn dat ze nog via die play-offs uiteindelijk de Conference League hebben gehaald. Wat echt, nou, eigenlijk voor Ajax begrippen te min is. Maar in deze tijden, het zijn hele heftige tijden bij Ajax al een tijdje ook. Is alles wat nog een beetje leuk is mooi meegenomen. Dus.
2: Maar in het algemeen, de Conference League, het is toch gewoon echt een natte scheet.
0: Nou nee, ja god, wil je echt de diepte in over voetbal?
2: Ja, ja.
0: Ja, dan heb je aan mij een goeie hoor. Kijk, het is in principe, de Champions League was op een gegeven moment gewoon bijna niet meer in te komen voor Nederlandse clubs. Of ver te komen. Dan kan je nog wel in de groepsfase en je hebt nu een hele nieuwe opzet. Maar dan had je nog wel dan de eerste poolfases en dan vloog je er eigenlijk altijd uit. Een kwartfinale of een halve finale was echt uniek. Dat is Ajax een paar jaar geleden gelukt, maar en PSV kwam ook nog wel eens een bit. Maar eigenlijk dat je hem zou winnen, no way. Uitgesloten. Nee, dan heb je nog de Europa League. Dat is iets, dan is de kans iets groter dat je wat verder komt. Maar dat zijn alsnog dan voor Ajax, laten we even zeggen, Ajax, PSV en Feyenoord weggelegd. De traditionele top 3. Daaronder heb je heel veel goede clubs, ook in Nederland, maar ook in Servië of Engeland, nou ja, die nooit mee zouden kunnen doen op Europees vlak. En daarvoor is dus de Conference League in het leven geroepen, dat ook een AZ of een FC Twente ook gewoon eens lekker Europees kunnen spelen. Want het is zowel voor de club, maar vooral voor de fans zijn away days, zo noem je dat dus, dat je naar het buitenland gaat om een wedstrijd daar te kijken, is uniek. Er valt ook nog een beetje geld mee te verdienen. Dus ik denk dat het heel goed is dat die Conference League
2: Je hebt me overtuigd.
0: Ja, oké, mooi zo. Nou, een kleine voetbalcollege. Je vroeg erom, hè, en ik waarschuwde je. En dan krijg je.
2: Nee, dankjewel.
0: Maar dat is het idee erachter. En het is natuurlijk ook leuk. Kijk, het WK voetbal, dat viel gewoon tegen voor ons.
2: Ja.
0: En dan is het lekker dat Ajax alweer speelt.
2: Ja.
0: En dat FC Twente alweer speelt. Dus dan kan je je zinnen weer verzetten. Zijn we alles weer vergeten hoe achterlijk er werd gevoetbald tegen Marokko. En dan kunnen we gewoon weer naar voren kijken. Dus leven de Conference League.

0: Radio Veronica.
1: Op Veronica kom je toch alweer de vergeten klappen tegen, hè?
0: Veronica.
2: Het station met de beste muziek aller tijden.

0: Leuk om deze weer eens te horen. Owl City Fireflies, ervoor nog Ragdoll van Aerosmith. Zo meteen het laatste nieuws, Bas, wat zit erin?
1: Nou, meer ongelukken met jonge motorrijders. En als je nou echt graag oud wil worden, dan kan je maar beter verhuizen.
0: Blijf luisteren. En sowieso komt weer een hele vette actie aan hier op Radio Veronica.
2: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
3: It's lights out and away we go!
2: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
4: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
5: Hè? Nu alweer?
4: Ja, doe het uiterlijk 31 juli.
5: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
4: Ook dan moet je aangifte doen.
5: Nou, goed dat je het zegt.
4: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over btw-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
5: Handig?
4: Ja, van de Belastingdienst.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
8: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
7: En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Goedemorgen, precies 6:30 en heel goed nieuws, er zijn geen vertragingen. Wil ik toch even aandacht voor vragen. Tijd voor het laatste nieuws. En dan krijg je van Bas. Goedemorgen, Bas.
1: Goedemorgen, Frank. Jonge motorrijders zijn vaker betrokken bij een dodelijk ongeluk. Vorig jaar bij 1 op de 3 ongevallen. En het jaar ervoor bij 1 op de 4, blijkt uit cijfers van het ANP. Spanje heeft voor de regio Madrid de noodtoestand uitgeroepen vanwege bosbranden. Er zijn al meer dan 10.000 mensen geëvacueerd. En als de noodtoestand geldt, dan kan het leger meehelpen blussen. Via Giro 5125 is bijna 2 miljoen opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen vorige maand in Venezuela. In de getroffen gebieden hebben honderdduizenden mensen humanitaire hulp nodig.
0: 5125.
1: Ja, dat was altijd...
0: Waar is 5555555
1: ik zat eigenlijk net te denken. Ja. Waar is dat nummer gebleven?
0: Nee, 3x5 was dat ooit. Maar
1: ja, en misschien is die voor een andere hulpactie momenteel.
0: Dat is ook, maar wat nog één keer dan, Giro?
1: 5125. Storten voor Venezuela.
0: Ja, goeie.
1: Zeg, als het leven jou nou lief is, hè, dan is het zaak om nu uit Nederland te verhuizen.
0: Ach, en waar naartoe?
1: En in dit land te gaan wonen.
0: Ach, welk land? Zeg het.
1: Zal ik het zeggen?
0: Ja.
1: Willen jullie hier verraden of zo? Of,
0: Waar een beetje de zon schijnt. Er is toch een Spaans dorpje waar mensen het alleroudst worden altijd? Omdat die siesta doen en heel veel olijfolie eten.
12: Echt?
0: Dat dacht ik altijd, ja.
1: Nou,
0: dus ik zeg Spanje.
1: Je bent warm, okay. Maar het antwoord is, wil je ook nog wel een keertje?
12: Ja, ik dacht meer richting Denemarken en Finland, die hoek. Daar leven mensen ook heel gelukkig, toch?
0: In Finland zijn ze wel heel gelukkig.
1: Hebben ze veel meer zuurstof ook, inderdaad. Ja,
0: maar ook niet waar. Nee, ook niet
1: nee het is Monaco, man. Hey. Het is Monaco, ja. Ja, het ziet eruit allemaal daar als de Belmen van de Côte d'Azur. Maar Monaco is wel de lijstaanvoerder. Je kan er namelijk al gauw gemiddeld 86,7 jaar oud worden.
0: En hoe oud worden we hier in Nederland dan?
1: Dat heb ik ook even opgezocht natuurlijk. Wij doen het niet slecht. We worden gemiddeld 82 jaar.
0: Okay.
1: En het wereldwijde gemiddelde is 74.
0: Hey. Zitten wij gewoon... Oh, dat is verkeersinformatie. Ik wilde eigenlijk naar het weerbericht. Maar zitten wij gewoon zes jaar boven het gemiddelde?
1: Ja. En als je nou in Nigeria woont, dan ben je nog iets minder fortuinlijk. Ja. Dan word je gemiddeld niet ouder dan 55.
0: Daar moet je niet naartoe verhuizen.
12: Mag ik misschien nog iets vragen?
0: Ja.
12: Waarom word je zo oud in Monaco?
1: Dat is een hele goede vraag. Het heeft allemaal te maken met in welke wieg je bent geboren. Is er genoeg ouderenzorg daar? Ben je opgegroeid in armoede? Ja. Of ging het al een wat stuk beter met je?
0: Het weer, heeft daar iets mee te maken? En olijfolie en zon, wat ik eerder zei?
1: Nou ja, goed. Het weer van vandaag, dat doet wel een klein duit in het zakje, hoor. Ja, zeker wel. Ja. Zon en wolken wisselen elkaar af. Er staat weinig wind. Het wordt iets warmer dan gisteren, maximaal 25 graden.
0: Lekker, dankjewel.

0: Leuk eindje komt er altijd aan. Nina. Und 99 Luftballon.
1: Ekdoms platenkast.
0: Ja, ik ben daadwerkelijk even in Gerard Ekdoms platenkast gedoken dit keer. Normaal komt er eentje uit mijn eigen kokertje. Maar ik had hem even nodig, want morgenavond, het is nu vrijdag, maar zaterdagavond tussen 6 en 8 is bij mij te gast Ilse de Lange. En dat is

is een leuk persoon. Een tijdje geleden stond ze hier in de ochtendshow. Dus ik heb even een live versie van haar laatste single gepakt en die is leuk. De live versie is nog leuker, vind ik altijd, dan de studio versie. Omdat die leeft, omdat die beweegt.

0: degene met wie we dit fantastische radioquizje gaan spelen. René van der Vliet, nogmaals, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Jij appte gisteren van, ik mis het. Ik mis het om 6:50, waar normaal Gerard Ekdom of, nou ja, in dit geval de invaller Frank van der Lende, het quizje spelen met nieuwslezeres Marijke Ketel. Dat komt omdat zij op vakantie is en Bas die kijkt geen tv, dus we kunnen het met Bas helemaal niet spelen.
2: Nee, ja, ik hou ook niet van quizzen.
0: Nee, daarom. Dus toen dacht jij van, maar ik hou er wel van, ik René, dus ik stuur een berichtje. Dus we spelen het vandaag met jou.
1: Ah, leuk.
0: Ja, ben je er klaar voor?
1: Jazeker.
0: Oké. René, in de krochten van social media hebben we iets fantastisch gevonden. Een fantastisch fragment. Het komt van het social media platform Katertje. Daar putten we vaker uit. Zij gaan op festivals en evenementen altijd op zoek naar pikante verhalen. Zo ook in de quiz van vandaag. Want hierin spreken ze een paar types uit Ex on the Beach in Jorette Mar. Ken je toevallig Ex on the Beach of niet?
1: Nee, zeker niet.
0: Houden zo.
1: Gezien.
0: Houden zo. Maar het levert wel leuke fragmenten op. Even om in de sfeer te komen, wat voor vragen er gesteld worden.
3: Wat is het gekste wat jullie hebben gedaan van jaloezie?
4: Ik heb wel eens iemand zijn neus gebroken uit jaloezie.
5: Ik ben er getuige van. Ja, ik was erbij.
3: Maar stond hij helemaal scheef of was dat er gewoon een deukje in?
5: Nog steeds. Hij staat nog steeds scheef.
0: Nou ja, dit soort vragen worden er gesteld en dit soort antwoorden worden er gegeven. Dan gaan we nu daadwerkelijk naar de quiz. De volgende vraag wordt gesteld aan deelnemer Levinio. Luister goed.
3: Wat is de allergekste plek waar jij het ooit hebt gedaan?
0: Ja, jij luistert natuurlijk via de telefoonlijn mee. Wat is de allergekste plek waar je het ooit hebt gedaan? Is de vraag die de interviewer stelt aan die Levinio. Aan jou de vraag, René, waar heeft hij het ooit gedaan? Is dat A, in het tuinhuis van de buurvrouw terwijl ze thuis was? B, tijdens een huisbezichtiging toen de makelaar even buiten was? C, in de auto tijdens een rondje in de car wash? Neem ons even mee, hè? Als je gaat al die antwoorden af nu. Wat is jouw hersenkronkels?
1: Nou, die car wash lijkt me niet zo handig. ik zou dan kiezen voor de makelaar. Als de makelaar eventjes...
0: Jij persoonlijk zou kiezen voor tijdens een huisbezichtiging?
1: Nou ja, als ik die andere dingen wegstreed, dan blijft deze over.
0: In het tuinhuis van de buurvrouw, terwijl ze thuis was?
1: Ja, dat... Nee.
2: En dan met de buurvrouw ook.
1: Nee.
0: Ja.
1: Maar met de buurvrouw, nee, dat niet.
0: Oké. jij speelt dus voor antwoord B, René. Je weet het zeker?
1: Antwoord B.
0: Oké.
1: Nee, maar het is een gok, hè?
0: Ja, daar gaan we. We gaan even luisteren.
3: Wat is de allergekste plek waar jij het ooit hebt gedaan?
6: Nou, dat was op een bezichtiging.
3: Op een bezichtiging?
6: Ja, ik ging een woning bezichtigen met mijn ex. En toen hebben we het daar gedaan toen de makelaar even buiten was. Ik denk, daar.
3: Hoe krijg je dat voor elkaar?
6: Ja, ik had echt zin. Zij ook. Dus ik zag zo van, ja, let's get it. Die makelaar was even weg en toen is het gewoon gefixt, man.
0: Nou, René, gewenig je wat goed. Nou, je hebt gewonnen. Ja. Normaal is het een hele spannende strijd. En dan vrijdag de grote winnaar. Met de grande finale. Ja. Maar jij hebt gewoon meteen al gewonnen. Gefeliciteerd. Je won deze quiz dat je hem kon spelen op de radio. Beviel die? Is het alles wat je hoopte dat het zou zijn?
1: Ja, zeker. Zeker het onvoorspelbare van het antwoord, zeg maar.
0: Ja,
1: dat is gewoon het leukste.
0: Nee, zeker. Wat fijn om te horen. Een echte fan van Je Raadt Het Nooit.
1: Ja, zeker.
0: Als Marijke terug is van vakantie, gaan we weer spelen. Dus nog heel even geduld.
1: Leuk.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana.

0: bedrijf.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. River Cola Zero, geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
6: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
7: Praxis.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
13: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
14: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
15: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
16: Meer van minder. Simpel.
14: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of kanteloepmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
17: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
18: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
19: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
18: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
20: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
21: It's funny, because it's true.
20: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
22: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee,
0: Dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
7: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 7 uur.
23: Goedemorgen. Het laatste nieuws krijg je van Bas van Alderen.
24: Er komt een puntensysteem voor verkeershufters, meldt RTL Nieuws. Als je bijvoorbeeld wordt betrapt terwijl je achter het stuur zit te appen, krijg je behalve een boete ook een strafpunt. Wie dronken achter het stuur zit, krijgt er meer. Wie 6 van die punten heeft, wordt extra in de gaten gehouden en aangepakt. Jonge motorrijders waren vorig jaar vaker betrokken bij zware ongelukken. De motorongelukken, waarbij een dode viel, had een jongere in 1 op de 3 gevallen er iets mee te maken. Een jaar eerder was het nog 1 op de 4. Het ministerie zegt dat er gewerkt wordt aan een plan om de veiligheid van motorrijders te verbeteren. Een maand na de aardbevingen in Venezuela is op Giro 5125 bijna €2 miljoen binnengekomen. Het geld is bedoeld voor de honderdduizenden mensen die humanitaire hulp nodig hebben. Door de bevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd. En het officiële dodental staat op ruim 5000. Maar nog altijd worden duizenden mensen vermist. En vanwege de bosbranden bij Madrid heeft Spanje de noodtoestand uitgeroepen. Er zijn daar al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. Door de noodtoestand krijgt het Spaanse leger de coördinatie bij het blussen. Spanje is niet het enige land waar bosbranden woeden. Ook delen van Frankrijk en Italië hebben ermee te maken. Veronica weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat weinig wind. Het wordt iets warmer dan gisteren, maximaal 25 graden.
23: Dankjewel, Bas. Verkeersinformatie, 2 vertragingen gemeld. Niet heel veel dus, maar wel de moeite waard. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 6 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 7 minuten extra reistijd.
25: Als je Vodafone mobiel
26: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
25: krijg je tot wel €20 korting.
26: Elk

0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
1: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: 3 sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
2: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
2: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen.

0: Bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
1: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: Back op Radio Veronica. Goedemorgen iedereen, het is 9 minuten over 7. Kijk, als je dit hoort weet je dat je echt begonnen bent. Lekker, lekker. Het is de vrijdag editie van de ochtendshow van Radio Veronica. Vrijdag 24 juli 2026 en daar zit hij hoor, Bas, fris en fruitig.
1: Hey, goedemorgen.
0: Is er nog wijn gedronken gisteren voor het slapen gaan?
1: Ik zou eerlijk zijn met je, ik heb inderdaad weer een paar wijn.
0: Ah, lekker. Ja. Is er al gerookt vanochtend?
1: Het mag geen naam hebben allemaal.
0: Is er champagne meegekomen eigenlijk?
1: Luistert Robert Jan mee? Of wat denk jij?
0: Is je bedoelt onze baas?
1: Ja, luistert de baas.
0: Ja, nee, die luistert altijd alles.
1: Er is champagne mee vandaag, maar voor de zekerheid ook witte wijn.
0: Ook witte wijn?
1: Ja.
0: Voor de zekerheid.
1: Voor de zekerheid.
0: Ja, dat is een verzoek voor jou toch, juffrouw Annie? Hé, hey, wat is jouw mee? Wat doet het niet? Hè? Nee. Nee, ik denk dat je de instellingen voor zometeen verkeerd hebt staan op je kassie. Ja, het heeft met alles te maken met het... We hebben een WK gevonden, jongen. Kijk, hier ben je weer.
2: Ja, ik ben er.
0: Wat had je nou gedaan?
2: Ik was nog aan het praten tegen iemand die later
0: ja,
2: in deze
0: toch?
2: Show
0: komt. Ja, toch? Ja, daar heeft het mee te maken. Dus, naast het WK voetbal was er afgelopen weekend namelijk nog een WK. En daar hebben wij ook aan meegedaan met Nederland. En daar weet niemand wat van. Alleen
1: het was niet Gunten, toch?
0: Het was niet het WK, nee, dat was het NK Gunten. Nee, dit heeft wel met een soort sport te maken. Nou. Goed, wij zijn er weer. Laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Gisteren hebben we meer dan 42.000 wandelaars de Zeven Heuvelenweg volbracht. Dat is altijd een beetje een bottleneck. Hè? Als je die derde dag haalt, dan ga je het ook wel redden. Vandaag wachten traditioneel de Via Gladiola. En dan krijg je natuurlijk de Gladiola op Oranje Vrijdag. Ook deze dag heeft weer een kleur.
1: Ja.
0: Leuk, hè? En over Oranje gesproken, de Tour de France. Natuurlijk, het draait allemaal om die gele trui. Mm-hmm. Kleurt het wel een beetje oranje. Want vandaag trekken we met z'n allen, zowel het peloton als de fans, naar de Alpe d'Huez. Het is een beetje de Nederlandse berg.
2: Ja.
0: Maar dan vooral de Nederlandse bocht. Die is belangrijk. Ja. Bocht 7.
1: Oh, bocht 7, daar moeten we zijn.
0: Dus als we vanmiddag omhoog gaan, moet je even de bochten tellen. En bij bocht 7 is het oranje. Is het feest. Wat een gezongen.
1: Dus daar staan ze dus allemaal. Er staan alle oranje fans jou op te wachten.
0: Ja, zeker. Nou ja, niet mij, maar...
2: Ik zag ook al heel veel video's voorbij komen op Instagram. Dat daar echt al gisteren al superveel

0: schatje, mag ik je foto?
1: Algerio.
2: Precies, ja, dat gaat. En dat gaat dan de hele dag door. En er wordt ook veel gedronken. Geen champagne en witte wijn, maar gewoon lekker bier. En dan is het een heel groot feest. En ja, dat zorgt voor opvallende taferelen. Dat is dus allemaal vanmiddag.
3: Ah, leuk.
2: De Tour de France, zeker.
3: Een minuut.
2: Zometeen is dat WK. Dat was in Engeland. Maar pas jou is natuurlijk ook nog wel iets opgevallen.
1: Ja, nou zeker. Het gaat ook over het WK. Want het was namelijk een van de meest vervuilende WK-toernooien in de geschiedenis van de FIFA.
2: Ook nog.
1: En onze FIFA-baas, moet ik dan niet zeggen, maar FIFA-baas Gianni Infantino, die heeft daar eigenhandig aan bijgedragen met zijn privéjet. Hè. We hoorden al dat hij daar overuren mee draaide. Hij heeft maar liefst 142 uur in de lucht gehangen.
2: Holy shit.
1: En dat is goed voor meer dan 100.000 kilometer. Het is hem daarmee gelukt om bij 44 wedstrijden te zijn. En,
2: dat is knap. Dat moet je hem nageven. Maar dat is niet goed voor het milieu natuurlijk.
1: Hij heeft één hele drukke dag gehad. Het was ongeveer een maand geleden, op 26 juni. Toen vloog hij 's morgens van Miami naar Dallas en weer terug. Dat is goed voor 9300 kilometer al. Gewoon. Ja, en als we dan die emission tracker bekijken van de FIFA, dan stootte Infantino in zijn eentje al dik 1000 ton CO2 uit. En dat is 2 keer de uitstoot van de mens in zijn hele leven.
3: Nee joh.
2: Ja, dus dat is niet alleen het grootste en beste WK ooit, maar ook het meest vervuilende WK ooit.
1: Er was één vervuilender, dat was 2014.
2: En dat was in Brazilië. Ja, toen werden we derde natuurlijk, met Louis van Gaal. Toen werden we
3: derde.
2: Nou, daar hebben we ook een beetje aan bijgedragen.

0: Goedemorgen.
1: 10 minuten voor half 8. Afgelopen weekend waren natuurlijk alle ogen gericht op het WK voetbal. Daar was de grande finale inmiddels genoeg over gezegd. Terwijl dat plaatsvond, was in het Engelse dorpje Kangham ook een WK bezig. Een slijmerige bedoeling als je het aan mij vraagt. We hadden er nog nooit over gehoord, maar het kwam ons ter oren. En toen dachten we, ja, hier moeten we even iets over bellen. Het WK slakkenracen. In die finale stond gewoon een Nederlands team. En hiervan wil ik alles weten. Floor Jansen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, live from the UK. Jij zit daar. Je moet me eventjes helpen. Ik zag dit filmpje voorbij komen op TikTok. En het is echt, ja, er gebeurde van alles en nog wat. Oké, het WK slakkenrace. Hoe werkt dat en hoe raak je daar?
2: Ja, we hebben het zelf ook op Instagram, geloof ik, gevonden. Omdat wij vroeger zelf ook aan slakkenrace deden in Doesburg, toen vonden we het heel leuk om daar naartoe te gaan. Je gaat er gewoon heen. Je neemt een slak mee of je huurt er een. En dan mag je meedoen. En maakt niet uit wie het is of wat je doet. Maar je mag een slakkenracer zijn.
1: Ja, en heel veel vragen. Je zegt, je neemt je slak mee of je huurt er een. Heb jij een eigen slak of heb je met een gehuurde slak geraced?
2: We hebben ons eigen slak meegenomen. Vanuit ons volkstuintje.
1: Oh, je hebt een volkstuintje daar. En jij zit ook in Engeland. En je was dus naar dat dorpje afgereisd. En dan neem je dan één slak mee. Of neem je ook nog een reserveslak mee. Mocht er iets gebeuren. Mocht die geblesseerd raken.
2: Ja, precies. We hadden een team bij ons. We hadden ongeveer 6 of 7 slakken meegenomen. Ja. En we hebben er 5 laten racen.
1: En hoe gaat zo'n race dan?
2: Er is een tafel. Die wordt met een doek. Met het koers, zeg maar, erop zet. Ja. En die hebben ze nat gehouden, zodat de slakken gelukkig niet uitdrogen. De slakken die worden in een binnenste rondje neergezet. En dan zeggen ze ready, steady, slow. En dan gaan ze racen naar de buitenste ronde streep.
1: En hoe lok je ze dan naar die buitenste ronde? Dat is eigenlijk een soort groot dartbord is het daar. Hè? Zo'n beetje, ja. Dan moeten ze helemaal naar de buitenkant. Hoe lok je ze dan naar de buitenkant toe van dat grote bord?
2: Ja, niet echt. Dat moeten ze zelf besluiten. Ze hebben hun eigen besluit moeten maken.
1: Ja.
2: Ze gaan of ze gaan niet, zeg maar.
1: Oké, en als ze niet gaan, dan zit je daar gewoon uren te wachten doordat je slakje een keer in beweging komt.
2: Het is een beetje de hoop dat er één van de slakken in de race in ieder geval beweegt. En dat is ook gebeurd. Dus er hoeft maar één slak de streep over, want er gaat er maar eentje naar de finale per race.
3: Dat is eigenlijk slim. Zijn het slimme dieren, slakken?
2: Ja, weet ik niet. Ik kan niet zo goed in zijn hoofd kijken.
1: Nee, oké. Maar kan je ze trainen bijvoorbeeld voor zo'n slakkenrace?
2: Je kunt ze op tijd wakker maken. Dat was onze, dat was onze tactiek. we hebben geprobeerd om ze uit hun doosje te halen. Ja. Zodat ze wakker waren om te racen. En dat werkte voor de eerste race. Maar jammer genoeg niet voor de finale.
1: Nee, oké, helaas. Want die heb je niet gehaald. Hoeveelste ben je dan wel geworden met je slak daar?
2: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want ze laten alleen maar de winnaar zien in iedere race. Omdat je anders misschien nooit ophoudt.
1: Nee.
2: Dus wij hebben de finale gehaald. Maar in de finale heeft ze een beetje een rondje zitten draaien. En dat is het dan.
1: En leg je daarna je slak nog even in de watten? Om hem te, hij heeft hard gewerkt. Heeft je naar de finale gebracht van het WK slakkenrace. Mm-hmm. Hier krijgen ze dan dikke bonus, hè, de voetballers, als ze de WK-finale halen. Wat krijgt zo'n slak van jou dan?
2: Wij hadden heel veel groenteblaadjes meegenomen. Dus die hebben ze lekker opgezet smullen. En daarna hebben we ze met pensioen losgelaten in het parkje achter.
1: Ja, ze zijn nu vrij en ga je dan ze zijn met pensioen. Ga je dan nu trainen naar volgend jaar? Dat je weer een soort groot talent hebt, een slakkentalent?
2: Ik denk dat de beste tactiek is de slakkenpopulatie in ons volkstuintje genoeg te verwennen.
1: Ja.
2: Maar niet te veel.
1: Nee, want ze moeten niet dik en nog slomer worden, want dan komen ze nooit over die eindstreep.
2: Ja, precies. Ze moeten ze wel een beetje interessant houden.
3: Hebben ze ook namen? Ja, sorry, ik denk, jij wil afronden, hè, Frank.
1: Nee, maar
3: ik heb eigenlijk nog 2 vragen. 1, hebben ze nog namen? 2, kan je een slak nog private leasen ook?
2: ze hebben namen. Wij hadden onze finale slak, die heette Sneller Verlopen is.
1: Leuk. Ja.
2: En ik had ook Max Verslakken. die was 2e in mijn race. En verder hadden we nog Michael Snellen Christopher Slowly.
1: Ah, wat wauw, mooi. En als je dan een gehuurde slak hebt, of zo'n private lease slak, dan krijg je gewoon een nummer. Of dan heet hij gewoon slak en dan krijg je geen naam erbij.
2: Ja, je mag zelf de naam verzinnen. Dus je moet hem wel opschrijven als naam, want dan kan die meneer... Sneeuwmaster er leuk over roepen. Ja,
1: een verslaggever natuurlijk gewoon erbij. Ja. Het is zo goed. Volgend jaar weer, denk ik, toch dan?
2: Jazeker.
1: Ja, leuk. Nou, dan schakelen we weer. Dan zit ik waarschijnlijk ook weer in de zomervakantie op Radio Veronica. Dus ik vind het alleen maar leuk. dankjewel, Floor. Ontzettend leuk. En succes en groetjes aan de slakken.
2: Ja, zal ik

0: Hard and all I want to do is make a love to you. Alles gaat op een slakkengangetje hier. Zometeen het laatste nieuws, Bas, dat zit erin.
1: Meer nepnota's van tandartsen. En slapend stel krijgt schrik van hun leven.
0: Blijf luisteren.
2: Grote ontwikkelingen. Grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
5: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Hey, mannen!
12: Oh, daar heb je Ab. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
13: gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
0: En dat weerbericht krijg je zometeen van Bas. Eerste verkeersinformatie, 3 vertragingen gemeld door Flitsmeister. Dit zijn ze. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 10 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 7 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen ook voor Duitsland, 5 minuten extra reistijd. Laatste nieuws krijg je eerst van hem. Het is namelijk 2 minuten over 7:30. Wat zit er allemaal in, Bas? Goedemorgen.
1: Ja, Frank, goedemorgen. Criminelen versturen steeds vaker nepnota's van tandartsen en fysiotherapeuten om mensen op te lichten. Dat schrijft de Telegraaf. Ze maken met de AI dan facturen van Infomedics na. En dat is een bedrijf dat rekeningen verstuurt namens zorgaanbieders. Er komt volgens RTL Nieuws iets nieuws om verkeershufters aan te pakken. Een puntensysteem. Wie bijvoorbeeld geen gordel draagt, krijgt 1 strafpunt. En bij 6 punten loop je kans om een cursus te moeten volgen. Inwoners van Dubai die krijgen een beloning als ze mensen kunnen overhalen om er op vakantie te gaan. Het gaat dan bijvoorbeeld om een gratis hotelovernachting of een dagje uit. En Nederland raadt het momenteel af om in Dubai vakantie te vieren. Het heeft allemaal te maken met de oorlog. En je moet er niet aan denken dat je 's nachts lekker even ligt te slapen en de bij je wordt ingebroken. Nee. Nou, het lijkt me echt de hel op aarde. Dat overkwam een stel uit Zaandam. Die lag dus lekker te dromen. Kregen toen de schrik van hun leven. Werd namelijk bruut wakker gemaakt door een wildvreemde man aan hun bed. En die had een vraag. Ja, het is bizar dit. Hey, heb je toevallig een telefoonoplader voor mij? Dat is echt gebeurd. Hè?
0: Echt waar.
1: Politie twittert daar nu over. Het stel dat die kon de actie van de inbreker niet waarderen, schrijven ze ook bij de politie. En belde met hun eigen telefoon dan maar even met de politie.
0: Ja.
1: Een oplader heeft de inbreker nooit gekregen. Maar hij mag zijn eigen batterijtje nu wel 14 dagen lang komen opladen in de cel, zegt de politie.
0: Maar wat
1: zonder
0: hij,
1: telefoon.
0: Hij heeft dus ingebroken om een oplader te vragen. Of hij was aan het inbreken.
1: Hij was aan het inbreken en had zijn oplader nodig.
0: Jezus.
1: Ja, je hebt er gekken bij, hoor.
0: Ah, je schrikt je toch helemaal een hoedje inderdaad. Kijk, dat er wordt ingebroken is verschrikkelijk, maar dan wil je liever niet thuis zijn. Nou ja, als je er dan wel thuis bent en er wordt ingebroken, hoop je gewoon dat je 's ochtends of naar beneden komt of in de woonkamer komt en dat je denkt, oh, er is er gebeurd. Maar zo'n vent aan je bed.
6: Het is toch ook super dom als inbreken?
0: Dit is heel dom. Deze man is helemaal jovel natuurlijk.
1: Ik denk dat je of een beetje onder invloed bent of gewoon überhaupt al gek in jou.
0: Ja, gewoon een tikje.
6: Ik vind het ergens ook wel grappig.
0: Ja, hallo. Ja,
6: hoi, mag ik even mijn telefoon hierop halen?
0: Het is net alsof iemand hier nu in de radiostudio inkomt. Gewoon tijdens een live uitzending en even vraagt of wij een telefoon opladen bij ons hebben, toch?
6: En het is heel de inboedel meenemen.
1: Kan toch niet, hè?
0: Is het nog een beetje weer om in te breken eigenlijk?
1: Nou, dat is nooit weer om in te breken natuurlijk. Maar wel een mooi bruggetje. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat weinig wind, wordt 24 graden.
0: Dankjewel. Heerlijk. Dankjewel.

En nog één mogelijkheid om je te kwalificeren voor de reis naar Curaçao. Voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. En dan tussen 8 en half 9 gaat de grote prijs er dan ook daadwerkelijk uit. Hoe dat kan, dat hoor je zo meteen. Ik heb eerst nog Yes voor je. An Owner of a Lonely Heart.

0: naar deze zomerhit Talk to You. Another. Dat is de artiest dan. Dit nog eentje bedoel ik dus. Dit is Radio Veronica.
1: Ga met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: De hele week maak je al kans op 2 kaartjes naar dat fantastische eiland Curaçao dus, waar ook het North Sea Jazz Festival is. Moet je alleen eventjes kwalificeren, want over pak en beet 30 minuten is de grote finale. En nu kan je dus sowieso al een hangmat winnen. Dat is een zeer gewild item in de app van Radio Veronica. Moet je 1 ding voor doen, dan moet je even ontcijferen welk liedje wij in een Curaçao's jasje hebben gestoken. Lekker tropisch hebben gemaakt. Als je dat weet, dan stuur je een appje naar de app van Radio Veronica. Kwalificeer je dus voor de grote finale zometeen en krijg je dus de hangmat. 4 mensen gingen je al voor, dus je zal dan nummer 5 worden. En als jouw telefoonnummer dan uit de kokosnoot wordt getrokken, en dan bel ik je straks terug. Eerst nu dit.

Het is een bekende hit, maar best wel lastig met de steel pen aangespeeld, vind ik. Als ik heel eerlijk ben. Weet jij het wel? Meld je via de app van Radio Veronica en maak kans op die twee kaartjes naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. En sowieso dan een hangmat, hè? Ja, die kan

0: Veronica met This Is The Last Time van Keen. Nou, het is ook zeker de laatste keer.
1: We gaan met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: De laatste keer dat je kan kwalificeren, Dennis Ten Akker uit Amersfoort. Goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen Frank.
0: Goedemorgen. Hi, ben je twee jaar geleden ook geweest, ook op Curaçao?
2: Ja, daar ben ik ook geweest. Ja, dat
0: is
2: erg
0: graag. Je bent een ervaringsdeskundige. Kan je de luisteraars even lekker maken? Hoe ziet het eruit, dat festival op dat prachtige eiland?
2: Warm, gezellige mensen, lekker eten. Het is erg en goede muziek natuurlijk.
0: Ja, zeker. Staan er de Jacksons, Jean-Paul, Jill Balvin, Toto en nog veel meer. Wie heb jij toen gezien, 2 jaar geleden?
2: Joss Stone en L.O. Black heb ik toen gezien. En Eros Ramazzotti was er zelfs.
0: Heerlijk, dan op Curaçao lekker Italiaans meeblaren.
2: Ja, precies. Dat was erg leuk.
0: Nou ja, je wilde weer naartoe en dat begrijp ik. En dit keer geheel verzorgd door Radio Veronica en Curaçao natuurlijk. Ben je er klaar voor? Want dan ga ik nog 1 keer de opgave laten horen.
2: Ja.

0: best lastig, vond ik hem. Ook al is het een hele bekende hit, maar de steel drum maakt het hem niet makkelijker op. Wat is het goede antwoord?
1: Dat is UB40 met Red Red Wine.
0: Die hangmat is dus binnen, dat is fijn, die wordt naar je opgestuurd. En dan ga jij ook daadwerkelijk, net als 2 jaar geleden, naar Curaçao. Dat hoor je binnen nu en pak een beetje 40 minuten. Dan spelen we de grote finale en dan gooien we alle telefoonnummers in een kokosnoot. Dan trekken we er één uit, die wordt gebeld. En als jij dat bent, als je gebeld wordt, toch juffrouw Jannie? Zullen we dat toch?
2: Ja, klopt. Dan ga je er gewoon heen.
0: Precies, dan ga je ook
1: heen. Nou,
0: vet hè? Leuk. Dankjewel voor het meenemen.

0: ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: Begon jouw dag met ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20.000.

0: foutjediscounter.nl.
1: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
2: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
6: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
5: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Jojo.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar €1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar €0,49. Aldi.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen verbazen je.
10: Oh my god.
9: Zo dus.
10: Wow.
9: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
11: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks, 1+1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar €1. Een voordelige zomer, dat is die ja, van Jumbo.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches are looking like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
16: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
15: Oh, Otrium?
16: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
18: vakantie!
17: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
21: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
22: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
23: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
22: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
24: Radio Veronica.
25: Met het nieuws. Het is 8 uur.
26: Het laatste nieuws krijg je van Bas van Halderen.
27: Het versturen van nepnota's komt steeds vaker voor om mensen op te lichten. Met AI worden facturen van tandartsen en fysiotherapeuten nagemaakt in de hoop dat mensen die dan betalen. Bij een bedrijf dat zorgfacturen verstuurt kwamen dit jaar al 20.000 meldingen binnen van neprekeningen. Het aantal zware motorongelukken is toegenomen en er zijn steeds vaker jonge motorrijders bij betrokken. Van de bijna 70 dodelijke ongelukken met een motorfiets vorig jaar was bij een derde de motorrijder nog geen 26. Een jaar eerder was dat nog een kwart. Verkeersrufters zijn een groot probleem. En daarom komt er iets nieuws om veelplegers aan te pakken. Een puntensysteem. Draag je bijvoorbeeld geen gordel, dan krijg je 1 strafpunt. En bij 6 punten loop je de kans een cursus te moeten volgen, meldt RTL Nieuws. Naar schatting zijn er zo'n 30.000 verkeershufters in ons land. En het is de laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. En daarbij steken de wandelaars bij Kuik de Maas over. En dat doen ze dan via een tijdelijke door militairen gebouwde brug. Gisteren was de zwaarste wandeldag. Er doen nog ruim 42.000 lopers mee. Vandaag is de feestelijke aankomst op de Via Gladiola in Nijmegen. Veronica weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat weinig wind en de middagtemperatuur 24 graden.
0: Dat is lekker. 4 vertragingen gemeld op Flitsmeister. En ik pak ze alle 4 eventjes mee. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 10 minuten. A22 Beverwijk Velsen voor Beverwijk 6 minuten. A22 Velsen-Beverwijk, andere kant op voor IJmuiden 5 minuten. De oprit is afgesloten, verkeer wordt omgeleid. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen voor Duitsland 7 minuten.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
4: Hoi.
2: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
7: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
18: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, oh, hallo vakantiegevoel.
24: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
28: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
29: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
30: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
31: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini Rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar €1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
32: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: prijs die wij ooit hebben weggegeven, ons leven weggeven hier op Radio Veronica.
1: Ja, en daarvoor moesten wij alvast een beetje voordrinken.
0: Ja, oké. Okay. Een beetje de spanning eraf. Ja, ja. Ja, nee, juffrouw Annie, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bas. Goedemorgen.
1: Proost.
0: Eerder deze week ging het over dat er op vrijdag champagne moest komen. En ja. Nu is het er. En we hadden niet echt een aanleiding, maar nu is het natuurlijk de grootste prijs die we ooit hebben weggegeven in ons leven. De aanleiding. Ja,
2: zeker.
0: Jij hebt alle kandidaten die zich hebben gekwalificeerd net even gesproken.
2: Ja, ze zijn allemaal stronzenuwachtig.
0: Begrijp ik, ja.
2: Ik snap het ook. En dan bel je en dan denk je al, daar zijn ze. Maar dan moet ik zeggen, nee, dit is nog niet het moment.
0: Ja.
2: Het moment komt zo.
0: Ja.
2: Maar wel even checken of iedereen... je wil natuurlijk niet als je de prijs weer aan de telefoon doet. Dus...
0: Ja, of dat je niet opneemt.
2: Ja, dat kan ook dat natuurlijk. Inderdaad.
0: Want zometeen gaan alle prijswinnaars van de hangmat. En die hebben zich gekwalificeerd voor het Curaçao North Sea Jazz Festival. Wij sturen je dus naar Curaçao en naar het North Sea Jazz Festival daar. Gaan in een grote bak met hun telefoonnummer.
2: Ja.
0: Die geef ik aan jou, dat telefoonnummer. En jij draait het. En dan degene die we aan de telefoon krijgen. Die wint daadwerkelijk. En die gaat begin september.
1: Dit verloopt wel eerlijk, hè? Ik ga hier.
0: Nee, dit verloopt niet.
1: Dit moet gewoon. Natuurlijk
0: verloopt het eerlijk. Ja.
2: We hebben hier een hele mooie ballenbak. Daar zitten dadelijk allemaal.
0: Vijf kokosnootjes in, toch?
2: Ja. Fantastisch, mooi.
0: Ja, prachtig, leuk. Dat gaan we zo meteen doen. Verder is natuurlijk gewoon vrijdag 24 juli. De laatste dag van de Nijmeegse Vierdaagse. Sterkt iedereen.
2: Ja.
0: Als je het gaat lopen of je gaat er misschien naartoe om een feestje te vieren... of een gladiool uit te reiken. Ja, en de Tour de France, hè, dat kan natuurlijk ook nog. Dat je daar alvast voor klaar zit. Want de Nederlandse berg staat centraal. De Alpe d'Huez en dan vooral bocht 7, daar is het groot feest. Dus het loopt een leuke dag te worden. En zometeen is dus een leuk moment.

0: Justin Timberlake. Het moment is al daar.
1: We gaan met Radio Veronica naar het Curaçao North Sea Jazz Festival.
0: Ja, het gaat nu echt gebeuren. De hele week kon je dus kwalificeren. En als je denkt, shit, ik grijp naast deze prijs. Volgende week gaat Niek in de middagshow weer een prijs weggeven.
2: Ja, die is ook vet.
0: Kan je weer naar de Formule 1 in Singapore. Ja, we delen lekker uit in deze zomer, hoor.
3: Niet vervelend. Heerlijk.
0: Nee, toch? Nee. Bas, ben je er klaar voor?
3: Ja, ik ben er helemaal klaar voor. We gaan ervoor.
0: Juffrouw Annie, ben je er klaar voor?
2: Ja.
0: Ja, ja. En alle prijswinnaars van de hangmat zijn er ook klaar voor. Toch, die zitten klaar.
2: Ja, die zitten allemaal klaar.
0: Ik heb hier een enorme bak met blauwe kokosnoten. Daarin zit een naam en een telefoonnummer. En die ga ik aan jou geven. Zal ik hem openmaken? Wacht.
2: Ja, er zit als het goed is een briefje in met daarop een telefoonnummer.
0: Ja, ik ga het niet laten zien voor de mensen die meekijken met de webcam. Het moet wel spannend blijven. Hier komt ie. Oké, ik zet de telefoonlijnen open. En we gaan kijken wie erop neemt. En als je opneemt, heb je gewoon meteen gewonnen. Je hoeft niks meer te doen, dan ben je er gewoon bij.
2: Oké, daar gaat hij.
0: Ja.
3: Spannend, spannend.
0: Kom op, een beetje tempo.
2: Ja, daar is.
4: Goedemorgen.
0: Hallo, met wie spreek ik?
4: Met Nicky.
0: Nicky, jij gaat lekker naar het veld!

0: Gefeliciteerd, gefeliciteerd. Hoe voel je je? Wat gaat er door je heen?
1: Oh, nou, mijn hartslag is al nooit zo geweest. Ik ben
0: echt zo blij.
1: Oh,
0: wat leuk zeg.
1: Wat gaaf.
0: Hey, en het leuke is, Nikki, je gaat niet alleen. Je mag nog iemand meenemen. Ja. Weet je al wie dat gaat worden?
1: Nou, mijn vriend is de hele week al aan het steken. Als we winnen, mag ik dan mee? Dus ja, ja. Ik denk dat mijn vriend dat wel leuk zou vinden.
0: Ja, gossie mijne. Van harte gefeliciteerd. Jij gaat dus naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Op Curaçao.
1: Oh, wat cool. Lekker, super cool.
0: Heel veel plezier. Ja. En stuur even een berichtje hoe het was.

Curaçao North Sea Jazz Festival. Dit was Let's Hear It For The Boy van Denise Williams. Ja, denk je, zijn alle prijzen er al uit voor vandaag? Nee. Huppakee, zometeen €150 ook nog te winnen in de ochtendshow van Radio Veronica. Het is echt, we delen uit. Hoe kan je dat dan doen? Nou, door jezelf te kwalificeren voor Zing Na De Ping.

0: Oh.
1: Is wel te doen, toch?
0: Nou. Nou, ik denk van Diamonds in the Sky, dat moet toch wel lukken.
2: Precies, maar dat, was al, dat werd al gezongen, dus wat daarna komt.
1: Je hoeft alleen maar te schijnen. Te shinen.
2: Oké. Doe dat via de audio-app-functie van Radio Veronica. En voordat je het weet, speel je mee met Zing naar de Ping. Zometeen ook het laatste nieuws, Bas. Wat zit daar dan weer in?
0: Strafpunten voor verkeershufters en talkshow-host Oprah doet schokkende onthulling.
2: Oeh, blijf luisteren.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor twee personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Ja? Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
9: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
10: Rustig, adem in,
9: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
10: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
12: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: Verkeersinformatie door Flitsmeister. Er zijn 3 vertragingen gemeld op de A-wegen. Dit zijn ze. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Airport Maastricht, 8 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland, 9 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor de Heinenoord-tunnel. Komt door een te hoog voertuig. Ja hoor, 15 minuten vertraging. Precies 8:30 dus. En het laatste nieuws krijg je van Bas. Goedemorgen, Bas.
0: Goedemorgen. Er zijn zoveel automobilisten die zich hufterig gedragen dat gedacht wordt aan een strafpuntensysteem. Dat meldt RTL Nieuws. Bij een overtreding krijg je dan 1 punt. Bij 6 punten moet je bijvoorbeeld een cursus volgen. Bij een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten komen steeds meer meldingen binnen over nepnota's. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen erin trappen en ze betalen, schrijft de Telegraaf. Vanwege de droogte is er vanaf morgenmiddag geen scheepvaart meer mogelijk. Op het Twentekanaal om 12 uur blijven bij Eefde de sluizen dicht. De Rijkswaterstaat wil voorkomen dat door de lage waterstand schade ontstaat. En er is schokkend nieuws uit Amerika.
2: Ja, ik hoorde het.
0: Over de wereldberoemde Amerikaanse talkshow-host Oprah Winfrey. Zij heet namelijk helemaal geen Oprah.
2: Ach, jezus, mijn hele wereld stort in.
0: Ik wist het wel, ja, ik wist het.
2: Echt waar? Ook niet.
0: Ze werd 72 jaar geleden geboren als Orpa.
2: Ze heeft gewoon een anagram van de eigen naam gemaakt.
0: Ze heeft het laatste gezegd in een podcast. Haar ouders hadden haar namelijk vernoemd naar een figuur uit de Bijbel.
2: Ja.
0: Maar niemand wist hoe je dat moest spellen of uitspreken. Dus zo ontstaan, hebben ze die letters dus werden omgedraaid.
2: Wat grappig.
0: Zo is de naam Oprah ontstaan. Tot haar 20ste heeft Oprah ook gedacht dat ze Oprah heette.
2: Maar ze heet dus?
0: Orpa. Toen ze ontdekte dus haar oorspronkelijke schrijfwijze van haar naam op de geboorteakte.
2: ze hebben haar dus gewoon Oprah genoemd, maar ze hebben het verkeerd doorgegeven toen ze werd aangegeven. Daar stond Orpa.
0: Het was Orpa, maar niemand kon het uitspreken. Dus iedereen zei, hey, Oprah. Zij is lang niet de enige beroemdheid die bekend is onder een andere naam. Zo werd Cher bijvoorbeeld geboren als Sherilyn. Terwijl Shania Twain, je weet wel, de nicht van Henk Wijngaard, is dat oorspronkelijk Eileen heet. En Bruno Mars, die heet in werkelijkheid Peter.
2: Echt niet?
0: Ja, serieus.
2: Joh, dat zijn gewoon artiestennamen. Dit is gewoon haar eigen naam.
0: Ja, dit is inderdaad. Dit ging niet helemaal
2: Ik heet ook helemaal niet Frank van der Lende. Dat was mijn radionaam.
0: Serieus?
2: Ja. Nee, grapje.
0: Nee, ik...
2: ik heb hem nog niet zo gezien.
10: Ik vind je wel een Huub.
2: Ja, ik ben weer een Huub, hè. Ja. Huub, hang op.
0: Huub van der Lende.
2: Ja. Nee, dat is wel Frank van der Lende.
0: Oké. Okay. Frank van der Lende, dames.
2: Ja, zeker. Maar je hebt wel radio-dj's die niet zo heten, hè. Frits Spits. Nee. Frits Ritmeester.
10: Echt?
2: Rob Stenders.
0: Rob Stenders heet hij geen Rob Stenders. Nee.
10: Ik weet alleen Daniel Dekker.
2: Ja, dat is klopt Henk, ook niet. Henk heet u.
10: Ja.
0: Dat ben je niet.
2: Ja. Dat is goed, hè. Ja. En Jeroen Winkel. Jeroen Donderwinkel.
0: Donderwinkel,
2: ja. Zie je. Dus we kunnen nog aan de slag met onze naam.
0: Nou, inderdaad zeg.
2: Is het een beetje weer om je naam te veranderen eigenlijk?
0: Ik ga eens even kijken. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vandaag er staat weinig wind en het wordt 24 graden.
2: Wow.

0: klein cadeautje, hè? Zo, op de vrijdagochtend. Superman Lovers en Starlight. Zing! Je krijgt in totaal 4 fragmenten. En eigenlijk 3, want eentje heb je al te horen gekregen om je te kwalificeren. En als je die alle 3 dan pakt zometeen, dan win je €150. Vandaag is de eer aan Karin Vogels uit Os. Karin, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je zit op de camping aan zee in Bloemendaal. Oei, oei, oei, dat is lekker zeg. Beetjes omhoog, beetje ontspannen.
1: Nou, precies dat. Heel heerlijk,
0: goed, heel goed. Ik wil de druk niet vergroten, maar ik doe het toch. We hebben nog geen winnaar gehad deze week in de Zing naar de Ping.
1: Ja. Zal ik daar een verandering in gaan brengen dan?
0: Dat zou wel leuk zijn, ja. Ik hoop het wel. Het is ook leuk om gewoon te vieren en te feesten. En dan €150 weg te geven. En aan jou dus te verdienen. Dat is heerlijk, toch?
1: Nou, dat zou lekker zijn. Ik kan mijn best doen.
0: Ja, dit was het kwalificatiefragment. En dat was best lastig. En toen zong jij dit in.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
0: Ja, dat deed je niet. Niet slecht hoor. Even luisteren of het goed is. Ja, shine bright like a diamond is wat jij doet al zo rond 9:15 op vrijdagochtend. We gaan spelen. Succes, Karin.
1: Ja,

0: Free.
1: Ja, ja, god, laten we luisteren. En die Set Me Free kregen we gewoon nog gratis erbij van jou. Lekker. Doorspelen lijkt me toch voor 100 euro?
0: Zeker, zeker.
1: Ja, oké.
0: We gaan ervan.

0: Dus ik dacht, misschien pak je hem nu ook nog door bij Craship. Maar dat was helemaal niet nodig voor het goede antwoord. Want ook dit was juist. 100 euro in de pocket, ga je voor de 150 euro door.
1: Ik ga gewoon door.
0: Ik hoop zo dat je wint. Het zou zo lekker zijn. Einde van de week toch nog een winnaar.

0: So, yeah.
1: Ja, was
0: die
1: heel moeilijk, hè?
0: Nee, ja, nou, ik vond die eerste dus echt wel lastig. Maar daarna werd het wel makkelijker met Joe Cocker, Cressip en Hanson. En de laatste was Mbap natuurlijk. Welke wil je horen? Naast die 150 euro krijg je namelijk ook nog een liedje cadeau.
1: Ja, doen we gewoon die vrolijke
0: Mbap
1: dan.
0: Ja, van de Hanson, dan gaan we daar lekker voor. Ja. Dankjewel. Veel plezier op Bloemendaal, in Bloemendaal.
1: Dankjewel.
0: Lekker het strand op. En ja, die 150 euro komt jouw kant op. Ik weet niet of je hem voor het weekend al hebt dat je hem uit kan geven aan bier en ijs en zo. Maar dat komt misschien dan een weekend later.
1: Nou, super fijn. Dankjewel.
0: Doei, Karin.

And you ain't seen nothing yet, the Four Hansen en Mbap. Mbap. Zometeen top 3000 uur met fijne muziek uiteraard. Deze komt voorbij.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.
1: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
3: Praxis. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
4: Zeker weten.
3: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18 plus.
5: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
7: IAM's bestaat 80 jaar. Bestol je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Oh, maar schrijf je mis.
7: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
10: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
11: Als je Vodafone mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: cv-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
1: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
2: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
3: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En Amerk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
8: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Start je dag zonder barst.
11: Opgelost. Autotaalglas.
12: Yo! Op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
14: Chris?
15: Ja?
14: Hoef jij niet te werken vandaag?
15: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
14: Dus, heb je nu...
15: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
14: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
16: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
17: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 9 uur.
19: Goedemorgen, je krijgt het laatste nieuws van Bas van Alderen.
20: Politie en justitie willen een puntensysteem invoeren voor verkeershufters. Het systeem is voor automobilisten die zich niets aantrekken van boetes en zich blijven misdragen. Het is volgens RTL Nieuws de bedoeling dat ze bij elke overtreding een strafpunt krijgen. Wie er 6 heeft, die moet bijvoorbeeld een cursus gaan volgen. Een bedrijf dat rekeningen verstuurt voor tandartsen en fysiotherapeuten klaagt over een explosie aan nepfacturen. Dat schrijft de Telegraaf. Alleen al dit jaar kwamen er 20.000 meldingen binnen over nagemaakte rekeningen. Criminelen versturen die in de hoop dat mensen ze betalen. De bendes zitten vaak in India of in Roemenië. In het Twentekanaal staat het water zo laag dat vanaf morgenmiddag het scheepvaartverkeer wordt stilgelegd. Bij Eefde blijven de sluizen dan dicht en Rijkswaterstaat wil zo voorkomen dat er onherstelbare schade ontstaat aan waterkeringen, bodem en natuur. En ook mogen boeren hun gewassen niet meer besproeien met water uit het kanaal. En op Schiphol waren het winterse weer en de oorlog in het Midden-Oosten goed te merken, want in de eerste helft van het jaar had de luchthaven te maken met 223.000 vluchten. En dat zijn er ruim 9.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. En wel zaten de vliegtuigen van en naar Schiphol voller. Veronica weer. Zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Er staat weinig wind en het wordt 24 graden.
19: Dank u. Verkeersinformatie. Er zijn nog 7 vertragingen en 3 daarvan staan op de A-wegen. Dit zijn ze. A2 Eindhoven-Maastricht-Noord voor Keerensheide 7 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen voor Duitsland 15 minuten. En de langste staat op de A29. Bergen-op-Zoom Rotterdam voor Oud-Beijerland 42 minuten extra reistijd.
21: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
22: Omdat onze band onbreekbaar is.
23: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
0: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
1: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
21: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Let's
22: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
23: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Deze week in de bonus. De check

0: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
1: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf.

0: is van mij.
1: Met 172 bar op de nationale eterfrequentie blaast hij je complete dak eraf.
2: En toen belde de overburen op en toen zeiden ze, ja, het dak ligt erop.
3: Radio Veronica.
1: Het top 3000 uur.
4: Uit de top, mijn selecta.

0: Almere. Rick, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Frank.
0: Goedemorgen. Je bent aan het werk, maar alleen, want iedereen is op vakantie. Dus die radio staat knijterhard daar.
1: Ja, knijterhard aan, ja.
0: Heerlijk, heerlijk. Jij werkt bij de Randstad in Diemen, financiële administratie. Is het leuk of is het werk omdat je moet werken?
1: Nee, het is best leuk hoor. Maar ja, je moet ook werken om te werken natuurlijk. Maar zeker. Het is wel op zich leuk werk, tuurlijk.
0: Goed zo, goed zo. En dan heb je ook nog eens de leiding vandaag over de muziek komend uur. Doe maar, kwam al van jouw hand. En we hebben zoveel liedjes. Ja, ik word er heel gelukkig van. De Black Keys zometeen. Gold on the Ceiling is alweer een tijdje geleden dat die voorbij kwam. En nu wel door jou. Supertramp, daar trap ik mee af. Waarom moest die erin met Give a Little Bit?
1: Gewoon een legendarisch goede band natuurlijk. En niet thuis specifiek, maar het is meer uit de jeugdsentiment ook. Dat alles van Supertramp was leuk in die tijd. En ik heb de stelregel dat je er maar één in mag stemmen van elke band of dingen die je in de lijst zet. Bij Supertramp is het Give a Little Bit geworden.
0: Ik begrijp het wel. Het brengt je terug in de tijd en het is sowieso een fantastisch goede band. Daar is die Give a Little Bit voor het top 3000 uur van Rick. Dankjewel man. En werk ze vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Fijne dag. Zet hem lekker hard. Hoi.
1: Oké, doei.

Lang niet gehoord, zeg. Dank, dank, dank Rick voor jouw lijst. Top 3000 lijsten van Rick Cusé. Met de Black Keys. Gold on the ceiling. Zo, dat klinkt lekker, hè? Hallo. Goed, tijd voor zijn volgende liedje. Hij heeft alleen maar klappers namelijk. Dit is Prince en Raspberry Beret.

0: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
1: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Hey, jij daar. Chantal Jansen hier. En zie Zon Zee Zomerboek ligt weer in de winkel. De zomerspecial vol heerlijke reisverhalen, puzzels, horoscopen en een dikke vette winactie. Of je nou op vakantie gaat of de hele zomer thuis gaat chillen, met NC's leesvoer kom jij de zomer wel door. Je shopt hem nu in de winkel of via NC.tv.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
7: Ja? Echt serieus?
8: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Hey mannen!
11: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
12: gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
15: Ja, goedemorgen. Deze ochtend is er nog veel bewolking. In de loop van de dag komt de zon vaak tevoorschijn. En dan wordt het gewoon bijna 25 graden. Man, man, man. Lekker, de zomer is weer terug. Dan de verkeersinformatie. Er zijn nog 7 vertragingen gemeld. Dit zijn de 3 langste op de A-wegen. Beverwijk-Velsen voor Beverwijk door een auto met pech. 23 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 18 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom-Rotterdam voor Oud-Beierland. 14 minuten extra reistijd.
16: Het top 3000

onze belofte weer na, hoor. De Eagles en Hotel California op Radio Veronica. Het is 8:08. Het lijstje van Rick staat centraal in de top 3000 uur. En denk je van, hé, dit kan ik ook, dit wil ik ook. Check dan even.

0: Radio Veronica. Het top 3000 uur.
1: Iedere werkdag tussen 9 en 10. Met jouw stemlijst. Radio Veronica. Met de beste muziek alle tijden.

0: stemmen, Rick. Lekker. Maak ook je lijst via radioveronica.nl.
1: Het top 3000 uur met Frank van der Lende.
0: En dan gaan we maandag gewoon weer verder tussen 9 en 10 met lekkere muziek draaien die in de top 3000 staat of daar thuis hoort. Doe het dus via de website. Ja, zometeen wij nemen afscheid hier natuurlijk. Met de ochtendshow melden we ons maandag weer in deze samenstelling. Toch Bas, je bent er gewoon weer bij?
2: Ja hoor, weekend lekker uitslapen en dan maandag weer met de kippen vroeg op.
0: Ja, lekker. Juffrouw Annie ook natuurlijk.
3: Ja, ik ben er ook weer bij.
0: Een schorre stemmetje is misschien iets minder schor tegen die tijd. Hè?
3: Dat of weer wel, dat kan zomaar.
0: Weekend!
3: Hey.
0: Ja. En mij hoor je morgenavond weer. Dan heb ik Ilse de Lange te gast in de Live Club. Ontzettend veel zin in.
3: Leuk!
0: Ja, grote artiesten. En die moet je natuurlijk een podium geven. En dat doen we hier bij Radio Veronica. Daarover gesproken. Zometeen klinkt er weer een bel. Sowieso voor Marisa, maar ook voor iemand anders. Ja, wie dat is, dat hoor je zometeen. Ik denk, maakt het een beetje spannend.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Curaçao. Beleef het zelf. Veronica. Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
1: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
2: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
1: Oh, Otrium?
2: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
3: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
4: Otrium is jarig. Dit weekend 3 plus 1 gratis op alle merken.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
6: Anders schrijf je mis.
7: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee Haakse Slijpers.
8: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. 1,5 kilo voor maar €2,19. Fans.

0: Doeg.
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
10: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 10 uur.
15: Goedemorgen, ik ben Bas van Halderen. De politie in Amsterdam heeft een Roemeense bende opgerold die tientallen vrouwen op de Wallen zou hebben uitgebuit. De pooiers lokten de vrouwen naar Amsterdam met de belofte dat ze veel geld konden verdienen. Maar eenmaal hier werden ze bedreigd en moesten ze alles inleveren. In de zaak zitten 7 mensen vast. De Rotterdamse politie heeft vannacht 20 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aantrokken van een gebiedsverbod in een wijk in het oosten van de stad. Sinds gisteren is de wijk in Kralingen verboden voor mensen die er niet wonen of werken. Moet een einde maken aan de overlast daar met straatraces en harde muziek. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk breiden zich uit. In de regio Bordeaux zijn al meer dan 23.000 mensen geëvacueerd. Met boten moesten honderden mensen worden gered van een schiereiland. En ook tussen Nice en Marseille woedt nog altijd een zeer grote bosbrand. De eerste deelnemer van de Nijmeegse Vierdaagse is de finish over. En niet helemaal verrassend, het is iemand in een rolstoel. Ronald van Dort was op de eerste dag van de Vierdaagse ook als eerste binnen. En de eerste wandelaar die finisht wordt over een half uurtje verwacht. Veronica weer, zon en stapelwolken wisselen elkaar af. Er staat weinig wind, het wordt iets warmer dan de afgelopen dagen. Maximaal 25 graden.
16: Dankjewel. En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 13 vertragingen op dit moment. Dit zijn de langste 3. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Een vertraging van 16 minuten. En de A20 Gouda-Hoek van Holland bij Nieuwekerk. Daar staat een vrachtwagen met pech. En dat geeft jou ook pech, namelijk zo'n 13 minuten. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Neerbos. 18 minuten geduld.
17: Je kocht de hele winter- en zomercollectie.
18: Cute.
17: Maar financieel ben je uitgekleed? Maak er een potje van, want met de rekening van

0: een tikkie anders doet.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
3: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
4: It's funny, because it's true.
3: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket.

0: Investeer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
5: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

I Feel For You van Jacqueline. Chaka Khan hier bij Radio Veronica. Ja, goedemorgen. En een heel warm welkom. Het zijn de laatste loodjes van de week. Ja, die wegen gaan.

0: Leuke Back to the 90s met Wes en Alane hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen misschien wel een van de allermooiste liedjes ooit gemaakt door de band U2.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld voor de Formula One Singapore Airlines Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go!
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta, 1 plus 1 gratis. A, Nederlandse kersen, 2 pakken, 1 plus 1 gratis. En Danio 450 gram, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Goedemorgen, het is bijna klokslag 10:30, bijna klokslag. Dus het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 17 vertragingen op dit moment, dit zijn de langste 3 files. De A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Zuid. 26 minuten pech door een auto met vertraging. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland. Ook daar een auto met pech, 26 minuten extra. En tenslotte de A73 Nijmegen-Maasbracht bij Neerbos. 22 minuten in de rij.
1: Dit is Radio Veronica.
3: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
3: En nu
1: Marisa.

I still haven't found what I'm looking for. Maar een wijs man die zei ooit, leef niet te materialistisch, want alle bezit is ballast. Dat is mooi, hè? Is niet van mij, hoor. Dus ik leen dat even van de Dalai Lama. Dat vindt hij wel goed, denk ik. En dan een hit over iets waar je maar beter niet naar kan kijken als je staat te

Oh, kijk nou. Ja, die discobol die draait echt op volle toeren deze ochtend. Met Earth, Wind & Fire en een Boogie Wonderland. Hey, morning Mariesje. Zaterdag rijden we naar Toscane met de kids. En ik wil jou en alle luistervrienden een mooie zomer toewensen. Groetjes van Roland. Godverdikkie wat lief zeg. Nou, lekker genieten samen en veel veilige kilometers. Laat maar weten wat jij doet op dit moment. En dit is een muzikale ode aan de zomer op het ritme van Kid Rock.

Vrijdag met Fleetwood Mac en de Seven Wonders. Speciaal voor Ben en Andrew die op dit moment een keukentje aan het tegelen zijn in Zoetermeer. Laatste werkdagje en dan vakantie. Oh, genieten van mannen. En een leuke app ook van Sandra uit Nijbeets. Die zegt, ik ben heerlijk de bovenverdieping aan het uitsoppen. Straks is mijn huis weer heerlijk schoon, zodat ik buiten bezig kan om onderhoudsschilderwerk uit te voeren. Gaan we straks weer fris en fruitig de herfst in. Maar eerst nog even lekker barbecuen zaterdag. Kijk, dat zijn de betere weekendplannen. Zometeen, over weekendplannen gesproken, kan jij de oude goocheldozen weer bijtoveren? Want ik ga deze draaien.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Hylo oogdruppels, tweede halve prijs. Want je oog wil ook wat deze zomer? Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Medisch hulpmiddel. Lees de verpakking.
1: Mooi van Ethos.
2: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
2: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
2: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel,
7: Aldi.
9: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengwerf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla per krop maar 49 cent. Aldi.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
12: Omdat ik samen verder wil.
13: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
14: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
20: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
21: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
22: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
21: Dus waar moet je zijn voor de magic?
22: Joujou.
23: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
24: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
23: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
24: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt... en we hebben een bieden zonder voorbehoudsgarantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
25: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf 849 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli... en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 11 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Voor de kust van Zuidwest-Frankrijk zijn meer dan 400 mensen met boten geëvacueerd voor een bosbrand. Die bedreigt onder meer het schiereiland Cap Ferret. Verderop bij Bordeaux dreigen de bosbranden zich uit. Daar hebben al meer dan 60.000 mensen een veilig heenkomen moeten zoeken voor de vlammen. De grote politieactie vorige week op de Amsterdamse Wallen was om een stel Roemeense pooiers op te pakken. De bende zou jarenlang tientallen vrouwen hebben uitgebuit. Zij moesten als sekswerkers aan de slag. De vrouwen moesten een groot deel van het verdiende geld afstaan. Deden ze dat niet, dan werden ze bedreigd. Na een paar rolstoeldeelnemers en wat militairen zijn nu ook de eerste vierdaagse wandelaars gefinished in Nijmegen. De allereerste loper was een Brit die zo'n beetje elk jaar de snelste is. Op de laatste dag moeten de lopers altijd de Maas oversteken en dat doen ze via een pontonbrug die Defensie speciaal voor de vierdaagse aanlegt. En het nieuwe album van de Rolling Stones doet het goed in Amerika. Daar is Foreign Tongues op de eerste plaats binnengekomen in de Billboard Hall albumlijst. Het is de eerste keer in het 35-jarig bestaan van die lijst dat de Stones opeen staan. Ook in ons land kwam hun nieuwe plaat binnen op de eerste plek van de album Top 100. Veronica weer nog. Vanmiddag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen met maxima tussen de 23 en 25 graden.
3: Oh, lekker. Joost, dankjewel.
2: Alsjeblieft.
3: Gaan we nog barbecuen vanavond?
2: Wij samen?
3: Ja.
2: Moet ik even mevrouw bellen?
3: Ja, doe dat maar. Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 22 vertragingen, dit zijn de langste drie. De A2 Utrecht en Bos bij Beest, daar doe je er een half uur langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar, een vertraging van 23 minuten. En tenslotte de A16 Rotterdam-Breda bij Ridderkerk Noord. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is afgesloten en de vertraging daar bedraagt 40 minuten.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana.

Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Kom deze zomer naar Bataviastad voor een dag vol shopplezier en beleving. Ervaar iedere zondag Studio 100 in Bataviastad met jouw favoriete helden zoals Boomba, Megamindy en K3. Bekijk bataviastad.nl voor de volledige agenda.
2: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Ontmoet deze zomer jouw favoriete Studio 100 helden in Bataviastad.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
5: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
7: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar €6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
8: Simyo.
9: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
10: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
11: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
12: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
11: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
12: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

As It Was van de stijlicoon Harry Styles. Dat is toch de man die verantwoordelijk is voor de hernieuwde populariteit van de geitenwolle sok. Ja, die heeft dan zo'n stropdasje aan met zo'n blazertje. En daar doet hij dan geitenwolle sokken bij. Het ziet er een beetje uit alsof hij net ontsnapt is uit een antroposofische woongroep. En we kunnen er van alles van vinden, maar hij hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor tochten op de enkels. Ja, je weet het, hè? Je werkt beter met Marisa bij Veronica. Waar weer sneltreinvaart met de beste muziek aller tijden richting je lunch gaan. Zometeen Bon Jovi naar Robin Raz en Leila Kay.

gesprekken. Dat ze dan zeiden van, goh, wat doet jouw vader? Wat doet je moeder? En het antwoord dat Bon Jovi dan stevast gaf, dat was, ja, mijn moeder is Playboy Bunny. En hij loog niet. Dit is gewoon een waar gebeurd verhaal. De moeder van John Bon Jovi, die is lange tijd Playboy Bunny geweest. En ik kan me heel goed voorstellen dat kleine John super enthousiast was.

0: Ik heb voor jou de top 3 samengesteld. De A12, Arnhem-Oberhausen bij Zevenaar. Doe je er een half uur extra over. Na A16, Rotterdam-Breda bij Ridderkerk-Noord. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is daar afgesloten. En de vertraging daar is 40 minuten. En tenslotte de A73, Nijmegen-Maasbracht bij Neerbos. Daar is het eigenlijk de hele ochtend al bal. Je doet daar momenteel 30 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
2: En nu
1: Marissa.
2: Met de beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
4: Please.

Thuiswerkdag is voor veel mensen. Oh, heerlijk. Gewoon lekker zelf je lunchkroket maken in de airfryer. Ik heb daar nu alweer zin in. Hey, muziek maakt veel los, hè, bij mensen. En niet alleen bij mensen hebben ze nu ontdekt. Wat is het geval? Termieten die knagen 2 keer zo snel als ze luisteren naar rockmuziek. Komt door de vibraties in de muziek. Daardoor worden die beestjes aangespoord om sneller te eten. Dus mocht je nu snel een bammetje moeten wegwerken voor de volgende meeting, zet hem dan even wat harder voor Queen. En we will rock you.

0: Super Marisa. Meer van die 90s rammertjes graag. Dat is een leuke app die binnenkomt van Jorrit. En het gaat natuurlijk over deze. Dreams van Two Brothers on the Fourth Floor. Ja, nou, ik ga tijdelijk afscheid nemen. Want ik ga lekker met de voetjes in stand de komende 3 weken. En ja, weet je, dan moet je natuurlijk toch iemand hebben die je kan vragen, hè, voor je programma, om zo'n show dan te vervangen. Toen dachten we, nou, laten we het aan de stagiair vragen of die de komende weken jou door de ochtend wil begeleiden. Maar volgens mij vindt dit een beetje spannend.
1: Nou, ik vind het zeker spannend, ja. Hallo,
0: ja, dat wel, hè?
1: Ja, dat zeker.
0: Dames en heren, Giel Beelen.
1: Ja, ja, ja. Goedemorgen. Ja.
0: Ik moet eerlijk zeggen, voor mij voelt dit echt totaal als omgekeerde wereld, dat jij mijn show gaat vervangen. Omgekeerd had ik het logische gevonden.
1: Ja, ja. Nee, nou, ja, ik vind het een eer en genoegen. En ik vind het ook leuk om weer even bij een ex te zijn.
0: Veronica of mij?
1: Ik heb hier 3 jaar bij Veronica gewerkt.
0: Oké, okay, ja. Ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo. Nou ja, Giel, hartstikke leuk. Wat ga je doen? Wat kunnen de mensen van je verwachten?
1: Ja, het is volledig talk radio. Dus ik ga 2 uur lang alleen maar praten. Helaas, geen muziek dit keer. Dat een beetje.
0: Dan geef ik hem even bellen, hoor. Nee, hey, Robert-Jan met Marisa. Ik denk dat jij Giel nog even wat beter moet instrueren over wat de bedoeling is tijdens dit programma.
1: Ik ga ze gewoon draaien. De grootste hits aller tijden vanaf maandag 2 weken hier op Veronica.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
0: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Kanteloupmeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Ayems bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt Ayems kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. Ayems.
5: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon. Maar nu zit je krap bij

0: anders doet.
1: IAM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
2: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
2: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Als je Vodafone Mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
1: Ja, laatste kans.
0: Nog één keer brullende motoren.
1: Ja,
0: dit mag je niet missen.
1: Oh.
0: Daar moet je bij zijn.
1: Naar binnen.
0: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
1: Ja.
0: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
4: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
8: Ja? Echt serieus?
9: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 12 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. Afgelopen nacht is in Nijmegen een man overleden nadat hij eerst op de politie had geschoten. Agenten waren afgegaan op een melding dat er iets verdachts was in een huis. En daar werden ze onder vuur genomen. Vervolgens schoot de man zichzelf neer. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. Het gaat lekker met de Nederlandse campings. In de eerste maanden van dit jaar hadden ze veel meer overnachtingen vergeleken met een jaar eerder. Volgens een campingplatform waren er 6,6 miljoen overnachtingen, een plus van dik 20%. En ook het aantal kampeerders steeg in de eerste 5 maanden. De Oekraïnse hoofdstad Kiev wordt bestookt met Russische raketten en dat is opmerkelijk. Meestal wordt de stad 's nachts aangevallen. Er zijn explosies te horen en de burgemeester heeft de inwoners opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Over slachtoffers en schade aan gebouwen is nog niks bekend. Jurgen Klopp is de nieuwe bondscoach van Duitsland, bevestigt de Duitse voetbalbond. Hij volgt Julian Nagelsmann op, die vertrok na de uitschakeling van Duitsland op het WK. Als trainer won Klopp het met Liverpool de landstitel en de Champions League. Pep Guardiola wordt geen bondscoach van Italië. Hij bedankt voor de eer, meldt Voetbal International. Veronica weer nog. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen. En er komt ook wel zon in de middag. Het wordt 23 tot 25 graden.
15: Er zit trouwens iets op je neus. Pep Guardiola. Dan Veronica verkeerd door Flitsmeister. Ach, het is vrijdag, lekker. Nu al zin in. Wordt een lange uitzending. 2:12, Veronica verkeerd door Flitsmeister. Vielen op de A12 Arnhem richting Duitsland. Een half uur voor de grens. De A16, oh, die verdwijnt net van me. Nee, zie je zo. A16 Rotterdam-Breda vanaf Ridderkerk-Noord. 50 minuten door een ongeluk met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is daardoor afgesloten. Probeer daar een beetje omheen te fietsen. En de A2 Utrecht-Hertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg. 26 minuten extra. Sta je ergens anders in de file? Die is sowieso korter dan 26 minuten.
16: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
17: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu de beste deals op Milwaukee haakse slijpers.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
12: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
18: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.

0: alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
1: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
2: 3-sterrenslot.
1: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.

0: Sander Hoogendoorn.
1: Vrienden, welkom. Het is vrijdag. Het is een beetje een gekke dag, want iedereen is gewoon lekker een beetje baldadig. De helft van de werknemers is thuis, weet je wel. Misschien bij jou op het werk ook wel. Dat alleen jij nog daar zit in een hal van leegte. Hallo collega's! Maar jij bent er wel, jij bent lekker aan het werk, aan de bak. Of misschien zit je gewoon thuis te werken. Of ben je al lekker stiekem een dagje vrij. Wat je ook aan het doen bent, doe het in ieder geval met de Veronica Lunch Show. Met zometeen Sienna Spiro met Material Lover. Heel leuk om die weer eens te draaien. Ook de Dire Straits komen eraan. En ik begon met Taylor Swift, dat was liedje 1. En Madness, dat was liedje 2. En liedje 3 is eigenlijk Song 2. Het WK is dan afgelopen, maar wij gaan even terug naar het WK van 1998. De FIFA soundtrack van Blur. Song 2 bij Radio Veronica. Goedemiddag, gaan we.

0: Serial Lover, oftewel een hoorder, Sienna Spiro op Radio Veronica.
1: De Radio Crypto.
0: Ja, ik vind het leuk, want mijn vriend Mark Reeman heeft vandaag de Radio Crypto opgave verzonnen. En een paar jaar geleden was hij nog aan het sputteren van dat kan ik allemaal niet en dat doe je mezelf maar zo. Maar nu zit hij er zo lekker in dat hij gewoon zulke leuke opgaves verzint. En het leuke vind ik ook, ik weet hem dus niet, dus ik zie nu de opgave staan. Ik heb geen idee welk liedje daarbij hoort. Moeten er zo langzaamaan niet eens wat geboortes plaatsvinden? Dat is de opgave. Moeten er zo langzaamaan niet eens wat geboortes plaatsvinden? Ik probeer hem nu even voor mezelf live te processen. Langzaam. Slow. Maar ik ga even spieken. Oh ja, die natuurlijk. Ja, deze is gewoon voor een vrijdag, hè. Laten we het allemaal niet te moeilijk maken, is goed te doen. Dus moeten er zo langzaamaan niet eens wat geboortes plaatsvinden? Daar hoort een liedje bij van een artiest. Titel en artiest, het zitten beide in. Als je het weet, stuur het even door via een gratis Veronica-appje. Dan maak je ook nog eens kans op de Veronica-platentas. En die gaan hard, dus die wil je heel graag hebben. Dit is Jerry Rafferty.

0: Jerry Rafferty op Radio Veronica en Baker Street. Zometeen komt de man met de hamer even voorbij. MC Hammer komt zo meteen voorbij.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Mwah, ik vind het hier veel lekkerder.
3: Grand Italia.
4: Thuis in Italië. Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
5: Ook erg lekker, pesto alla Genovese van Grand Italia.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Zet je koffer maar vast klaar. Want deze week maak je bij Radio Veronica elke ochtend kans op een volledig verzorgde reis naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Met optredens van The Jacksons, Sean Paul en Toto. Weet jij welke artiest we in een tropisch jasje hebben gestoken? Stuur je antwoord via de gratis Radio Veronica-app en speel mee voor deze mega vette prijs. Alle info check radioveronica.nl.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Jij maakt kans op een droomreis voor 2 personen naar het Curaçao North Sea Jazz Festival. Je verblijft in Shogogo Dive & Beach Resort Curaçao. Luister deze week naar de ochtendshow van Radio Veronica en ontdek hoe jij deze muzikale reis kan winnen.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli, per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
11: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Rijden op de A2 Utrecht-Hertogenbosch. Dan kom je vanaf Culemborg in 28 minuten file. De A16 Rotterdam-Breda vanaf Ridderkerk-Noord. 60 minuten vertraging. Een uur door een ongeluk met een vrachtwagen. De parallelrijbaan is daardoor afgesloten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom vanaf Oud-Beijerland. 27 minuten extra.
14: Dit is Radio Veronica.
7: Het

over 7 minuten op Radio Veronica het antwoord op de Radio Crypto. Moet er zo langzamerhand niet eens wat geboortes plaatsvinden? Gaat niet over Douwe Bob met Slow Down Brother. Vind ik wel een hele goeie. Want die had zelf natuurlijk wel flink de sneltreinvaart erin. Ivan die denkt de baby's met Time Stood Still. Dan zit je heel erg in de buurt. Het goede antwoord hoor je zo meteen op Radio Veronica na Nile Horn en na de

0: Ja, is vaak toch wel het lekkerste met slow hands. Dat masseren.
1: De Radio Crypto.
0: Nel Horan was je aan het horen op Radio Veronica. Het is tijd voor de oplossing van de Radio Crypto. Leuke opgave al, zeg ik het zelf. Het is natuurlijk mijn programma. Ik had vandaag niet deze opgave zelf gefabriceerd. Mijn vriend Mark Reeman heeft dat gedaan. Dat heeft hij uitermate goed gedaan. Want hij was precies moeilijk genoeg. Toch wel veel goede antwoorden binnengekomen, alsmede ook wat fouten. De opgave was als volgt. Moeten er zo langzaamaan niet eens wat geboortes plaatsvinden? Schiet is op, hé. Hey. Over welk liedje gaat dat? Ik ga hem nu draaien, maar niet voordat Romana het goede antwoord heeft gegeven.
2: Goeiedag, dit is met Romana. Ik denk dat wij het goede antwoord hebben. Mijn man en ik zitten samen in de auto naar Duitsland. En mijn man dacht in één keer, dit is het nummer. We dachten eigenlijk aan, is het dit time van de baby's?
0: Ja, dat is inderdaad het goede antwoord, Romana en Marco. En misschien is het wel een teken van het universum. Hè? Ik weet niet hoe oud je zijn of jullie ook kinderen hebben en zo. Maar isn't it time, the babies? Ik zou zeggen, maak er een hele leuke vakantie van.

0: Een Müller Milk flesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milk flesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
1: Müller Milk, the moo you can't resist.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
5: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
6: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
8: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
10: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
11: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
12: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
13: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
14: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
15: Of deze, in een leuk plaatje.
16: Met 20.000

0: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1+1 gratis.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
0: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten, de eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
5: Simyo.
6: Ja?
7: Echt serieus?
8: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is...
5: Heel even wachten. Heel even. We kunnen niet zomaar doorgaan voordat we eigenlijk het echte nieuws hebben besproken, Joost. Of is dat nog niet naar buiten?
12: Ja, dat wordt wel tijd dan.
5: Lijkt mij.
12: Ja. Is dit het moment?
5: Ja. Want, ja, wil je het misschien zelf zeggen?
13: Dit is in ieder geval voor de komende periode is dit mijn laatste bulletin op Radio Veronica.
5: Waarom? Hoezo? Wat?
13: Het kantoor roept. Dus ik ga lekker achter de schermen wat meer tijd doorbrengen om dingen voor te bereiden.
5: Maar je werkt ook nog gewoon bij 100% NL, toch?
13: Ja, ik werk ook nog bij een
5: ontzettend... Op de radio?
13: Ja, precies.
5: Dus daar ben je gewoon nog wel te horen?
13: Daar ga ik ook nog niet.
5: En bij Radio Veronica is het wat meer achter de schermen dan?
13: Ja, we gaan gewoon andere dingen doen.
5: Oké, heel goed. Ja, ik begrijp niet dat je weggaat, maar nee, het is je eigen keuze. Ik vind het in ieder geval heel jammer, maar ik denk voor de mensen die dan ineens volgende week denken, hey, waar is Joost gebleven? En dat ze nog even nu echt mindful kunnen genieten van jouw laatste minuten.
13: Ja, nou, dan ga ik proberen dat zonder hakkelen en stoten
5: te... Ja, ik wil niet te druk te verhogen of zo, maar ik dacht, ja, dat is toch leuk.
13: Ja, is niet gelukt.
5: Goed. Joost van der Stel met de laatste.
13: Goedemiddag. Willem Holleder is overgeplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij zat 11 jaar vast in de EBI in Vught, maar sinds vanochtend zit hij in de gevangenis in Krimpen aan de IJssel op de afdeling intensief toezicht, meldt zijn advocaat. Holleder zit levenslang uit voor betrokkenheid bij een serie moorden. Bij de ANWB-alarmcentrale hebben ze al tientallen meldingen binnengekregen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux. Bijna een jaar geleden stak een man uit Gouda zijn iets oudere broer dood en het OM wil dat hij daarvoor 8 jaar de cel ingaat en TBS krijgt. De man heeft een stoornis en hij dacht dat zijn broer hem probeerde in het gesticht te krijgen, zegt het OM. De verdachte moet razend zijn geweest. Hij stak en sneed zijn broer meer dan 100 keer. En de brancheorganisatie van binnenvaartschippers noemt het vervelend dat het Twentekanaal vanaf morgenmiddag dichtgaat. Door de droogte staat het water zo laag dat schade kan ontstaan aan waterkeringen, bodem en natuur. Het Twentekanaal is belangrijk voor de binnenvaart omdat omvaren veel tijd kost en er weinig alternatieven zijn. Veronica weer tenslotte. In de middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan de afgelopen dagen met maximaal 25 graden.
5: Of wil die gewoon een beetje low-key vertrekken?
13: Dat had ook prima geweest.
5: Dames en heren, Joost van der Stel! Dankjewel Joost, ik vond het heel gezellig en ik ga je heel erg missen.
13: Graag gedaan.
5: Wie gaat jouw plek eigenlijk innemen?
13: Dat hoor je vanaf maandag.
5: Ik ben heel benieuwd.
13: Ja, ik ook.
5: Ik zag Giel Belo rondlopen. Dat zou heel goed.
13: Nee, nooit.
5: Veronica verkeer door Flitsmeister. File op de A12 Arnhem richting de Duitse grens. 1,5 uur. A16 Rotterdam-Breda vanaf Ridderkerk. 90 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Neerbos en de Maasbrug. 25 minuten extra.
14: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
15: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen 1,5 uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
1: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
9: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
17: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
20: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
21: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
22: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.

Radio Veronica aan. Misschien vind je het leuk om zo meteen mee te doen met het top 3000 milliseconden spel. Dan maak je kans op een hele tas vol prijzen. En die ga ik je laten horen, die proefopgave, binnen 10 minuten. En we zijn lekker een uurtje bezig. Maar we starten nu pas op met de Rolling Stones en daarna Bruno Mars en een hele mooie van Crowded House.

0: heel vermoeiend. Four seasons in one day. Daar kun je dus echt helemaal niet op kleden. Beetje Nederlands weer ook wel, hè? Laagjes dan toch maar, gewoon laagjes. En altijd iets als het gaat regenen, dat een beetje. Maar wat een prachtig liedje van Crowded House. Ja, niet hun allerbekendste, maar misschien wel hun allermooiste... als je het aan de kenners vraagt. Noem jezelf nou een kenner, maar misschien. Daarvoor Bruno Mars, It Just Might. En we gaan de proefopgave van het top 3000 milliseconden spel laten horen. Je maakt kans op een tas vol prijzen. Met als hoofdprijs het spel Remember the Music. Wat superleuk is om met vrienden en familie lekker te spelen. En test jezelf een beetje op je muzikale kennis. Dat is superleuk. Ik doe in de morgen kurkentrekker en een Veronica t-shirt. Stoppen wij allemaal in de Veronica platentas als je alle fragmenten goed hebt. Maar daarvoor moet je jezelf eerst even kwalificeren. En dat kun je middels deze opgave doen.
1: 1000 milliseconden.
0: Dat is 1000 milliseconden van een bepaalde Veronica-klassieker. Als jij weet welk liedje dit is, we gaan hem sowieso draaien op Veronica zometeen. Laat het even weten wie je bent, wat je doet en of je zin hebt in al die prijzen via de Veronica WhatsApp.

Ryan Paris, Parijs is nog ver, maar er wordt wel weer getoerd vandaag in de Tour de France. Een hele leuke bergetappe staat op het programma. Twee keer de Alpe d'Huez op, dus heb je vanmiddag nog niks te doen? Zet die pit aan en val lekker in slaap op de bank. Heerlijk. Hey, misschien heb je het gehoord op Radio Veronica, misschien heb je het gemist. Maar we hebben toch wel een leuke aankondiging, want Marisa die gaat op een welverdiende vakantie. Ja, en wie gaat dan dat vakantiebaantje innemen? We hebben Giel zo ver gekregen dat hij een paar weken op Radio Veronica gaat invallen. Dus vanaf aanstaande maandag is Giel tussen 10 en 12 te horen op Radio Veronica als mijn buurman.

0: down and away we go.
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
2: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
12: Vanmiddag breekt de zon geregeld door. Het wordt tussen de 20 en de 25 graden. En er staat maar weinig wind. Dus dat is lekker voor het weekend. Dan, Veronica, verkeer door Flitsmeister. Rijden op de A2. Dan kom je tussen Utrecht en 's-Hertogenbosch vanaf Beest. In een uur en 5 minuten vertraging door een auto met pech. Dat is een flinke pech dan. Ook flink ongeluk gebeurt op de A16 Rotterdam-Breda. Vanaf Ridderkerk Noord een uur en 10 minuten vertraging. Parallelrijbaan is daar ook afgesloten. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Oud-Beierland en Numansdorp. 28 minuten extra.
1: Dit is Radio Veronica.
13: Het station van Wout en Frank.
1: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
13: En nu.
1: Sander.

0: Lipa en Be The One op Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: En daarvoor R.E.M. niet met The One. Dat is ook een hele goeie van hun. Maar met die andere hele grote knijter, Losing My Religion op Radio Veronica. We gaan naar Hans en Colinda. Die gaan samen in de auto spelen. Want ze zijn onderweg naar Zeeland voor vakantie, denk ik, hè?
2: Ja, dat klopt helemaal. Inmiddels zit ik in de caravan. Mijn vrouw zit buiten de caravan te luisteren. Maar nee, we zijn onderweg inderdaad en we staan op een parkeerplaats safe.
0: Oh, top. En jullie hebben echt speciaal voor dit spelletje even de caravan uitgestald. En pauze.
2: Ja, precies. De ideale omstandigheden creëren.
0: Hé, lekker zeg. Ja. Hey, waar gaan jullie naartoe?
2: Wij gaan naar, het klinkt als Frankrijk, maar het is gewoon Zeeland. We gaan naar Zonnemeren.
0: Oh, dat
2: is Zonnemeren. Ja, dat ligt vlakbij Rennesse, zou ik maar zeggen, in die hoek.
0: Port Zeeland, Port Zeeland. Ze doen een beetje Frans daar inderdaad, hè?
2: Ja, het is inderdaad, als je het tegen mensen zegt, denk je zo. Ja, aan het weg, maar het valt wel mee.
0: Hé, en wat voor caravan heb je? Daar ben ik altijd benieuwd naar.
2: Ja, wat voor caravan hebben wij? Ja, ik kan wel merken genoemen, maar het is een caravan, het is niet zo'n grote caravan. We zijn met z'n tweetjes op vakantie. Kinderen die komen wel gezellig allebei een midweekje en een weekendje bij, maar gewoon niet groot genoeg is voor ons tweeën.
0: Ja. Maar geen kipje?
2: Oh nee, dit is zo'n stoere vent is dit.
0: Oh ja, top. Nou leuk. Ja. Alles wat je nodig hebt voor een hele fijne vakantie. En misschien ook nog wel met wat mooie prijzen. Die moeten we dan maar richting het vakantieadres gaan opsturen. Want dan heb je ook meteen wat aan dat gezelschapsspel. Dat Remember the Music. Dat is natuurlijk echt superleuk om op vakantie ook te spelen.
2: Ja, daar ben ik heel benieuwd naar, ja.
0: Nou, laten we het eerst maar proberen binnen te harken. Ik heb drie opgaves, drie fragmenten uit de Radio Veronica Top 3000 van het afgelopen jaar. En bij iedere opgave hoort een prijsje.
2: Nou, ik ga mijn best doen.
0: Voor een act om in de morgen kurkentrekker, altijd handig voor in de camper of caravan.
1: 3000 milliseconden.
2: Ja, weet je die mensen ook? Believer van
0: dat is een draak van een plaat, is het maar.
2: Ja, Imagine Dragons.
0: Ja, kijk.
2: Dankjewel, ik had hem even nodig.
0: Zoals dat laatste duwtje, hè?
2: Ja, dankjewel. Ja.
0: Oké, ik moet weer mijn strenge quizmaster gezicht opzetten, want dit kan zo niet langer. Maar die is in ieder geval goed.
2: Nou.
0: Fragment nummer 2 is voor een Veronica t-shirt.
1: 2000 milliseconden.
2: Dus I Can Dance van Genesis.
0: Ja, hij kan niet zien, maar hij kan ook niet dansen. En hij kan ook niet meer lopen, maar dat is een ander verhaal.
2: Nee, sorry, man.
0: Echt gouden,
2: man.
0: Zeker. Ja. Genesis en I Can Dance levert jou een Veronica t-shirt op. Dat gaat super lekker daar.
2: Oh,
0: mooi. Nou ja, je zit ook helemaal in de vakantiemodus, dus volle focus ook, hè?
2: Maar wel ontspannen en dat helpt heel veel.
0: Oké, laatste fragment krijg je twee keer te horen, want die is heel kort. Doe je best voor het spel Remember the Music.
1: 1000 milliseconden.
2: Michael Jackson.
0: Je krijgt hem twee keer te horen, dus ja. Bedenk goed wat je echt als antwoord wil geven.
1: 1000 milliseconden.
2: Ik kom niet. Even Michael Jackson. Nee, het zal geen Beat It zijn.
0: Nee, het is geen Beat It.
2: Nee. Oh, dat ga je dus 1000 keer, oh ja.
0: Nou ja, kijk, in principe wat jij zegt, diegene die je hoort zingen, dat is ook zeker wel Michael Jackson. Dus laat ik daar ook niet heel moeilijk over doen. Maar het is natuurlijk wel gewoon de Jacksons die je hoort.
2: Oh, wacht even, komt iets. Can You Feel It?
0: Ja, Can You Feel It? Ja, inmiddels waren we al bij het antwoord gekomen.
2: Als
0: jullie
2: al de jury al streng is geworden, dan kom ik jullie
0: mee. Nee. Je zei Michael Jackson en die zat in de Jacksons. En het liedje Can You Feel It, dus laten we elkaar geen mietje noemen. En jou gewoon feliciteren met Remember the Music.
2: Nou, man, Sandy, ik ben een held. Dankjewel, dat vind ik hartstikke leuk.
0: Fijne vakantie en gaan we even proberen of we het richting de receptie kunnen sturen. En anders gewoon naar je thuisadres. Jackson.

Jacksons en Can You Feel It op Radio Veronica. Morgen is het weekend. Maandag weer een nieuwe editie van het Top 3000 milliseconden spel. Dan kun jij ook weer mijn kandidaat zijn. Rond 1:30 spelen we de proefopgave. En zometeen veel plezier met Dennis en de Radio Veronica Bonanza. Met misschien wel jouw favoriete plaat. Hoe leuker de plaat, hoe blijer Dennis is. En dat maakt hem dan echt een Mr. Brightside.

0: En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
3: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
4: laatste kans.
3: Nog één keer brullende motoren.
4: Ja, goed.
3: Dit mag je niet missen.
4: Oh.
3: Daar moet je bij zijn.
4: Naar binnen.
3: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
1: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
9: Oh, maar schrijf je mis.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
13: Honor the craving.
14: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
15: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
16: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
17: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
16: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
17: Ja, klinkt logisch.
18: Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
19: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
20: Get ready for the OG.
21: All y'all bitches
22: look
21: like me.
22: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
23: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
24: Drie sterren slot.
23: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
25: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
26: Meer voor minder. Simpel.
27: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
28: Radio Veronica.
29: Met het nieuws. Het is 2:00.
30: En dat nieuws dat krijg je van Fieke Hamers.
31: Goedemiddag. Hackers hebben toegeslagen bij ijsstadion Tialf in Heerenveen. Ze willen geld zien en in ruil daarvoor gaan de computers van het slot en worden gestolen gegevens niet op internet gezet. Tialf was in gesprek met de cybercriminelen. Achter de hack zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. Aan de dodelijke schietpartij deze week in Nijmegen is het nodige vooraf gegaan, zegt burgemeester Hubert Bruls. slachtoffer is een jongen van 18 uit Rotterdam. Volgens zijn familie was het zinloos geweld. Maar dat spreekt Bruls tegen. De dader loopt nog vrij rond en die is niet zomaar gaan schieten, zegt hij. Om de bosbranden te bestrijden krijgen Frankrijk en Spanje een aantal blusvliegtuigen. Een speciale dienst van de Europese Unie die helpt bij noodgevallen heeft dat geregeld. Vliegtuigen en helikopters komen onder meer uit Griekenland, Italië en Portugal. Begin deze maand stuurde de EU ook al blusvliegtuigen naar Frankrijk en Portugal. En een liter diesel kost nu langs de snelweg iets meer dan een liter benzine, meldt United Consumers. Door de oorlog in het Midden-Oosten loopt de prijs van diesel al langer hard op. Vanuit het Midden-Oosten wordt meer diesel geïmporteerd dan benzine. Langs de snelweg kost een liter diesel nu bijna €2,64. En dan nog het weer. Deze middag wisselen stapelwolken en zonneschijn elkaar af. Het wordt warmer dan de voorgaande dagen met maximaal 23 tot 25 graden. En er staan in totaal 42 vertragingen met in totaal 164 kilometer file. Ik heb de langste, of die met een meest opvallende oorzaak. A2 Utrecht, Zegt-Zertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 39 minuten. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en Duitsland 32 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel 57 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 26 minuten. En de N57 Rotterdam-Ouddorp tussen Brielen en Hellevoetsluis 21 minuten. En voor de flitsers kun je terecht in de app van Flitsmeister.
0: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
0: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elk

0: de theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
3: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
4: Deze week in de bonus, de Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1,

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: De jackpot van Eurojackpot staat deze vrijdag op 70 miljoen. Pak nu je kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
2: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
8: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
10: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel alleen dit weekend. Geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
11: Dit is Radio Veronica. Wout en Frank. Dit is Veronica.
12: Oké, misschien een kleine uitleg.
11: Wout en Frank's linklijst.
12: Laat ik beginnen met Gerard en Rob zijn op vakantie. Dus wij zijn Wout en Frank. Vandaag beginnen wij om 2 uur. Overigens
13: sluit ik niet uit dat misschien Rob zich straks nog even meldt.
14: Vanaf zijn vakantieadres.
12: Maar dat komt leuk. Straks. Dus bedachten we, dan gaan we vanmiddag iets heel anders doen.
14: Tot 6 uur bepaal jij wat we draaien hier. En hoe doen we dat? Nou, eigenlijk heel simpel. Elk nummer moet een link hebben met het nummer daarvoor. We zijn gisteren bijvoorbeeld begonnen bij Little Green Bag van George Baker. Vervolgens draaiden we Little Lion Man. Hè? Ja, weer die Little. Zeker. Van Mumford & Sons. Gisteren linkte Mark daaraan Invisible Man van Queen. En vanaf nu is het eigenlijk aan jou. Via de Radio Veronica app kun je doorgeven wat er moet linken op de Invisible Man van Queen. Juist. Dus even voor de duidelijkheid, we zijn hier gebleven.
11: Under your

0: Queen, Invisible Man. En daarmee is ons lijstje begonnen.
1: Wout en Franks linklijst.
0: Althans voor vandaag. Dus we kunnen verder. Wat komt er allemaal binnen aan suggestie?
2: Weet je wat ik dus heel leuk vind? Dit gaat echt, echt leuk puzzelen worden de komende drie uur. Vier uur. Dus ik hoop echt dat iedereen lekker meepuzzelt. Blijf dat ook vooral doen. Er komt heel veel binnen. Mooie link op die Invisible Man van Queen. Komt onder andere van Harm. Die vind ik creatief. Ghostbusters. Ray Parker Jr.
0: Invisible Man.
2: Ja, Ghostbusters. Ja. Vind ik leuk bedacht.
0: Goed bedacht, ja.
2: King, hè, van de Queen naar de King. Love and Pride komt Mark mee. Er komen heel veel mannetjes binnen. De Rubberband Man komt Moritz mee. Ik zie verder nog The Man Without Hats. De Safety Dance. Ja. Danny Groeneveld stuurt hij door. Mooi man. Mannekor Karrespoor. Jeroen.
3: Heel goed. Mooi. Joost. I'm Every Woman.
2: Oh ja.
3: Kan ook nog.
2: Ook leuk. En we hebben even iemand teruggebeld. En dat is
4: Maureen.
2: Maureen, hallo. Maureen,
0: hi.
5: Goedemiddag, heren.
0: Alright, we hebben dus Invisible Man van Queen in de linklijst. Ja. En wat wordt de volgende namens jou dan?
5: Dat wordt Man, I Feel Like a Woman.
6: Let's go, girls.

0: Ja, bij mannen dacht ik gelijk aan Man in the Mirror van Michael Jackson. Groetjes, Tim.
1: Veronica. Wout en Franks, linklijst.

0: Ik moet soms ook even nadenken als er suggesties binnenkomen. Maar goed, we hadden dus Man, I Feel Like a Woman, Shania Twain.
1: Nou, daarover gesproken, daar kwam overigens ook een leuke link nog op binnen op die Shania Twain, Man, I Feel Like a Woman. En we hadden allebei zoiets, oh ja, wat was er nou ook alweer? Henk Wijngaard werd aangevraagd met de vlammende pijp.
0: Oh, vanwege, hoe zat dat ook alweer?
1: Volgens mij is Henk Wijngaard de oom van Shania Twain. Man, I Feel Like a Woman.
0: Maar dat zegt Henk Wijngaard, toch?
1: Ja, daarom. Wij hebben dit nooit horen bevestigen, inderdaad.
0: Nee, en ik moest lachen, want daar hadden we achteraan hadden we Michael Jackson, Man in the Mirror. En toen kwam binnen van Carlos, Hear the Drummer Get Wicked. Van, ik denk, ja, waarom is dat een link? Maar dat is van Chad
1: Jackson. Jackson. Ja, oh, natuurlijk. Ja.
0: Ah, heel veel komt er binnen.
1: Ook heel veel audio-appjes.
2: Oh,
1: deze bijvoorbeeld. Dit, ja.
3: Ha, mannen. Ik dacht gelijk aan Kate Bush, the man with the child in his eyes.
1: Ja, is leuk. Doeg. Natuurlijk. Doeg, deze van Peter.
4: Nou, als ik in de spiegel kijk, wat zie ik dan? Me, myself and I, van De La Soul.
0: Ja.
1: Oh, man in the mirror, De La Soul. Ja, het zijn allemaal fantastische suggesties. We hebben teruggebeld de enige echte Monique uit Vlaardingen.
0: Monique, goedemiddag.
5: Hoi, Monique.
0: Sta je nu ook in de slijterij waar je werkt?
5: Ja, net zat ik, nu sta ik in de slijterij.
0: Nu sta je dan. En is het op vrijdag is dan extra druk in de slijterij, of valt dat mee?
5: Ja, normaal gesproken wel, maar ze zijn nu zo'n beetje allemaal lekker met vakantie. Okay. Dus je merkt dat het een beetje afneemt.
0: Snap ik.
1: En is dit dan ook het moment dat rosé het meest over de toonbank gaat, of niet?
5: Absoluut, rosé en wit. Ja, oh. En rum.
1: Oh ja, snap ik wel, ja.
5: Ja.
0: Luister, we hadden dus Man in the Mirror van Michael Jackson. We zijn een linklijst aan het maken tussen nu en 6 uur. En fantastisch hoe iedereen meedenkt. Ook jij, Monique. Wat wil jij horen na Michael Jackson en Man in the Mirror?
5: Ik moest gelijk denken aan de Supremes. Reflections of the way life used to be.
1: Hoppa.
0: Want?
1: Als je de spiegel kijkt, Wout.
0: Dan zie je reflections.
1: Dan zie je reflections.
0: Oh, ja. Oké, nou, dan gaan we hem meteen draaien. Werk ze nog even en een mooie zomer, Monique. Dankjewel, hè.
5: Dankjewel, jullie ook.
1: Oh. Wat linkt hier lekker op deze reflections van Diana Ross en The Supremes? Geef het nu door. Dat kun je doen door middel van een audio-appje. Of gewoon een berichtje via de Radio Veronica.

0: Duran Duran en The Reflex was een linkreactie op Reflections van Diana Ross. Ik moet heel erg lachen om een appje te krijgen van Manus. Want we zijn een linklijst aan het maken en we vragen eigenlijk aan jou, wil je meedenken? Dus bijvoorbeeld, welke plaat moet er dan na de Reflex van Duran Duran worden gedraaid? Maar Manus, en ik zie dat helemaal voor me, die zegt, ja, luister, ik zit dus in een hele saaie meeting. Ik heb een oortje in, hij kan wel appen, maar audio-appjes inspreken niet. En ik denk dan, oké, Manus, jij hoort mij nu. Je zit nu in die saaie meeting. Jij krijgt nu een glimlach op je hoofd, terwijl de rest van al die saaie mensen doorgaan met kansloze presentaties. Maar wij begrijpen elkaar. Dus stuur af en toe een appje, Manus, en dan maken wij die saaie meeting gewoon ietsje leuker.
1: Veronica Weerbericht.
0: Ik snap hem zo goed, Manus, we zijn er voor je, don't worry, denk mee. Welke moeten naar de Reflex van Duran Duran? Dit is het weerbericht. Vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Steeds meer plaatsen breekt de zon door, dat zal tijd worden. Temperatuur rond de 22 graden aan zee, plaatselijk 26 graden in het binnenland. Vanavond droog, morgen zonnige dag. Temperatuur kan oplopen tot 28 graden. Bijna is het 2:30 geworden, dit is het nieuws. Fieke, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het OM gaat in hoger beroep in de zaak van de dodelijke aanrijding van Tamar uit Marken. Vorige week werd een man uit Duitsland vrijgesproken, omdat er geen hard bewijs was dat hij onvoldoende had opgelet en haar daardoor had aangereden. Nabestaanden van Tamar zijn opgelucht en hopen dat de zaak nu echt goed wordt uitgezocht. Tialf in Heerenveen is gehackt. Het is niet bekend of er privégegevens van schaatsers buiten zijn gemaakt. Tialf zegt in gesprek te zijn met de cybercriminelen. Achter de hack zit een groep die eerder bij Nederlandse bedrijven toesloeg. En bij de alarmcentrale van de ANWB komen tientallen meldingen binnen van Nederlandse vakantiegangers die in de problemen zijn gekomen door de bosbranden in Frankrijk en Spanje. Ze willen weten hoe het nu moet met achtergelaten spullen of dat ze extra gemaakte kosten vergoed krijgen. De meeste meldingen komen uit de regio Bordeaux.
0: We hebben weer een berichtje uit de saaie meeting van Manus.
3: Ja.
0: Berichtje luidt top, met uitroeptekens.
3: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Meeste files staan ten zuiden van Rotterdam, in het midden van het land en rond Nijmegen. Uiteraard door de Vierdaagse. 69 meldingen op dit moment, 303 kilometer in totaal. Dit zijn de vier meest opvallende. De A4 Rotterdam-Antwerpen tussen Steenbergen en Berg op Zoom Noord. Daar 13 minuten door een politieonderzoek. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht, 29 minuten. De rechterrijstrook is daar dicht. Diezelfde A16 de andere kant op Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Kralingen en Dordrecht-Centrum, 34 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk, Havens en Klaverpolder. Daar 19 minuten wegwerkzaamheden zijn er op die A16. En dat heeft dus ook effect op de A17. Daarom die 19 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
1: Wout en Franks linklijst.
0: Dan gaan we verder. We hadden dus als laatste de Reflex van Duran Duran. En het verzoek was om daar een plaat achter te denken die je op een of andere manier kunt linken aan Duran Duran. Dus bijvoorbeeld Talk Talk kwam binnen. Duran Duran, Talk Talk zou kunnen.
3: Polder, daar 19 minuten wegwerkzaamheden zijn er op die

0: Ik
1: denk het ook, ja.
2: Goedemiddag, heren.
0: Goedemiddag. Jij bent ook hard aan het werk?
2: Zeker.
0: In de financiën?
2: In die financiën, ja. Laatste dag voor de bouwvak.
0: En dan
2: gaan we vakantie houden.
1: En Jay, zitten we in je oor of staan we gewoon ergens op een kast op een radiootje?
2: Dat laatste.
1: Ah, dus andere mensen kunnen ons ook horen.
2: Ja.
1: Ah, goed zo. Oké, Jay, even zaken doen. We hadden dus Duran Duran en The Reflex. Welke moet er achteraan gelinkt worden?
2: Ik moest meteen denken aan Song Like It Hot van de Power Station.
0: En waarom dat ook alweer?
2: Ja, er zitten een paar leden van Duran Duran. Die zitten ook in de Power Station.
1: Ja.
2: De broertjes Taylor, volgens mij. Als
0: correct. John Taylor en die Taylor, beide in de Power Station. Zanger was natuurlijk Rob Palmer.
1: Ja.
2: Mm-hmm.
0: En in een korte pauze van Duran Duran hebben ze dat ontsnomen. Ja, nou ja, precies, kan de volgende zijn. Ja.
1: Dit zijn hele vruchtbare liedjes, want je kunt nu echt weer heel veel kanten op. Je hebt Sam, je hebt Hot, je hebt It, je hebt Robert Palmer, je hebt nog steeds Duran Duran, je hebt van alles.
0: Station,
1: alles, alle kanten. Dankjewel, geniet van de bouwvak Jay en we gaan hem draaien.
2: Joe, gaan we doen.
1: Later, Jay. Welke hier achteraan? Denk na, je kunt dus heel veel kanten op. En wat is jouw suggestie om te linken? Je mag het doorgeven via de app van Radio Veronica. Maar geniet ook vooral van deze Power Station, Some Like It Hot.

0: en Franks linklijst. Bij Radio Veronica.
1: Nou, we linkten dus van Power Station, Some Like It Hot, naar Huey Lewis en de News en The Power of Love. Dat lijkt heel logisch, maar ik kan me dat zo voorstellen. Ik zit ook een beetje zo in elkaar, dat soms valt het kwartje wat later. Maar, nee, Raymond bijvoorbeeld, halverwege Huey Lewis had hij hem door.
2: Oh, no, snap ik hem. It's the power of love.
1: Ja, goed zo, goed zo. Het kwartje viel. Welke moeten nog meer worden gelinkt? Ja, zeg het maar, geef het maar door. En waar gaan we nu naartoe?
3: Power of Love komt heel veel binnen. Huey Lewis in de News. Here is the News van Electric Light Orchestra.
1: Och, die is ook erg leuk.
3: Ja,
1: de VPRO is dat.
3: Die zie ik ook veel binnenkomen. The Temptations met power, pom, pom, pom, power. Leuk, ik zie nog Kiss, I Was Made for Loving You binnenkomen. Ron Verwil, komen nog wat audio-appjes binnen.
4: Bij power krijg ik één krachtige gedachte. Snap met de power.
3: Ach, natuurlijk. Ja. Ricardo Meijer uit Woudenberg, goedemiddag.
5: En goedemiddag Frank en Wouter natuurlijk ook.
1: Hoi, hoi, hoi. Oké, we hebben dus The Power of Love van Huey Lewis en de News. En toen dacht jij, daar link ik aan, dubbele punt.
5: High Energy van Evelyn Thomas.
1: Vinden we een hele goede.

0: is wel hard werken, vind je?
1: Ja, maar heerlijk. Ook echt compliment hoor aan iedereen die zo lekker aan het meepuzzelen is.
0: Fantastisch.
1: Blijf dat ook vooral doen de komende 3 uur nog. De linklijst. Jij bepaalt wat er gedraaid wordt. Maar de plaat moet wel een link hebben met het liedje dat daarvoor gedraaid is. Zoals bijvoorbeeld in dit geval dan Dante Thomas en Miss California. Wat linkt daar lekker op, Joost?
2: Californication van Red Hot Chili Peppers. Moest je meteen aan denken.
0: Ja, dat vinden we best een heel goed idee. Dus die gaan we er lekker aan toevoegen. En dan heb jij ook weer een mooi steentje bijgedragen. Dank je wel ervoor, hè?
2: Heel mooi, ja, graag gedaan. Ik ga even dit programma zo.
0: Dank je wel. Tot 6 uur. Dus denk vooral mee en denk vooral na welke dan weer hier achteraan kan worden gelinkt. De Peppers.

0: trouwens ook een fantastische serie was. Dat even terzijde. Californication, Red Hot Chili Peppers.
1: Wout en Franks linklijst.
0: If you know, you know.
2: Wat?
0: Nou ja, die serie, die was fantastisch.
2: Dat is toch met die schrijver die het totaal naar de kloten gaat. En alleen maar, oh ja, Henk Moody heet
0: het. Het is een fantastische serie. Het is echt gek. Ook zie je, iedereen die nu lacht, denkt, ja, goede serie. Die zit een beetje op hetzelfde level, toch? All right, luister, wat zijn we aan doen, Frank? Even set the stage.
2: Ja, dat vertel je heel goed. We zijn lekker liedjes aan het linken. Je hoorde net Californication van de Red Hot Chili Peppers. De vraag die wij dan stellen is, wat linkt daar lekker op? Dat kan hem zitten in, nou ja, Red Hot Chili Peppers. Maar het kan hem ook zitten in Californication of Californië. Denk lekker na en geef het door via de Radio Veronica app. En dan gaan we zo meteen lekker verder linken.
0: Want we doen dit namelijk tot 6 uur vanavond.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen. 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
7: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer. 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
8: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
11: Ja?
12: Echt serieus?
0: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
14: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op Youfone.nl.
13: Dus waar moet je zijn voor de magic?
14: Youfone.
15: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
16: Praxis.
17: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
18: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
19: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland... of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
20: Met
18: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
16: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
20: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws.
23: Het is 3:00.
0: En daar is Fieke Hamers.
24: Goedemiddag. Een voormalige ambtenaar van de gemeente Rotterdam moet ruim 4 ton schadevergoeding betalen vanwege fraude. Ze was verantwoordelijk voor de verdeling van tijdelijke woningen aan mensen die dakloos zijn. Maar ze liet daar jarenlang haar eigen familie en vrienden gratis wonen. Daardoor moesten mensen uit het Rotterdamse daklozenproject langer op een huis wachten. Twee flinke natuurbranden bij Madrid zijn samen één grote brand geworden. Door droogte en een harde wind is het vuur nog altijd niet onder controle. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd of moeten binnenblijven. In het zuidwesten van Frankrijk zijn door bosranden nu ruim 60.000 mensen uit hun huis gehaald. En veel blije gezichten op de Via Gladiola in Nijmegen. Er druppelen op de laatste dag van de Vierdaagse steeds meer wandelaars de finish over. Ze worden toegejuicht door mensen die rijen dik langs de kant staan. Rond de Vierdaagse feesten in Nijmegen zijn gisteravond op het festivalterrein 9 mensen opgepakt. Ze hadden wapens bij zich. En het is rond. Mark van Bommel is officieel de nieuwe bondscoach van België. Hij heeft een contract getekend tot en met het EK over 2 jaar. Van Bommel volgt Rudy Garcia op, die met België op het WK in de kwartfinale werd uitgeschakeld door Spanje. Van Bommel was eerder trainer bij PSV, het Duitse Wolfsburg en Antwerp. En nog het weer. Het is overal droog en de zon schijnt. Temperatuur ligt tussen de 20 en 25 graden. Vanavond een heldere zomeravond met nog lang aangenaam weer buiten. En er zijn in totaal 49 vertragingen met een totale lengte van 194 kilometer. Ik heb de langste of die met een opvallende oorzaak. A2 Utrecht-Sertogenbosch tussen Culemborg en Waardenburg 35 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel 26 minuten door een auto met pech. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 33 minuten, want de afrit is dicht. En de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Vaanplein en Numansdorp 23 minuten. En de laatste N57 Rotterdam-Ouddorp tussen Brielen en Hellevoetsluis 23 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister.
25: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
26: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
27: Kia. Movement that inspires.
25: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
28: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
29: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
28: Oh, Otrium?
29: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
30: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
31: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
32: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
33: Oh, weer een muis.
32: En samen spelen.
33: Kom maar. Ja.
32: Auw. En verzekerd zijn.
33: Oh ja, verzekering.
32: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
34: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
32: De Ora huisdierenverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
35: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney+.
1: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Lieve mensen, welkom bij de Linklijst tussen nu en 6 uur vanavond. Een lange lijst van allemaal liedjes die aan elkaar geschakeld zijn door overeenkomsten. Ze hadden we vlak voor 3 uur Californication van de Red Hot Chili Peppers. En de vraag is een beetje, hoe linken wij nu verder? En met name ook, wie gaat ons helpen om verder te komen?
1: Dat is Jan Molenaar, die hebben aan de lijn. Jan, goedemiddag.
2: Goedemiddag, vrienden.
1: Hey, hoe gaat het met je?
2: Ja, gaat goed. De laatste half uurtjes ingeslagen en dan... Moet ik nog 1 weekje, dan kan ik pas op vakantie. Maar in ieder geval weekend.
1: Dat is lekker, joh. Hey, wat linkt er lekker op Californication van de Red Hot Chili Peppers?
2: Dat is The Doors met L.A. Woman.
0: Ja. Want voor de duidelijkheid, Californië, de stad L.A. ligt in de staat Californië. Dus dan is de cirkel wel rond. Jan, maak er een heel mooi weekend van. Beloof je dat?
2: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Top, draaien wij voor jou The Doors.
3: Veronica. Wout en Franks, Linklijst.

0: The Doors en LA Woman. En dan is de vraag, welke linken we daar achteraan?
1: Wout en Franks linklijst.
0: Want we zijn bezig met de linklijst. Kleine teleurstelling bij jou, want je had gehoopt dat er een bepaalde plaat was binnengekomen.
2: Ja, ik ben groot fan van New York to LA. Vind ik Patsy Gallen, fantastische plaat. Ja. Niemand vraagt hem aan.
0: Nou, ik ga heel even kijken nog in de app. Moment. Ja. Nee, staat er niet in.
2: Er komen heel veel andere appjes binnen. Leuke linkjes met de plaat die we zojuist draaiden. LA Woman van The Doors. De LA Song van Beth Hart.
0: Ja.
2: Een gekke suggestie. Dankjewel, Carlos, voor het doorgeven. Even kijken hoor. Wat zie ik nog meer binnenkomen? Deur donderen van Normaal. Hè? Deur, door.
0: Ja, ja, ja.
2: Martijn Ensing, komt nog een audio-appje binnen ook van... even kijken wie dit dan is. Dit is Ingrid. Oh, ja, Ingrid, kom er maar in.
3: Hi, met Ingrid. Ik dacht na LA Woman aan Hollywood 7 van The Time Bandits.
2: Oh ja.
3: Groetjes.
0: Oh, Hollywood, LA. Ja, Hollywood is een wijk in LA. Ja, had ook gekund. Ja, ja. Maar wie heb je teruggebeld?
2: Lisette uit Amersfoort. Hallo Lisette, hoe gaat het?
4: Hallo, goedemiddag. Ja, helemaal goed. Ja.
2: Ga je op vakantie nog?
4: Ja, bijna. Maar ik heb vakantie gekregen. Een fiets in Duitsland. Niet heel spannend, maar wel lekker bewegen en ontspannen. Ja.
0: Vakantie hoeft ook allemaal niet zo spannend te zijn. Als je maar gewoon een beetje chillen, een beetje kunt uitrusten, dan is het al lang goed, toch?
4: Soms wel, hè?
2: En Duitsland kan heel spannend zijn, hè?
0: Juist het zo?
2: Ja, er kunnen hele spannende dingen gebeuren, Lisette.
0: Heb je hele spannende dingen?
2: Ik heb hele spannende vakanties gehad in Duitsland. Hé, wat linkt er lekker op LA Woman van The Doors?
4: Ik weet niet meer wat. Teddy Swims. Die had ik,
0: The Door. Ja, yeah. Inderdaad. Van The Doors gaan we naar The Door van Teddy Swims. En dat vinden we eindelijk voor je. Yeah. Dankjewel. Hey, en alvast fijne vakantie dan, hè?
4: Dankjewel.
0: Jojo. Doei. Nou, dan hebben we Teddy, we hebben zwemmen, we hebben nog steeds een door en we hebben de. Nou, daar kan je heel veel kanten mee op. Geef

0: Meisje, zijn we bijna anderhalf uur geleden mee begonnen. Teddy Swims en The Door.
1: Wout en Franks linklijst.
0: We kwamen van The Doors, LA Woman. We gingen naar The Door van Teddy Swims. En de vraag is een beetje, wat moet er dan achteraan komen? Wat kun je hier aan linken? We doen dit overigens tot 6 uur. Denk lekker mee. Lekker creatief. Alle kanten mag het opgaan. Hoe link je platen aan elkaar? En welke gaan we nu draaien?
2: Vivian, die kwam bijvoorbeeld met deze. Die was lekker aan het linken op The Door van Teddy Swims.
3: Als je een deur hebt, heb je ook een bel nodig om binnen te komen.
2: Bel nodig.
3: Dus, Bell X1 met Great Defect.
2: Sigurd en Allure, die waren het met elkaar eens. Dit is de eerste audio, heb je.
4: En als we het dan toch over een deur hebben, dan denk ik aan Ze kwam binnen zonder kloppen van De Dijk.
0: Ja,
2: nou, daar kwam vervolgens een audio, heb je achteraan, van Allure. Die zei dit.
5: De Dijk, Ze kwam binnen zonder kloppen. Ja, de opvolger van Teddy Swims. Dank je, Jos.
2: Dat is een hele goeie. Toch hebben we heel even gebeld met Arjan, die in een hele dikke file staat. Arjan, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Jij komt met Abel en Onderweg, maar we komen van The Doors. Van The Door van Teddy Swims. Wat is dan de link tussen Abel Onderweg en Teddy Swims met The Door?
6: Nou ja, de eerste zin van het liedje heet: ik doe de deur dicht.
0: Doe de deur dicht en dan klopt hij helemaal. Alright, welke file sta je?
6: Op de A16, ik ben net de Drechtdunnel door.
0: Ach, jongen.
2: Even kijken hoor, A16. Oeh, dat is wel 40 minuutjes vertraging hoor.
6: Ja, ik ben bijna thuis. Dus,
0: heel goed op. Moet je horen, we gaan die Abel Onderweg, wat trouwens wel weer een lastig is om op door te linken.
2: Ben je helemaal niet Onderweg, on the road again.
0: Dat zeg ik. We gaan Abel, die heel makkelijk is om verder door te linken. Dat gaan we regelen. Hey, succes in de file en we gaan hem draaien. Dankjewel, hè. Fijn weekend alvast.
6: Ja, hetzelfde.
0: Hoi.
6: Hoi.
0: Van de door dus naar deze. Ik doe

0: doe de deur dicht. Waar gaan we nu naartoe?
1: Nou, komt hoop binnen ook weer. Monique zegt Road to Nowhere, Talking Heads. Hele goede Driving Over Christmas. Chris Ria wordt ook meerdere keren aangevraagd. Onder andere Ramon, die kwam daar mee. Willie Nelson, On the Road Again, uiteraard. City to City heb ik ook veel voorbij zien komen met The Road Ahead. Maar we moeten een beetje tempo maken. Want als je onderweg bent, dan moet er een beetje snelheid gemaakt worden. Jan?
2: Ja, goedemiddag.
1: Wat geeft een beetje snelheid onderweg?
2: Een fast car van Tracy Chapman.
0: Hoppa. En dan gieren wij met een enorme snelheid over die snelweg. Dus we gaan het draaien. Jan, dankjewel, hè.
2: Graag gedaan.
0: Hoi.
2: Doei.
0: Even kijken. Chapman, Tracy. Ja.
1: Nou, fast. Car. Helemaal liedjes over auto's natuurlijk.
0: Nou, jongens, kom maar door met de links via de app van Radio Veronica.

0: mooie plaat van Tracy Chapman, Fast Car. Maar we moeten linken. Komt er wat binnen?
1: Er komt heel veel binnen.
0: Ja, mooi, hè?
1: En blijf ze ook vooral sturen. Blijf lekker meepuzzelen. Help ons met het draaien van de volgende plaat. Tracy Chapman, Fast Car. Nou, wat de volgende wordt, die hoor je zometeen.
2: Veronica Weerbericht.
0: Ja, vanmiddag op de meeste plaatsen is het droog. De zon breekt steeds vaker door. Temperatuur ligt zo rond 22 graden aan zee tot plaatselijk 26 in het uiterste zuidwesten. Vanavond droog, lekker avondje, morgen zonnige dag. En dan loopt de temperatuur verder op tot 28 graden. Het is 1 minuut over 3:30. Dit is Fieke met het nieuws. Dag Fieke, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Twee psychiaters en twee psychologen hebben een waarschuwing gekregen van het Tuchtcollege voor schending van het beroepsgeheim. Er was een klacht tegen ze ingediend door een verpleegkundige. Die werd verdacht van betrokkenheid bij 20 sterfgevallen. De zorgverleners zouden informatie over die verpleegkundige hebben gedeeld. Maar die werd uiteindelijk vrijgesproken wegens gebrek aan bewijs. Bij een Russische aanval in de buurt van Kiev zijn 10 doden en bijna 100 gewonden gevallen. Bij de aanval is een oefenterrein geraakt, waar een bijeenkomst was van mensen uit de Oekraïense defensieindustrie. Vanuit Oekraïne wordt nu onderzocht of er fouten zijn gemaakt. Normaal gesproken is niet bekend waar afgevaardigden van de Oekraïense defensieindustrie zijn. En Max Verstappen is het Formule 1 weekend in Hongarije goed begonnen. Bij de eerste training voor de Grand Prix zette hij de tweede tijd neer. Verstappen was een halve seconde langzamer dan Ferrari-rijder Charles Leclerc. En Lewis Hamilton reed de derde tijd.
0: Kijk eens aan.
4: Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Met op dit moment 67.

0: Tussen Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum 35 minuten. En de A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk Havens en Klaverpolder 27 minuten. Daar zijn wegwerkzaamheden op die A16 en dat zorgt dus ook voor vertraging op de A17. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je in de app van Flitsmeister.
1: Wout en Franks linklijst.
2: Ja hoor. We hadden dus Fast Car van Tracy Chapman. Er komt Fuel van Metallica al binnen, die snap ik wel.
3: Ja.
2: Daar kwam ook...
0: Milan die komt met Opzij, Opzij, Opzij van Herman van Veen. Moest ook lachen, hé jongens, leuk die snelheid, die Fast Car. Maar Slow Down, Douwe Bob.
2: Ja.
0: Werd aangevraagd, vond ik ook een goeie. Ik kwam nog een audio-appje binnen van Wil, die kwam met deze.
4: Don't Let Him Go van REO Speedwagon.
2: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: REO Speedwagon.
4: Fast Car, Speedwagon.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, is helemaal duidelijk.
2: Even goed uitleggen.
0: Emiel, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Oh, in de vrachtwagen zit je, hè?
5: Ja, ja.
0: Oh, hebben we een goede verbinding?
5: Ik ga nou ook in de file op de 17, dus.
0: Wat zei je, sorry?
5: Ik ga nou ook in de file op de 17.
0: Ach, dat meen je toch niet. A17 staat.
2: A17.
0: Ja.
2: We zijn nou op de 17?
5: Ja, dat is paktaal, hè. We noemen geen A'tjes meer. Dus de 17, de 3, de 1, het ligt er net aan waar je zit.
2: Oh, wat grappig, dat ga ik ook doen. Dus niet de A1, maar nou, ik raad de 1. Ik ga zo meteen de 12 op en dan ga ik via de 9 terug naar de Haarlemmermeer. Lekker.
5: Ja, dat is toch alleen makkelijk, hè? Ja, ja, dat is toch niet zo belangrijk. Tegenwoordig is het allemaal dezelfde snelheid.
2: Je hebt gelijk, je hebt gelijk. Oké, dus welke, waar sta je nu nog één keer?
5: A17, richting de Moerdijkbrug.
2: Op de 17. En we hadden Fast Car van Tracy Chapman. En wat moet er volgens jou achteraan?
5: Nou, ik had er twee in gedachten. Yellow the Race of Racing Cars for Snow Planet.
2: Oké. Racing.
5: Sorry, Chasing.
2: Ja, Chasing Cars for Snow Patrol bedoelde je?
5: Ja.
2: Oh ja, ja, nou ja.
0: Ja, jij mag het zeggen. Ze kunnen allebei.
2: Zeg het maar.
5: Nou, ik zou zeggen om lekker naar het nieuwe door te knallen. Yellow the Race.
2: Oké, okay, nou gaan we dat doen.
0: Dat?
2: Hey, rij voorzichtig, man. En een goed weekend alvast.
5: Ga zeker lukken, joh. Groetjes.
2: Ciao.

0: Even kijken, The Beatles en Yellow Submarine. Ja, dit gaat echt aan alle kanten op. Hè. Dit is mooi.
1: Dat is mooi, er komt heel veel Das Boot komt er binnen.
0: Ja.
1: Onder andere Michiel, die stuurt die door. Niels zegt ook, ja, Submarine. Dan moet je natuurlijk... jij moet het maar even... Ik kan geen Duits. Ik spreek eigenlijk überhaupt geen...
2: 96.
1: Ja. En Das Boot.
2: Das Boot. Schallplatte, alles klaar.
1: Ja, schöne Platte.
2: Stalm autobahn, ja.
1: In de Navy wordt ook veel aangevraagd van The Village People. Inderdaad. Even kijken, wat zie ik hier?
0: Weet je welke ik ook leuk vond?
1: Nee.
0: Yellow Submarine, een onderzeeër. Under Pressure komt ook binnen. Want namelijk is een boot, ben je nogal onder druk.
1: We zitten lekker in de kleuren in ieder geval. Purple Rain wordt ook aangevraagd van Prins Judith. Die komt daarmee. Ja, of we een beetje in de kleurhoek blijven. Dat is een vraag die we kunnen stellen aan Michiel. Want die hebben we teruggebeld. Hallo Michiel.
3: Ja, goeiedag.
1: Blijven we in die hoek? Gaan we een beetje linken op kleuren?
3: Nou ja, je had het net yellow. Ja. En het eerste waar je bij yellow aan denkt is een banaan. Dus voor mij was het de logische keuze om voor Bananarama te gaan.
0: Oh, ik dacht we gaan naar, hoe heet dat niet, joker weer? Maar de baas zei ja, ik heb geen
1: de boswachters.
0: Banaan. De boswachters
1: ja, met een bananenlied.
0: Had ook
1: een
0: kunstje. Nee, Bananarama en hun versie van Venus, ja, ook heel erg leuk. Nou, Michiel,
3: zeker.
0: Gaan we dat doen. Dankjewel, hem.
3: Super, dankjewel.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Ja, en wat moet hier dan achteraan? Want ja, tot 6 uur willen we linken. Je mag het doorgeven via de app Radio Veronica. Dus dat mag weer geel zijn. Of iets met Venus.
1: Planeten.
0: Planeten.
4: Ja, ook.

0: Aan je penis.
1: Drops of Jupiter van Train. In navolging op Venus.
2: Overigens heb ik ook Marjolein nog aan de lijn. Jij wilde dezelfde, toch, Marjolein? Oh, die is weg. Die is Marjolein wil ook Drops of Jupiter van Train.
3: Dan gaat het regelen.
4: Wout en Franks linklijst bij Radio Veronica.

0: Dit is Radio Veronica. Het is 4:10. En je denkt ineens, hé, Wouter Frank al? Ja, want vandaag hebben we een extra lange uitzending. Gerard en Rob zijn lekker op vakantie. We doen een linklijst tussen 2:00 vanmiddag en 6:00 vanavond. Met andere woorden, alle liedjes worden aan elkaar gelinkt. Zo gingen we bijvoorbeeld, je hoorde net die train, Dropped of Jupiter. Maar we kwamen van, was het ook alweer?
1: Oh, is het een vraag die jij mij stelt, Wout?
0: Ja, nou ja, niet iedereen.
1: Ik probeer het een beetje bij te houden, maar Bananarama, Venus, hadden we daarvoor. Want geel, Drops of Jupiter, nou ja, Venus, ja. Je snapt hem.
0: Nou ja, we hadden net een heel mooi lijstje bijgehouden, maar dat doen we niet meer.
1: Jawel.
0: Oh ja?
1: Nee, wil je me helemaal horen wat we tot nu toe gedraaid hebben?
0: Ik moet scrollen, ik heb hem al.
1: We zijn begonnen met LA Woman, The Doors. Toen gingen we vervolgens naar The Door van Teddy Swims. Begin van Abel, onderweg is Ik Doe de Deur Dicht, dat was de link met The Door. Abel onderweg, ja, onderweg ga je uiteraard met de snelle auto, de Fast Car van Tracy Chapman. Toen gingen we naar Yellow, The Race, want ja, ook snelle auto's. Zaten we in de kleurenhoek, Yellow Submarine, The Beatles. Daarachteraan Bananarama met Venus, want een banaan is
0: geel.
1: En Venus naar Jupiter, Drops of Jupiter, Train. En het vervolglinkje wordt bepaald door Wesley Hop uit Lelystad.
0: Applaus voor Wesley Hop.
2: Goedemiddag.
0: Oké, we zitten dus een beetje in de planeten, in het heelal en sterrenstelsel en noem maar op. Zeg het eens, welke wil je horen?
2: Ja, we blijven wel in de planeten, dus de Moonlight Shadow van Mike Oldfield past er wel mooi bij.
0: Die past daar heel erg goed bij, dat gaan we draaien. Dankjewel man, goed weekend alvast.

0: Mike Oldfield en Maggie Reilly en Moonlight Shadow.
1: Wout en Franks linklijst.
0: Tot 6 uur vanavond linken we liedjes aan elkaar. Ja, ik zeg we, maar eigenlijk is jouw rol daarin essentieel. Denk mee, doe mee en laat vooral weten via de app Radio Veronica welke plaat we hier achteraan kunnen linken.
2: Martijn zegt bijvoorbeeld Jamiroquai, Cosmic Girl. Inderdaad, we blijven een beetje in het kosmisch gebeuren. Walking on the Moon van de Police komt Olaf Roeleveld mee. Fons, die stuurde audio-appje. Geen idee wat hij gestuurd heeft, maar even luisteren.
3: Van Eva Cassidy, want Field. Hè? Sally Oldfield.
2: Ja, een hele goeie. Wacht even, dankjewel.
0: Doe nog eens, ik snap hem niet helemaal.
2: Nee, ja, even Cassidy.
3: Fields of Gold van Eva Cassidy.
2: Fields of Gold.
3: Want Strawberry, nee, Field. Hè? Sally Oldfield.
2: Ja, Field.
0: Oldfield is de link. Ja, ik
2: Mike Oldfield.
0: Ja, ik heb hem.
2: Even kijken hoor, wat ik verder nog binnen zie komen. Shadow on the Wall van Mike Oldfield. Ja, zouden we inderdaad kunnen doen. Total Eclipse of the Heart komt ook veel binnen. Van Bonnie Tyler. Even kijken hoor, daar stuurde Martijn ook nog een audio-appje over.
4: Ja, Martijn hier. Ik dacht bij de Moonlight. Ik dacht aan een eclipse van de moon. Dus waarom niet de wijle Bonnie Tyler met Total Eclipse of My Heart.
0: We can go all the ways.
2: We can go all the ways. So blief them vooral doorsturen.
0: En dan gaan we zo verder met ons mooie linklijstje.
5: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf €35. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB.

0: gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA Mini rozijnenkrentenbollen, 9 stuks voor maar 1,99. Handig voor onderweg of als lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Anders schrijf je mis.
4: Oh, serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
5: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
6: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
7: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
8: Meer voor minder. Simpel.
6: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
9: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar €2,19.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
11: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
12: Huh?

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
1: Hands van voordeel.
0: Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Wees er snel bij, want dit is je laatste kans.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
6: Het is sale bij Leen Bakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
8: Honor the craving.
9: Omdat onze band onbreekbaar is.
10: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 4 uur.
17: En daar is Fieke Hamers.
18: Goedemiddag. Een Rotterdammer is opgepakt voor grootschalige sms-fraude, schrijft Rijnmond. Hij verstuurde in ruim een maand tijd zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel en Microsoft. De websites waar de sms'jes naar verwezen zijn offline gehaald. Het kan zijn dat nog meer mensen worden opgepakt. 4 GGZ-behandelaren zijn door het Tuchtcollege op de vingers getikt. Ze hebben hun beroepsgeheim geschonden in een zaak rond een oud-verpleegkundige in Assen. Die vertelde zijn behandelaren dat hij psychische problemen kreeg door wat hij op de corona-afdeling meemaakte. Ze maakten daaruit op dat hij iets te maken had met de dood van patiënten en sloegen alarm, maar dat bleek onterecht. TikTok moet meer doen om minderjarigen te beschermen. De Europese Commissie heeft nu voor de derde keer TikTok op de vingers getikt. Het Chinese bedrijf doet te weinig om accounts en posts voor minderjarigen af te schermen, zegt de Europese Commissie. Er volgt nog geen boete omdat TikTok nog bezwaar kan maken. En dat oud-PSV-trainer Mark van Bommel de nieuwe bondscoach is van België, vindt hij zelf een grote eer. Hij wil er alles aan doen om het Belgische volk trots te maken. Van Bommel heeft een contract getekend voor 2 jaar. Zijn belangrijkste opdracht, zich met België plaatsen voor het EK en daar zo ver mogelijk komen. En dan nog het weer. Het is overal droog en de zon schijnt. Het is tussen de 20 en 25 graden. Vanavond helder en nog lang aangenaam. En er zijn in totaal 43 vertragingen. Ik heb de 5 langste of die met een opvallende oorzaak voor je. De A4 Dinteloord-Antwerpen tussen Steenbergen en Tolen 25 minuten. A12 Lunette-Den Haag tussen Nieuwegein en De Meer 23 minuten door een ongeluk. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drecht-tunnel 27 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonziel en de Moerdijkbrug 34 minuten. De afrit is daar dicht. En de N57 Rotterdam-Ouddorp tussen Brielen en Hellevoetsluis 24 minuten. En voor de flitsers check je de Flitsmeister-app.
19: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
20: Als je Vodafone mobiel
21: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
20: krijg je tot wel €20 korting.

0: snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
1: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.

0: Dus lekker toch?
1: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
3: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
4: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
5: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
6: It's funny, because it's true.
5: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
7: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het gratis eerste

0: ASM-band. Nu al zin in morgen.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Let's go! Dit is Radio Veronica.

0: laatste wat we hadden vlak voor vieren was Mike Oldfield en Moonlight Shadow. We linken liedjes aan elkaar. Wat krijgen we nu?
1: We krijgen een persoon met een fantastische suggestie. Die persoon, dat is Wim Schokking. Dag Wim, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Heb je een beetje,
2: Frank, hallo.
1: Heb je iets meegekregen van de Zwarte Cross eigenlijk?
2: Een klein dingetje. Ik werk in de buurt van de Zwarte Cross, dus alleen maar wegafzetting en dat allemaal. Dat heb ik ervan meegekregen.
1: Ja, jij komt uit de Achterhoek.
2: Uit de Aalten, ja.
1: Je zit in de gemeente Aalten, ja. Dan zit je er eigenlijk middenin, hè, het hele spektakel.
2: Precies, ja. We zitten eigenlijk op deze locatie zitten we ongeveer nog binnen 2 kilometer. Daar was de Zwarte Cross, ja.
1: Lekker man, lekker.
0: Het grappige is dus, ik ben nooit daar in de buurt geweest als er geen Zwarte Cross is. Dus voor mijn gevoel, al die tenten, dat hele terrein, dat is er altijd.
1: Is altijd.
0: Dat is helemaal niet waar.
2: Want
0: over de maand is er helemaal niks meer. Gewoon weilanden, is allemaal opgelost.
2: Maar klopt, goed, ja.
0: Jij weet dat, Wim. Wim, luister, we hadden dus Moonlight Shadow van Mike Oldfield. Welke moet er achteraan volgens jou?
2: The Waterboys met The Hole of the Moon.
0: We blijven een beetje bij de maan nog even.
2: Ja, zeker.
0: Vind ik een mooie om dit uur mee te beginnen.
2: Wim,
0: even 2 dingen heel belangrijk. Om te beginnen, dankjewel voor deze mooie suggestie.
2: Alsjeblieft.
0: En de tweede is, fijn weekend.
2: Ja, dankjewel. Dat wens ik jullie ook.
1: Doe het goed in Aalten, hè?
2: Doe me.
1: Succes met de uitzending. Komt goed. Hoi, hoi.
0: Nou, dan gaan we verder met de linklijst. Dus denk verder. Wat kan er achter Waterboys en Hole of the Moon? Je mag het doorgeven via de app Radio Veronica.

0: Wout en Franks linklijst. Bij Radio Veronica.
1: Hoppa. Met de Waterboys en The Hole of the Moon.
2: Er komen heel veel maantjes binnen uiteraard. Liedjes die linken op die maan. Maar ook op water. Smoke on the Water. Deep Purple. Yvonne Bredijk komt daarmee. Whole Lotta Rosie. Hè? Want Hole of the Moon. Ja, Whole Lotta Rosie. Ja. Dat is een goeie. Dankjewel, Jeanette Steenman. Feels Like Heaven. Fiction Factory. En dan blijven we weer een beetje in de kosmos hangen. Ja. Mars, Pump Up the Volume. Zegt Daan Streutjens. Vind ik ook een hele goede suggestie. Ook een heerlijke plaat. Jolanda, goedemiddag.
3: Hallo.
2: In Duitsland.
1: Duitsland.
3: Hoi.
1: Ben je lekker aan het rondrijden?
3: Ik mag een kortje houden.
1: Wat zeg je?
3: Ik moest het kort houden.
1: Ja, je moet het kort houden.
2: Nou
1: ja,
2: niet aan ons hoor.
1: Nee, je mag de tijd nemen die je wil. Maar ik heb de plaat alvast ingestart. Het is alleen aan jou om te vertellen. Hoor. Welke zou je dan willen horen na de Waterboys?
3: Nou, TLC met Waterfalls.
1: Ja, dat vinden we heel goed. Rij voorzichtig daar in Duitsland en we gaan het draaien. Sterker nog, dat gebeurt al.

0: We hebben weer een linklijst. We hebben de Weather Girls, It's Raining Men. Jan, wat wil je?
1: Ja, goedemiddag. Jan hier. Het gaat nu over regen, hè? Doe maar Keen, Rain on Me. Ja, mooi nummer en een mooie uitzending dit. Mooi vaker doen met elkaar.

0: Kane en Rain Down on Me. Wout en Franks linklijst. Kleine donkerbruine vermoeden dat we nog een klein beetje in het weer blijven zitten. Klopt dat?
1: Zeker. Als ik een beetje naar de app kijk. Jan komt bijvoorbeeld met het regenzonnestralen van Agda en de Munich.
0: Leuk, leuk.
1: Inderdaad,
0: leuk.
1: Rain Down on Me. Nou ja, sluit daar mooi op aan. Thunderstruck, want ja, bij heel veel regen en donkere wolken krijg je toch echt die Thunderstruck. AC/DC. Ron Verwil, dankjewel voor het doorgeven. Who Let the Rain van Cyndi Lauper komt nog binnen. Kijk, wat zie ik nog meer? Kane betekent ook hond. Dat wist ik niet.
0: Kane betekent dat hond?
1: Die is even nieuw voor me.
0: In welke taal?
1: Ja, Mandarijn denk ik. Who let the dogs out? Ik heb geen idee. We hebben Gerben aan de lijn uit Almere. Gerben, een hele goede middag.
0: Hey Gerben.
2: Goedemiddag Wout en Frank. Hallo.
0: Hi. Gerben is net op vakantie geweest. Waar ben je geweest?
2: Nou, wij zijn naar Indonesië geweest. 3 weken.
1: En betekent Kane daar toevallig hond? Of niet?
2: Geen idee.
0: Nee, maar Indonesië is wel heel mooi. Hè? Waar ben je geweest op Indonesië?
2: Wij zijn op Bali, Flores en Lombok geweest.
0: Ja, het is daar zo mooi. Ik ben er 1 keer geweest, ik vond het echt prachtig.
1: Je was toch alleen maar aan de scheiterij?
0: Jawel, maar ik vond het wel mooi. Oh, ja. Luister, en welke plaat wil je horen qua linklijst, zeg maar, van Rain Down on Me van Kane? Waar moeten we naartoe?
2: Ja, ik dacht inderdaad, houdt een beetje bij het weer. Ik zat aan Ride Like the Wind van Christopher Cross te denken.
0: Ja, die is fantastisch en die draaien wij met heel veel liefde. Gaan we bij deze doen. Nou ja, dan blijf jij waarschijnlijk deze zomer gewoon hier lekker in Nederland.
2: Ja hoor, hartstikke goed weer en genieten van de wind.
0: Mooi, maak er een mooie zomer van.
1: Geniet van de wind,
0: geniet van de wind. En geniet van Christopher Cross. Dankjewel hem.
2: Doei.
0: Hoi.

0: ook wel een momentje hoor. Een jaartje of twee geleden. Nou, ik denk het sterker nog, ik denk precies 2 jaar geleden. Toen waren wij met z'n tweeën in Amerika. En toen zaten we met z'n tweeën in de auto te bedenken. Wat zal de eerste plaats zijn waarmee we ons nieuwe programma op Radio Veronica mee openen.
1: Ja.
0: En toen hebben we deze, geloof ik, 16 keer achter elkaar aangezet.
1: Sterker nog, heel lang was dit de eerste in ons hoofd. Maar uiteindelijk is het niet geworden.
0: Uiteindelijk is het hem niet geworden.
1: Nee. Uiteindelijk hebben we gewoon begonnen met de Engelbewaarder. Maar
0: Het was wel een mooi moment dat we over die... Was het de Route 66 of waar zaten we nou?
1: Ja, weet ik veel, bij L.A. ergens
0: in. Ja, door de woestijn.
1: Met zo'n navigatieding weet ik veel welke weg. Gewoon die pijl volgen er binnen.
0: Hoe dan ook, hij is lekker. Ride Like the Wind, Christopher Cross. Wat moet er linken op die Christopher Cross met Ride Like the Wind? Paula komt met het volgende audio-appje.
2: Ja, als we dan bij wind blijven, dan heel graag de dikke hit Wind of Change van de Scorpions uit mijn jeugdjaren.
0: Ja, die is leuk, de Wind of Change. Mark, stuur dit.
3: Hey Wout en Frank, om de volgende link te leggen. Wind, en denk ik aan Earth, Wind and Fire. Ja, het is nog wel... Nog juli, maar ik denk dan aan september.
0: Ja, nou, dat is ook een hele goede. Richard, stuur dit.
4: Hey, goedemiddag. Leuke link. Christopher Cross, Clouds Across the Moon, van de Raw Band. Groeten, Richard uit Almelo.
1: Nou, denk rustig na. Christopher Cross en Ride Like the Wind. Wat kan daaraan gelinkt worden? Mag je doorgeven via de app. Zometeen ook het nieuws. Fieke, wat zit er in jouw nieuws?
5: Er is onderzoek gedaan naar wie we liever niet tegenkomen op vakantie.
1: Oké, ik zeg even niks.
2: Ja. Echt serieus?
6: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Veronica Weerbericht.
1: Lekker droog dagje. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Temperatuur tussen de 22 graden aan zee, 26 in het uiterste zuidwesten. Vanavond lang droog, aangenaam weer. Morgen wordt een zonnige dag. Temperatuur kan dan oplopen tot 28 graden. Kortom, de zomer is weer heel. Het is 4:55. Dit is het nieuws. Fieke, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er is een Rotterdammer opgepakt voor het versturen van zo'n 740.000 nep-sms'jes uit naam van onder meer de Belastingdienst en de Kamer van Koophandel. De websites waar die sms'jes naar verwezen zijn nu offline gehaald. In Oekraïne wordt onderzoek gedaan naar een wapenbeurs op een oefenterrein bij Kiev. Bij een Russische aanval daar kwamen vandaag 10 mensen om het leven. De organisator van het evenement wordt daar misschien verantwoordelijk voor gehouden. En Nederlanders op vakantie hebben weinig behoefte aan andere Nederlanders op vakantie. Uit onderzoek van een reisverzekeraar blijkt dat bijna 2/3 op vakantie liever plekken mijdt waar veel Nederlanders komen. Ruim 80% doet moeite om op vakantie de lokale cultuur te ervaren. En slechts 13% voelt zich in het buitenland prettiger op plekken waar veel Nederlanders komen.

0: Benelux tunnel. 33 minuten vanwege een kapotte auto is daar de linkerrijstrook dicht. De A27 Almere-Gorkum tussen Utrecht-Noord en Lunetten daar 56 minuten. Door opruimwerkzaamheden 3 rijstroken zijn daar dicht. De A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht 33 minuten. En de N57 Rotterdam-Middelburg tussen Brielen en Stellendam daar 31 minuten. Vanwege vakantieverkeer, compleet overzicht. Met alle files en alle flitsers vind je een app. Van Flitsmeister. Onze vrienden van Flitsmeister.
1: Goed zo.
2: Wout en Franks linklijst.
1: Vriendschap moet je wel moeite voor doen.
0: Moet je koesteren. Vriendschap moet je koesteren, zeg ik altijd. Rob is vriend van ons en komt... hij is onderweg bij Doesburg, Gelderland. Hallo Rob.
3: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe gaat het met je?
3: Ja, goed, prima. Jullie hebben zo'n fantastisch item vandaag. Dat is heerlijk puzzelen.
1: Vind je dat leuk? Alles goed.
3: Nou, ja, echt perfect.
1: Voor de mensen die net luisteren, ik leg het even kort uit. We zijn om 2:00 vanmiddag begonnen met een linklijst. Alle liedjes worden aan elkaar gelinkt. Dus dat kan met de uitvoerende zijn, dat kan met iets uit de titel zijn. We hadden vlak voor het reclameblok hadden we Ride Like the Wind van Christopher Cross. Rob, wat heb jij dan hier achteraan gepuzzeld?
3: Ja, ik dacht aan Splitsing met Wind en Zeilen. Een leuk zomers liedje, Nederlandstalig, leuk.
1: Ja, Ride Like the Wind en Zeilen van Splitsing, geregeld.

0: ja, wind en zeilen, I am sailing van Rod Stewart.
1: Ja, goed idee.
2: Een hele goede zelfs.
1: Ja hoor.
2: Zo draaien.
1: Ja.

0: Rod Stewart en I Am Sailing.
1: Wout en Franks linklijst.
2: Elmar van Maurik die heeft een goede suggestie om hier op te linken. Rod Stewart, een steward in een vliegtuig, heeft een captain. Dus ik dacht aan Captain Sensible. Dat vind ik heel mooi bedacht.
0: Goed, ja, maar dit mag, hè. Als je, ik bedoel, hoe creatiever, hoe beter. Ik bedoel, het hoeft toch, ja, als er maar een uitleg voor is, dan vind ik het prima.
2: Peter zegt heerlijk, het gaat lekker alle kanten op in die linklijsten. Dat is ook precies de bedoeling natuurlijk. Freebirds, ik binnenkomen van Lynyrd Skynyrd. Ronald Keesman, dankjewel voor het doorgeven. Ja, de boten. Sailing, zeilboot, Rock the Boat van Forrest. Daar komt Jan mee. Jan, dankjewel. Blijf ze vooral doorsturen. Via de Radio Veronica app, blijf lekker met ons mee puzzelen. Tot 6 uur vanavond.
0: Ronald, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Ben je vrij of zit je midden in een ritje nu?
3: Nee. Geen klanten aan boord, dus we kunnen vrij spreken.
0: We kunnen vrij spreken. Je bent taxichauffeur, maar dat is dan wel duidelijk. En waar sta je dan nu te wachten op klanten? Of ben je gewoon helemaal vrij?
3: Nee, ik ben geen jongen die de straattaxi en standplaatsen doet. Maar ik ben gewoon een vrije jongen die van platformen gebruik maakt om bezig te zijn.
0: Ja. Ik denk dat ik wel weet. Ja, ik snap. Ik denk iets met een U. Het begint met een U.
2: Zit je de drugs?
3: Het begint met een U en je hebt ook nog een Oost-Europese variant die begint met een B inderdaad.
0: Ja. Heel goed. Luister, we hadden dus Rod Stewart en Sailing. Welke wil je erachteraan linken?
3: Ja, dat is niet zo moeilijk. Als je in de Stewart zit, dan moet je de origineel country plaat, maar Amy Stewart uitvoering Knock on Wood hebben.
0: Uh-huh.
3: De link is vrijdagavond inluiden.
0: Ja, en eigenlijk de link is van Rod Stewart naar Amy Stewart, die overigens helemaal geen familie van elkaar zijn, maar ik snap het wel. Nou ja, dit vinden wij een hele goede Ronald, dus die voegen wij toe aan de linklijst. Dankjewel.
3: Ja, graag gedaan.
2: Hoi.
0: Werk ze rij voorzichtig.
3: Hoi. Yo, hoi.

0: Linklijst. Om 2:00 vanmiddag begonnen wij vol goede moed. En inmiddels, ja, ik vind het echt fantastisch. Gaat het alle kanten op. En hebben we alle liedjes tot nu toe naadloos aan elkaar kunnen linken. We hadden dus Van Dikhout en Stil in mei.
1: Mirna, die komt met deze als suggestie. Audio appje gestuurd.
2: Ik heb een dubbele link. Houd de hart van de Puma's.
1: Houd de hart van de Puma's. Link is natuurlijk dat Van Dikhout zat in de Puma's.
0: Ja.
1: En houdt, ja nee, ik snap hem helemaal, superleuk. Enjoy the silence, Ronnie Veneman komt daar mee. Even kijken hoor, als ik hier verder nog binnenkomen. Ach jongens, het blijft lekker door. The Lumberjack van Jekyll.
0: Jezus.
1: Ja, want hout moet je natuurlijk doorzagen.
0: Dat is die plaat met die zaag, toch?
1: Met die zaag erin, ja.
0: Hoe heet dat ding ook alweer?
1: The Lumberjack. Fantastische plaat ook van Jekyll. Erik, die komt daar mee. Knockin' on Heaven's Door van Juliette, zie ik ook binnenkomen. Die komt overigens meerdere keren door, die Knockin' on Heaven's Door. Heb je hem? De Lumberjack?
0: Ja, nee, misschien niet. Oh. Jawel, ja, ik heb hem hier.
1: Het is echt...
0: Ja, dit is inderdaad wel heel erg grappig. Dit is... Hier zit die zaag dan net niet in.
1: Jawel.

0: hebt dus jarenlang heb je de motocross band gehad op de Zwarte Cross. Dat waren Jovink en nog een paar gasten. En die kwamen dan met twee crossmotoren kwamen ze op. Deden ze exact hetzelfde. Ik heb het echt meegemaakt. Die crossmotoren die werden gebracht door de plaatselijke motorenleverancier. Na een optreden konden ze zo de prullenbak in. Ja. Kapot. Helemaal op. Heerlijk.
1: Fantastisch. Hey, we hebben heel even Jos teruggebeld uit Breda. Hallo Jos.
2: Goedemiddag allemaal.
1: Jij werkt in de zonwering. Nou, daar zal je niet heel druk mee hebben op dit moment.
2: Ja, klopt. Het is echt topdruk bij ons. Dat klopt helemaal, ja. De perfecte zomer.
0: Perfecte zomer. En we hadden van dik hout en we hadden stil in mei. We gaan een beetje door, denk ik, op het hout, hè? Klopt dat?
2: Dat klopt helemaal, ja.
0: Oké.
2: En hout wordt van bomen gemaakt, hè? Dus vandaar dat ik op deze plaat uitkwam.
0: Dus toch de boswachters.
2: Ja, code boswacht. Ja. Nee, The Cure and The Forest, hè. Dat is een geweldig nummer natuurlijk. Ja, en nou Pinkpop gezien, inderdaad. Ik ben er niet bij geweest, maar wel op tv gezien. Het was wel een super optreden van The Cure, moet ik zeggen. Oh, met The Forest.
0: Nou, weet je, dan is er een mooie link en ook nog eens een keer een hele goede plaat. Dus we gaan hem draaien. Dankjewel, man.

0: hebt zelf een slappe bas. The Cure en Forest hoorde je bij Radio Veronica. We zitten in de linklijst. En wat linkt er dan lekker op Forest van The Cure? Nou, bijvoorbeeld deze, daar komt Mo mee.
1: Als reactie op The Cure, Forest, uiteraard Sugarly Hooper met de Wandelclub.
0: Wandelclub?
1: Wij zijn dol op de bossen.
0: Oh ja, de bossen.
1: Daar kunnen we hossen, daar kunnen we klossen.
0: Nou ja, wat linkt er lekker op The Cure en Forest? Geef het door via de Radio Veronica. Dan gaan we zo lekker verder linken.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private Lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
1: Heerlijk, pap. Deze spaghetti doet me denken aan die vakantie in Italië. Op dat pleintje, onder de warme zon en met die ober.
2: Nee, niet die ober.
1: Zullen we deze zomer weer?
2: Bah, ik vind hier veel lekkerder.
3: Grand'Italia. Thuis in Italië.
4: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Ook erg lekker. Pesto alla Genovese. Van Grand Italia.
6: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
8: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
9: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
10: Even bollen. Iedereen.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Clubcarwei, 40% korting op bijna Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Carwei, maak het mooier.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
4: Anders schrijf je mis.
2: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 5:00.
9: En daar is Fieke Hamers.
10: Goedemiddag. Eerder dan gedacht worden op de Merwedebrug bij Gorkum boetes uitgedeeld aan vrachtwagenchauffeurs die er toch overheen rijden. Vanaf morgen gaat Rijkswaterstaat handhaven. De brug is dicht voor zwaar verkeer omdat de constructie verzwakt is. Lang niet alle truckers houden zich aan het verbod. De boete is €500. In Berkel en Rode Rijst is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt nadat hij werd aangereden door een collega. Dat meldt Rijnmond. Het gebeurde na een ruzie tussen de twee. De bezorger die zijn collega aanreed ging er vandoor en wordt nog gezocht. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. In Oekraïne is de regio rond hoofdstad Kiev aangevallen met Russische raketten. Die kwamen neer op een oefenterrein van Defensie, waar toen een wapenbeurs aan de gang was. 10 mensen kwamen om het leven. Er loopt een onderzoek naar de organisatie, want vanwege de oorlog zou zo'n evenement veel te gevaarlijk zijn. En de Vierdaagse in Nijmegen loopt op zijn eind. Wandelaars die nog hun kruisje willen ophalen moeten over een uur zijn gefinished. Anders hebben ze al die wandelkilometers de afgelopen dagen voor niks gemaakt. De allerjongste deelnemer in Nijmegen is een jongen van 11 en die is al een tijdje binnen.
9: Ik hoorde hem wel, hoor.
10: Ja, je hoorde hem wel.
9: Oh, loopt fijn. Op zijn einde.
10: Oh, fijn.
9: Van heel goed.
10: Fijn. Het is overal droog en de zon schijnt. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen droog, zonnig en de temperatuur gaat omhoog met 23 tot 29 graden. Er zijn in totaal nog 28 vertragingen op de weg. Ik heb de 5 langste of die met een opvallende oorzaak. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Dinteloord en Sabina 21 minuten door een ongeval. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Leerdam 23 minuten. A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk-Noord en de Drechttunnel 19 minuten. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 33 minuten, want de afrit is daar dicht. En A17 Roosendaal-Dordrecht tussen industriegebied Moerdijk en Klaverpolder 20 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister app.
9: Zeker, zeker, zeker. Het laatste uurtje linken. Tot 6:00 straks de Pub 40. Nu nog een uurtje linken. Liedjes aan elkaar koppelen. Een schakel van muziek. En we hadden dus Cure. Forest hadden we als laatste vlak voor 5:00. Welke moet daar achteraan?
11: Geef het door via de gratis Radio Veronica app.
12: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
13: Ja, laatste kans.
12: Nog één keer brullende motoren.
13: Ja, goed.
12: Dit mag je niet missen.
13: Oh.
12: Daar moet je bij zijn.
13: Daar binnen.
12: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
13: Ja.
12: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
14: De prijs van...

0: doet.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
3: Omdat ik samen verder wil.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
11: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Tot 6 uur ronden we hem af, de linklijst. Maar we hebben nog een vol uur te gaan, dus heel graag meedenken en meehelpen. Laatste voor 5 uur was van The Cure en die heet The Forest. En wat we dus doen is een schakel maken van liedjes. Liedjes die aan elkaar gekoppeld kunnen worden. En dat kan op allerlei manieren. Als ze maar iets met elkaar te maken hebben, dan is het toch goed?
1: Het grappige is, we hebben bijvoorbeeld vorige uur Wind en Zeilen gedraaid van Splitsing. Zeilen, erachteraan kwam Sailin, Rod Stewart. Toen van Rod Stewart naar Amy Stewart, Knock on Wood. Toen van Knock on Wood naar Van Dikhout, Stil in Mij. Toen van Van Dikhout, Stil in Mij naar Forest van The Cure. En ja, de grote vraag is, waar gaan we nu op linken? Romy uit Horst, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ik zit even te denken, want jij komt met Robert Palmer en Bad Case of Loving You.
2: Ja, ja.
0: En Forest, The Cure, Bad Case, wat is de link dan? Ik snap hem nog niet helemaal.
2: Nou ja, The Cure, die krijg je altijd van de dokter. En toen moest ik meteen denken, doctor, give me the news.
0: Ja. Nu snap ik hem, ooit was ik blond, hè, dus ik heb iets meer de tijd nodig.

0: van vandaag.
1: Nou, hoe laat is het? Nou, het is 16:15, bijna.
2: Wout en Franks, linklijst.
1: En we zitten midden in de linklijst. We gaan dus van Robert Palmer, Bad Case of Loving You, naar een andere toe. Maar,
0: de vraag van vandaag.
1: Welke plaat gaan we naartoe?
3: Nou, wat een hele goede plaat. Mark Nielsen, die komt met een audio-appje.
4: Oh, van Bad Case naar Casey and the Sunshine Band. Oh. Give it up.
1: Ja, leuk.
3: Ja, leuk. Mark van Hoofd, die stuurt ook een audio-appje.
5: Dr. Hook, Baby Makes the Blue Jeans Talk.
3: Och, is
5: komt er mooi achteraan.
3: Ook wel leuk, ja. In the Circle, Bad Boys, komt Albertina mee. Remedy. Want ja, hey, dokter. Remedy is altijd van toepassing. Iris wil hem graag horen van The Black Crowes. Bad zie ik nog binnenkomen van Michael Jackson. Juliette, dankjewel voor de aanvragen. Maar de volgende link wordt gelegd door Monique uit Turnhout.
1: Hey Monique, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Vandaag nog vakantie, maandag moet je weer aan het werk. Hoe lang ben je vrij geweest dan?
6: 1 weken.
1: Oh, 1 weken? Een hele week. Okay.
6: Ja,
1: alright.
6: Dacht ik, doe gek.
1: Ja, wat malle meid, hè? Een dolle boel.
6: Ja, precies.
1: Hey, luister eens. En Bad Case of Loving You, dokter, give me the news, Robert Palmer. Wat is jouw suggestie voor de linklijst?
6: Miami Sound Machine, Dr. Beat.
1: Hele goeie.

0: Willem Smit. En Miami. Na de Miami Sound Machine en Dr. Beat. En dat is een prachtige link.
1: En dat zijn we precies aan het doen. We zijn lekker aan het linken, liedjes met elkaar aan het linken. Dus we draaien een plaat en vragen aan jou wat moet de volgende zijn. Maar die moet wel een linkje hebben met de plaat die op dat moment draait. We draaiden Miami van Will Smith. Mark Meeuwissen, die kwam met deze. Even kijken hoor. Ja.
2: Van Will Smith naar Will and the People. Lion in the morning sun.
1: Ja. Dat zou wel mooi zijn, want er zou het hele balletje weer rond zijn.
3: Ja.
1: We zijn begonnen ooit met de linklijst met Will of the People en Lion in the morning sun.
3: Wat grappig.
1: Leuk, zie Frans nog een audio-appje sturen.
4: In the Air Tonight van Phil Collins, omdat het gedraaid werd in de serie Miami Vice. Ook een hele mooie link met Miami.
3: Dat klopt.
1: Ja.
3: Dat
1: klopt. Een hele goeie.
0: Het is een mooie scène. Dan zit Sonny Crockett, die zit dan in zijn witte Ferrari.
1: Ja.
0: En dan rijdt hij op de ring van Miami met dus die muziek van Phil Collins aan. En ik ben ooit in Miami geweest. En toen reed ik op de ring daar zo. Toen dacht ik had overigens geen witte Ferrari, maar gewoon een van de oude Datsun.
1: Ja, maar hij was wel wit.
0: En dan die plaat aan. Ja, dat vond ik ook wel leuk.
1: Ja, fantastisch, ja. Frans Gol, die stuurde dat audio, heb je net. Maar de grote vraag is, wat is de volgende die we gaan draaien, Mark uit Breda?
5: Ik dacht van Prince van Dolph Cry.
1: Die moet je even uitleggen.
5: Will Smith is de Fresh Prince. Och, dus ja, dan zijn we snel bij Prince.
0: Ja, de Fresh Prince of Bel-Air. Will Smith is dezelfde persoon. Ja, ik snap hem. En dan kun je alle liedjes van Prince. En waarom dan When Doves Cry?
5: Ja, ik denk, het moet even snel iets. En dat is niet zo afgezaagd als Purple Rain, zeg maar.
0: Nee, niet zo afgezaagd als Purple Rain, nee. When Doves Cry. Nou, met liefde. Dankjewel, Mark. En een fijn weekend alvast.
5: Jo, hetzelfde.
0: Doei.

0: Van Prins, van de Fresh Prince of Bel Air naar Prins. En nou ja, we kunnen nu in principe het hele repertoire van Prins erbij pakken.
1: Ja, ja, toch? Ook van Queen, hè, zou ook een linkje kunnen zijn.
0: Hoezo?
1: Prins, Queen.
0: Oh god, zet
1: ja, heb je hem? Overigens, plaat die veel binnenkomt, daar moest ik ook even over nadenken. Una Paloma Blanca als linkje op When Doves Cry.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, want Una Paloma Blanca is een duif, toch?
1: Ze biedt een duif.
0: Een witte, ik zit ook zo. Zit ja,
1: Fladderen, hier gaan we even een gifje van maken, overigens.
0: Ja.
1: Let je op. Ga een gifje maken.
2: Ja hoor.
1: Oké, okay, top. Deze komt ook nog binnen, Gert en Hermine uiteraard.
3: Alle duiven op de dam. Shalali. Shalala.
1: Als je het hebt over When Doves Cry. Cat Stevens zie ik nog binnenkomen. Nou ja, blijf het vooral doorsturen via de Radio Veronica app. En dan hoor je zometeen welke het geworden is.
0: Fieke Hamers, u ja. bent hier niet alleen voor de gezelligheid, maar ook voor het nieuws. Wat zit er zometeen in je nieuws?
4: Rond Bloemendaal zijn aanvallen gemeld door Aziatische hoornaars.
0: Oeh.
5: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
6: It's lights out and away we go.
5: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow. En speel mee met de vragen van Niek. Kraak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
7: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
8: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
9: Oh my god.
8: Zo dus.
9: Wow.
8: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
10: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
11: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
12: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
13: Ja? Echt serieus?
14: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor €463,9 miljoen aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
16: Hey, mannen.
17: Oh, daar heb je App. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter.
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel. Veronica weerbericht.
0: Nou, dit was een prima dagje hoor. Het was droog en op steeds meer plekken scheen de zon. Maximum temperatuur rond de 22 graden. Plaatselijk werd het zelfs 26 graden. Vanavond droog weer, blijft nog lang lekker. Morgen wordt een zonnige dag. Temperatuur kan morgen oplopen tot 28 graden. Wat warm. Het is 6:02 geworden inmiddels. En dit is het nieuws. Fieke Hamers, goedemiddag.
4: Goedemiddag. De afspraak voor banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden bij lange na niet gehaald. Dat meldt nu.nl. Jaren geleden werd afgesproken dat er dit jaar 125.000 banen voor hen moeten zijn. Maar dat wordt dus bij lange na niet gehaald. Bedrijven die 25 of meer werknemers hebben, zijn verplicht om iemand met een beperking aan te nemen. Wie dat niet doet, riskeert vanaf volgend jaar een boete. Rijkswaterstaat gaat vanaf morgen al controleren of er ondanks het verbod toch vrachtwagens over de verzwakte Merwedebrug rijden. Dit weekend worden de camera's opgehangen die kentekens herkennen. En die worden meteen aangezet. De boete is €500. En in en rond Bloemendaal zijn de afgelopen week tot zeker 8 keer mensen aangevallen door Aziatische hornaars. Dat is een exotische wespensoort. Mensen die gestoken werden, moesten volgens de regionale omroep naar de eerste hulp. Hoe kan je die Aziatische hornaar herkennen? Hij heeft een zwart lijf, een oranje ring en gele poten.
1: Oh, ja, maar ja.
0: En hij is 1,03 meter.
1: Ja, precies.
0: Maar luister, maar iedereen die werd geprikt door het beest, die moest naar de eerste hulp. Of sommige mensen.
4: Veel mensen, ja.
0: Veel mensen.
1: Ben je wel eens geprikt door gewoon een wesp überhaupt?
0: Ja, ik heb wel een keer een wesp in mijn rug gehad. En het is echt een nagevoel.
1: Ja, het is niet normaal toch?
0: Maar voor die wesp was het echt vervelend.
4: Het is een exotische wespensoort. Mensen die gestoken werden, moesten volgens de

0: Flitsmeister. Op dit moment nog 37 meldingen. Totale lengte van 109 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A12 Arnhem-Duitse grens tussen Zevenaar en de Duitse grens. 17 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. 25 minuutjes. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Moerdijk-Havens en Klaverpolder. Kwartier vertraging. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 21 minuten. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Grubbevorst en Blerik. 6 minuten vertraging. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flitsmeister.
1: De dikke buddies.
0: Dikke buddies.
1: Onze broers van Flitsmeister. Oké, we hadden dus When Doves Cry van Prince. We gaan de laatste links gaan we maken.
2: Wout en Franks linklijst. Ja.
1: Waar gaan we naartoe na When Doves Cry, Frankie?
0: Erna, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jij hebt gewoon de vakantie er al op zitten, joh.
3: Ja, ja, helaas wel, maar het was ook een heerlijke vakantie.
0: Ja, waar ben je geweest?
3: In de VS.
0: Oh?
3: In de Oostkust. Ja, heerlijk.
1: Maar een stukje rondrijden, gewoon lekker rondkijken.
0: Dingetje.
3: Ja, auto gehuurd, rondrijden, was heerlijk.
1: En dan is het
3: dus goed om op terug te kijken.
1: Oostkust, dus je bent begonnen denk ik in New York zo'n beetje?
3: Klopt, in New York begonnen, toen naar Washington. Dat stukje hebben we nog met de trein gedaan. En vanaf Washington met de auto verder naar North Carolina, Virginia. En daar wat parken bezocht. En ja, was heerlijk.
1: Wat goed. Ja. Nou, welkom terug. Fijn dat je weer veilig thuis bent. We hadden dus When Doves Cry van Prince. Welke wil jij erachteraan jenken?
3: Crying van Aerosmith.
1: When Doves Cry. Oh, tuurlijk ja. En dan Crying Aerosmith. Dat is een hele goeie.
3: Ja.
1: Erna, dankjewel.
3: Graag gedaan.
1: Mooi weer.

0: en Franks linklijst bij Radio Veronica.
1: Om op Smith door te gaan, dacht ik aan Patti Smith met Because the Night. Nummer horen we niet zoveel en ik vind hem echt heel erg leuk.

0: Zou het een beetje verslavend werken, zo'n lijstje?
1: Ja, het werkt super verslavend. Maar ook echt dank en grote complimenten aan iedereen die zo lekker aan het meepuzzelen is in de Radio Veronica app. Blijf dat vooral doen, want het is leuk, zo'n linklijstje.
2: Wout en Franks linklijst.
0: We linken dus allemaal liedjes aan elkaar. We hadden Patti Smith Group en Because the Night. Daar kun je heel veel kanten mee op.
1: Nou, natuurlijk de nachtkant. Dat gebeurt ook veelvuldig. Rhythm of the Night van The Barge komt Shirley mee. Ik zie hier nog een audio-appje binnenkomen. Geen idee wat er gestuurd wordt.
3: Ik ben er ook alweer achter hoe het nummer heet. Dat is You Are the Greatest Lover van Love.
1: You are the greatest lover van Love, Because of the Night. Nou, die zie ik niet helemaal.
0: Nee, die snap ik ook niet.
1: Even kijken hoor. Ik heb in ieder geval Juliette heb ik teruggebeld. Maar Juliette, met wie zit je allemaal in de auto? Ik hoor de hoop stemmen.
4: Ik zit met mijn ouders en met mijn broertje.
1: Oh, wat gezellig. We zijn net onderweg, Juliette.
4: We gaan naar Duitsland.
1: Kijk, op vakantie?
4: Yes.
1: Leuk, leuk, leuk, leuk. En zitten jullie dan met hele gezin te puzzelen?
4: Ja, zeker.
1: En wie kwam met deze dan? De suggestie die je nu gestuurd hebt?
4: Ik kwam hier mee.
1: Jij kwam jezelf mee?
0: Hè? Ja. Hoe oud ben je?
4: Ik ben 15.
0: Dit vind ik dus fantastisch. En dan kom je met de Bee Gees en Night Fever. Dan ben ik toch nieuwsgierig. Hoe ken jij dat?
4: Dit krijg ik niet. Ik heb het gehoord op de radio volgens mij.
0: Oh ja. En hij is blijven hangen.
4: Ja, zeker.
1: Nou, dat vinden die ouders ook fantastisch. Die gaan er ook snoeihard op meezingen.
4: Wat zei je?
1: Die ouders gaan hier ook heel hard op meezingen, denk ik, Juliette.
4: Zeker, zeker.
0: Okay, leuk. Luister, we hadden dus Because the Night van Patti Smith Group. En we gaan nu naar Night Fever. We pakken hem bij de nacht. We wensen je een goede reis naar Duitsland. Doe de hele familie de groeten, Juliette.
4: Dankjewel.
0: Hoi, hoi.
4: Doei.
0: Nou, en ik denk hierna dan nog eentje. De afsluiter, denk ik zo ongeveer.
1: Echt?

0: Herman Brood en His Wild Romance. We kwamen bij... Waar kwamen we ook weer vandaan?
1: Nou, ik kan je dat precies vertellen, Wout. Bee Gees met Night Fever.
0: Correcte mondo.
1: En van Night Fever gingen we naar Saturday Night van Herman Brood en His Wild Romance.
0: Vind ik dubbel leuk, hè? Want er zit twee keer Night in. Maar we gaan ook naar Saturday Night Fever. En dat is de film waar die van de Bee Gees uitkwam. Afijn, ik vind het gewoon leuk.
1: Wat grappig allemaal, zeg. Nee, het is een leuke lijst, die linklijst. Remco, goedemiddag.
2: Hallo, goedemiddag. Hallo.
1: Je hoort het bijna niet, maar jij zit of in een F-16 of in een auto.
2: Hij gaat wel heel hard, maar zo hard toch ook niet. Nee.
0: Nee, maar we horen je goed. Luister, ik vind het een mooie, omdat we ook echt wel nu het weekend in sliden. En we dus bij Saturday Night van Herman Brood zitten. Hebben we er nog eentje voor de linklijst. En wat is jouw suggestie daarvoor, Remco?
2: Ja, zaterdag van Bluff, want ik heb ook weekend.
0: Ja, lekker man. Mooi, mooi, mooi, mooi. Geniet van het weekend, Remco.
2: Dankjewel, Lodegaard.
1: Tot later. Hoi, hoi. Dankjewel voor het meepuzzelen.

0: Dan zijn we uitgelinkt.
1: Nou, ik vond het wel echt een ongelooflijk unaniem groot succes. En dat hebben we allemaal te danken aan al die lieve luisteraars die lekker aan meepuzzelen waren in de app.
0: Nou is het leuke dat de interactiviteit stopt niet. Nee. Blijft u vooral meedenken. Dat hoeft niet, maar dat mag wel. Zometeen hier de Pub 40. Robbie is nog op vakantie. Maar Dennis Hoebe. Hallo, goedemiddag. Maak jij wel genoeg radioprogramma's?
2: Nee, iets te weinig nog. Iets te weinig. Maar ik plak er gewoon nog even 4 uurtjes aan vast. Met heel veel plezier. En natuurlijk met de hulp van jou. 24 juli 1986.
0: 86.
2: Maar dan met de oren van nu. Een mooie top 40. Maar er kan toch nog wel het een en ander aan gesleuteld worden. Weet je wat er opeens stond in de top 40 in die week?
0: Nee.
2: Het begint met een W en het eindigt op M.
0: Boni M.
2: Nee, Wham.
0: Oh, met een B. Oh, met een B stond een B. Sorry.
2: Ja, The Edge of Heaven stond in het echte leven op nummer 1. Maar blijft hij daar ook staan? Ja, we kunnen het met z'n allen gaan bepalen door top 3'tjes in te sturen via de Radio Veronica app.
0: Oké, doe nog eens eentje, want dit was wel heel dom van me.
2: Oké, het begint met een V en het eindigt op Ines.
0: Maar die hebben we net gedraaid.
2: Nou ja, maar die staat dus ook in deze lijst op nummer 4 officieel. Maar het kan dus zijn dat hij misschien wel wat lager of dat ik hem meteen op nummer 1 zet. Of dat ik zeg, ja, hij is al bij Wouter Frank geweest.
0: Zometeen de Pub 40 met iemand zijn naam begint met een D en eindigt op Enes Hoebe. Veel plezier, jongens.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
4: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1 plus 1.

0: EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Mars, Snickers, Twix, ijs, alle dozen 5 stuks 1 plus 1 gratis. En alle pakken taxi, 1,5 liter, voor maar 1 euro. Een voordelige zomer. Dat is Dia. Van Jumbo.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
7: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 6 uur.
11: Goedenavond, ik ben Fieke Hamers. Bij de grote natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk zijn ruim 40 brandweerlieden gewond geraakt. Al 125 vierkante kilometer natuur ging in vlammen op. Het vuur is nog altijd niet onder controle. Ruim 65.000 mensen zijn geëvacueerd. Ook zijn tientallen woningen en een camping verwoest. In en rond Bloemendaal zijn afgelopen week zeker 8 aanvallen geweest van Aziatische hornaars, meldt NH Nieuws. Dat is een exotische wespensoort die hier steeds vaker voorkomt. Sommige mensen moesten na zo'n steek naar de eerste hulp. In een nest kunnen wel duizenden Aziatische hornaars zitten en ze vallen aan zonder waarschuwing. Het herstellen van de waterschade in het Beatrix Theater in Utrecht duurt langer dan verwacht. Daarom is de première van Anne Juliet een maand uitgesteld. De musical Moulin Rouge werd door de schade afgelast. Door een technisch probleem stonden vorige week de sprinklers op het podium bijna een half uur aan. Daardoor werd het decor en apparatuur vernield. En in de Tour de France heeft Tadej Pogacar voor de 5e keer een etappe gewonnen. Die eindigde vandaag op de Alpe d'Huez. Er zijn altijd veel Oranje-fans, maar geen enkele Nederlandse wielrenner eindigde in de top 10. Morgen is er nog een bergetappe en zondag dan de finish van de Tour in Parijs. En dan nog het weer. Het is overal droog en de zon schijnt. Vanavond is het nog lang aangenaam. Morgen droog, zonnig en de temperatuur gaat omhoog met 23 tot 29 graden. En er zijn in totaal nog 12 vertragingen op de weg. Ik heb de 5 meest opvallende voor je. De A4 Antwerpen-Dinteloord tussen Dinteloord en Sabina. 22 minuten door een ongeluk. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. 10 minuten. A12 Den Haag-Utrecht tussen Den Haag Centrum en Brug over de Vliet. 14 minuten door een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug. 21 minuten. De afrit is daar dicht. En de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwartemeer en Duitsland. 12 minuten. En voor de flitsers, check je de Flitsmeister-app.
12: Dankjewel, heel veel sterkte als je vaststaat. En een fijn weekend voor jou.
11: Dank je.
13: Chris?
14: Ja?
13: Hoef jij niet te werken vandaag?
14: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
13: Dus, heb je nu
14: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
13: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
16: Oh.
0: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Ah, hallo vakantiegevoel.
9: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
16: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatsje.
20: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
21: Een Müller Milkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller Milkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.

0: En een luchtbed. En natuurlijk die knakworstjes. En noedels. En soep.
1: Lekker! Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal, die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
2: Simyo.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak deze waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 40% korting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

0: Op Radio Veronica herschrijven we geschiedenis. Een hitlijst van toen beoordeeld met de oren van nu. Dit is de Pub 40. Het parallele muziekuniversum.
1: Rob Stenders is nog even aan het genieten van zijn welverdiende vakantie. Hij is snel weer terug. Maandag hoor je hem weer op de radio. En wij gaan terug naar 1986. Ik heb eventjes wat onderzoek gedaan. Het bleek een warme, zelfs hete zomer te zijn. En muzikaal gezien was het sowieso allemaal dik in orde. Maar toch gaan we de top 40, de tipparade, een beetje Amerika en een beetje Engeland opnieuw samenstellen met de oren van nu. Je bent uitgenodigd om mee te doen via de Radio Veronica. Top 3'tjes zijn van harte welkom. De nummer 1, als we hem opnieuw samenstellen, kwam eigenlijk binnen op nummer 29. Zakte naar nummer 29. Peter Gabriel werd uiteindelijk een waanzinnig grote hit. En we hebben hem met de oren van nu gewoon op nummer 1 gezet. Sledgehammer hoor je nu als we de lijst opnieuw samenstellen.
0: De Pub 40. Are we writing history?

begon zijn carrière in Genesis. Daar voelde hij zich niet meer thuis. Creatief gezien, muzikaal gezien. En hij besloot voor een solo carrière te gaan. En dat legde hem geen windeieren. Peter Gabriel. Met de oren van nu absoluut terecht de nummer 1. Zijn grootste hit, Sledgehammer. En hij komt ook in veel top 3'tjes voor. Ik pak er gelijk maar even eentje bij. Annemarie Veenstra, vaste luisteraar van dit programma. Die meldde zich gelijk al en die zei... Ja, mijn top 3 ziet er als volgt uit. Op nummer 3, Michael McDonald, Sweet Freedom. Op nummer 2, Lekker Zomers, Chris Rea, On The Beach. En haar nummer 1 was dus Peter Gabriel en Sledgehammer. En je bent dus van harte uitgenodigd om de lijst opnieuw te helpen samenstellen. Top 3. Liedjes zijn van harte welkom via de Radio Veronica. Welke plaats moet er absoluut op nummer 1 als je met de oren van nu luistert? Deze staat op 2, de nummer 3 dus van Annemarie Veenstra. En in het echte leven kwam die binnen op nummer 35 in de top 40. Maar wij wisten natuurlijk al iets wat we toen nog niet weten. Dat weten we nu wel. Het werd een enorme knaller voor Michael McDonald. Op nummer 2 is dit Sweet Freedom.

Nederland de top 40 al uit. Maar ik zag hem in heel veel top 3'tjes binnenkomen. En in Amerika was het nog steeds een hele dikke hit. Dus met Doren van nu vandaag terechtgekomen op nummer 3... in ons opnieuw samengestelde lijstje van 24 juli 1986. Genesis and the Invisible Touch. En als we dan één plekje doorschuiven naar nummer 4... zien we een dame die er nog steeds is vandaag de dag. Heeft net een nieuw album uit, Confessions Part 2. Maar in de jaren 80 was ze op haar absolute record qua succes en qua hits. Een van die hits scoorde ze in 1986 op...

als jong meisje zwanger raakt en je vader vindt het niet leuk. Gewoon niet zo zeuren, papa. Papa don't preach. In het echte leven ging hij van 3 naar nummer 2. Wij hebben hem op nummer 4 gezet in de opnieuw samengestelde lijst van 24 juli 1986. En Christel Bakker die meldt zich en die zegt... Hi Dennis, toen met Donna nog leuk was. Ja, daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want Donna was op haar absolute top. Muzikaal gezien, creatief gezien. En ze zag er fantastisch uit, ja. En zo was dat in 1986. Wat gebeurde er allemaal nog meer in 1986? Nou, er komt heel veel binnen via de Radio Veronica app. Onder andere een berichtje van Patrick die zegt... Hoi Dennis, net de pizza uit de oven gehaald. Lekker met een koud drankje op de bank. Wat een heerlijke vrijdagavond zo. En Sandra die haalt herinneringen op. Die zegt... Juli 1985, ik haalde mijn zwemdiploma B. En volgens mijn vader kon ik daarna meteen de Noordzee over. Arno die meldt zich ook. Die zegt... Hoi Veronica, de tuin is gedaan. De zon gaat langzaam onder. Jullie staan lekker aan. Perfect zo. En Theo, die weet nog goed, in 1986 werkte hij in een bakkerij. Hij zegt, om 5 uur begon mijn dag. Maar vrijdagavond zat ik altijd klaar bij de radio. Ja, wat deed jij in 1986? Laat het even weten via de Radio Veronica app en blijf de top 3'tjes insturen. Want dit is de enige lijst die wordt samengesteld terwijl die wordt uitgezonden. We hebben de inspiratie gehaald uit de top 40, uit de tipparade, maar ook uit de Billboard Hot 100 en de UK Top 40. En dat alles bij elkaar opgeteld en de oren van nu levert een geweldige nieuwe lijst op. Zo zien we dat op nummer 5, dankzij de top 3'tjes, Steve Winwood terecht is gekomen. In het echte leven stond hij in de tipparade op nummer 27, steeg door naar nummer 18, maar het zou een rammer worden en vandaar dus hier op nummer 5.

0: Whitney Houston. Maar het origineel was natuurlijk van deze Steve Winwood. En ik hoor net van Arnoud Lipman, vaste luisteraar van dit programma, Chaka Khan op de tweede stem. Ik wist dit eigenlijk helemaal niet. En nu je het hebt gezegd, nu hoor ik het wel gelijk. Dank je voor deze bijdrage. En hij staat dus op nummer 5 in de opnieuw samengestelde lijst van 24 juli 1986. Die zometeen verder gaat met Level 42 op nummer 6.
1: Tot zo.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Ja? Echt serieus?
4: Oh. Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
7: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Gerard Ekdom.
8: Voor het beter internet.

Mark King, Mike Lindop en de rest van Level 42. En ze staan in het opnieuw samengestelde lijstje van 1986. Op nummer 6, The Lessons in Love. En Petra die was erbij op Royal Park. Die zegt het was fantastisch. Nog steeds supergoed. En Mark King die kan ook nog steeds basgitaar spelen als een malle. Nou ja, daar stond hij natuurlijk ook onbekend. Ik zie dat dit jaar ook in veel top 3'tjes terugkomen. Bijvoorbeeld Tom Wevers. Op nummer 3 Sweet Freedom, Michael McDonald. Op nummer 2 Sing Our Own Song van UB40. En zijn absolute nummer 1 is dus Lessons in Love. En dat geldt eigenlijk ook voor Reinoud Bakker. Tenminste de nummer 1. Want op nummer 3 heeft hij Ticento gezet van Mattia Bazar. Op nummer 2 staat bij hem Papa Don't Preach van Madonna. En op nummer 1 Lessons in Love van Level 42. Betekent dat Reinoud een groot deel van zijn top 3'tje al voorbij heeft horen komen. We gaan heel eventjes kijken naar de Billboard Hot 100. Want het zou in Nederland ook een hit worden, maar in Amerika was dat het al. En op nummer 7, dankzij de top 3'tjes en natuurlijk met de oren van...

George Michael had grote plannen. Hij wilde zich vooral richten op zijn solo-carrière. Maar ze gingen eruit met een knal. Een groot afscheidsconcert in Wembley Arena in Londen. Met alle fans nog één keer al die liedjes doen. En een single die absoluut beschouwd mag worden tot het beste werk van Wham. En dat is dit nummer, The Edge of Heaven. Op nummer 9 in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. Laten we eens even kijken hoe de

op nummer 9. Als we met de oren van vandaag luisteren. Maar in het echte leven stond hij op nummer 1 in de top 40. En wat was eigenlijk de alarmschijf? Dat was dit liedje van Sly Fox. Hebben we op nummer 10 gezet in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. Sly Fox, let's go all the way bij Veronica.

0: 40.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
4: Zijn we al.
3: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke

0: nieuwe autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
1: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupe meloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Otrium is jarig. Dit weekend 3+1 gratis op alle merken.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. In Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.

0: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Omdat ik mooie momenten met hem wil blijven delen.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
9: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
8: Dus waar moet je zijn voor de magic?
10: Youfone.

0: zomerdeals. Korte je geld op de meest getoonde prijs.
1: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
3: Je hebt niet alleen een gat in je hand, maar nu ook in je schoenen?
4: Ah, nee.
3: Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je zelf potjes. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. Ga snel naar Buut.com en krijg nu 25 euro startegoed en 3% rente op je spaargeld. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 7 uur.
8: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. Nu de Nijmeegse Vierdaagse erop zit, is het wachten tot we horen hoeveel wandelaars de eindstreep hebben gehaald. Wie na 6 uur over de finish kwam, kreeg geen kruisje. Op beeld is te zien dat het voor 2 militairen kielen-kielen was. Zij kwamen een paar seconden voor de deadline binnen. De meeste Nederlanders zijn positief over het plan voor een puntensysteem voor verkeershufters, blijkt uit onderzoek van Hart van Nederland, maar twijfelen of het wel werkt. Mensen die vaker zware verkeersovertredingen maken, krijgen dan strafpunten. Niet meer dan een derde denkt dat mensen zich daardoor beter aan de regels gaan houden. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk zijn nog altijd niet onder controle. President Macron heeft EU-landen om hulp gevraagd bij het bestrijden ervan. Onder andere Kroatië en Portugal komen met extra blusvliegtuigen. Ondertussen krijgt de alarmcentrale van de ANWB veel belletjes van Nederlanders met vragen over hun verzekeringen. En de ritzege van de Sloveense renner Tadej Pogačar op de Alpe d'Huez is misschien wel zijn mooiste van de Tour de France. Hij won niet alleen de etappe, maar verbrak ook een ruim 30 jaar oud klimrecord. Pogačar beklom de Alpe d'Huez in 35 minuten en 27 seconden. Nog nooit was een renner in de Tour zo snel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond is het overal droog en schijnt de zon. Het wordt rond of boven de 20 graden. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen een droge en zonnige dag met 29 graden in Limburg.
9: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 5 vertragingen. Dit zijn de 3 opvallendste. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. Daar doe je er 10 minuten langer over. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland 9. En de laatste de A37 knooppunt Holsloot-Meppen tussen Zwarte Meer en Duitsland. Vertraging van 9 minuten.
10: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, nu met 50% korting. Zo loop jij er op het strand tiptop bij. Ga voor meer scherpe deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een fles Robijn Quick Wash bij besteding vanaf 35 euro. En opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
17: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
18: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid.

In Amerika was het al een dikke hit. Wij moesten er nog heel even op wachten in juli 1986. Maar het zou ook hier in Nederland goed komen. En vandaar dat hij ook al in ons lijstje terecht is gekomen. Op nummer 11 dus, Berlin and Take My Breath Away. We stellen juli 1986 opnieuw samen met de oren van nu. En dan gaan we ook mee naar Owen Paul. Hij keerde de muziekwereld terug toe omdat hij het helemaal geen leuke wereld vond. Hij had in 1986...

0: komen, zegt Stefan via de Radio Veronica app. My favorite waste of time, Owen Paul. Op nummer 12 in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. In het echte leven ging die van 14 naar nummer 7 en bij ons dus op nummer 12. Eigenlijk heette deze Owen Paul Paul McGee. Zijn broer die zat bij Simple Minds, was een drummer daar. Ja, en hij dacht na een jaar optreden ongeveer en na deze enorme hit gescoord te hebben, ik vind die muziekwereld eigenlijk helemaal niet leuk. Ik heb er helemaal geen zin meer in en besloot om de muziekwereld de rug toe te keren. Hij stond nog wel eens op een verjaardag met de microfoon in zijn hand. Maar ja, echt een carrière had hij geen zin meer in. Maar deze hit, die nemen ze hem nooit meer af. Op nummer 12 dus, My Favorite Waste of Time. Hij is al even voorbij gekomen in het top 10. En daar kreeg ik ook meteen reacties op via de Radio Veronica. Het is tijd voor...
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het Radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ja, holiday rap, wat doen we met deze?

familie van me ook, hè? DJ Sven, ja. Wat gaan we ermee doen? Gaan we hem wel of niet draaien? Het is aan jou. Laat het weten via de Radio Veronica. Je hebt de meeste stemmen gelden. Wel of geen MC Micah G en DJ Sven. En de Holiday Rap met natuurlijk een beetje hulp.

0: samengestelde lijst van juli 1986. Ze waren zo'n beetje op hun hoogtepunt toen, muzikaal gezien, maar zeker qua succes ook. En dat had alles te maken met het jaar daarvoor, het optreden op Live Aid. Ja, vanaf dat moment wist iedereen, oh ja, dit is wel echt een van de allergrootste bands die we hebben. Friends Will Be Friends stond in het echte leven op nummer 21 deze week in de lijst, maar bij ons toch ietsje hoger dankzij alle stemmen die zijn binnengekomen via de Radio Veronica. Op nummer 14 dus, Friends Will Be Friends. We zijn bezig met
1: het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Ja, en centraal staat de holiday rap van MC Michael G en DJ Sven. Komen veel reacties op binnen via de app. Ik neem er even een paar met je door. Jeroen die zegt, ja zeker doen die holiday rap. Carina die zegt, ja voor de holiday rap. Sven is nog steeds een toffe gast en ik vind hem leuker dan het origineel. Castol die zegt, doe maar even geen familie vanavond. Dus nee voor de holiday rap. Alex die zegt, ook al vond ik het een boutplaat toen, ja toch een globaal succes, dus een ja. En Rienes die zegt gewoon doen, hoorde bij de zomer van 1986. Marcellus Gigantus, die heeft ook gestemd, die zegt de holiday rap, nationaal muzikaal erfgoed, natuurlijk moet die gedraaid worden. En Erwin die zegt de 100% draaien die holiday rap, dat kan geen discussie zijn. Roy, ja, ondanks dat het geen topnummer is, wel nostalgisch. En Clara Bella, ook wel bekend als Antoinette, die zegt absoluut doen. Ricardo, die zegt lekker draaien, knap hoe ze hiermee de wereld hebben veroverd, de holiday rap. En Alexandra, die zegt, het is ondenkbaar dat jullie die niet zouden draaien. Een dikke yes. Lisa, die meldt zich ook en die zegt, wel doen, de holiday rap natuurlijk. Is mijn ringtoon namelijk. En Marjolein die zegt ook ja voor de holiday rap. Carina, zeker wel. Was zo'n leuk nummer. Goede herinneringen aan. Christel Bakker zegt zeker draaien. Vincent die zegt nee, doe maar niet die holiday rap. Marino Kolzaat die zegt wel draaien. Alma die zegt ook ja. Ja, zo zijn er heel veel mensen die absoluut zeggen, draai nou maar gewoon die holiday rap.
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.
0: Ja, wel of niet doen. Je kunt nog even stemmen via de Radio Veronica. De meeste stemmen gelden. Wij gaan snel door met de lijst. Op nummer 15, Patti LaBelle en Michael McDonald. In het echte leven van 17 naar 15. Bij ons ook op 15. On my own.
1: Het radio.

0: Katelijne zit te genieten. Ze zegt, zo'n mooi liedje dit. Op nummer 15, Patti LaBelle en Michael McDonald. On My Own, de top 40 van juli 1986. Gaat zometeen verder met een man die onlangs instort op het podium. Maar inmiddels gaat het weer hartstikke goed met hem. Wie het is, hoor je zo.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go!
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plek aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Hey, even snel, want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van €25 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey mannen!
8: Oh, daar heb je app. Die zou ik nog helpen met een goede deal voor zijn nieuwe iPhone. Hij kan beter
9: gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want daar zijn het nu prijsbrekers. Zo kies je de iPhone 17 Pro Max met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door BelSimpel.
1: Dit is Radio Veronica.
11: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
11: En nu
1: Dennis Hoebe.

Lionel Richie. Een paar weken geleden stortte hij in op het podium. Hij werd ineens duizelig, moest zijn concerten afzeggen. En uiteindelijk gaat het weer goed met hem. Komend weekend is hij in Orlando te zien, samen met Earth, Wind & Fire in de Kia Center. En deze zal zeker voorbij komen bij zijn hitstour. Lionel Richie dus op nummer 16 in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. In het echte leven kwam hij binnen op nummer 24 en bij ons op nummer 16. Op nummer 17, Cock Robin, Amerikaanse band die het vooral in Europa goed deed. Want die Amerikanen vonden het allemaal veel te Europees klinken, maar wij hoorden er wel.

0: Robin in het echte leven van 22 naar 39. En wij hebben hem dus op 17 gezet, dankzij alle top drietjes en de stemmen die zijn binnengekomen voor dit liedje. Komen sowieso veel dingen binnen via de Radio Veronica. Even leuk om wat dingen door te nemen met je. Bijvoorbeeld Linda, die zegt, hoi Dennis, op dit moment de was aan het opvouwen. Gaat verrassend snel met deze lijst erbij, heerlijk aan het genieten. En Erik die zegt, 1986, mijn eerste vakantiebaantje was aardbeien plukken. Na 3 dagen had ik meer spierpijn dan zakgeld. En Marijke, die zit lekker in de tuin met een kopje koffie. De buren luisteren volgens mij stiekem mee, zegt ze. En Dennis, die zegt in juli 86, was de zomer dat ik voor het eerst zonder mijn ouders op vakantie ging. Mijn moeder vond het spannender dan ik. Bas, die zegt, hoi Veronica, zitten weer heel wat platen tussen, waarvan ik denk, ja, die horen hier gewoon thuis in deze lijst. En Carla van Oorschot, die zegt, ik weet nog dat ik mijn eerste salaris meteen uitgaf aan kleren. Sparen, dat kwam later wel, vakantiebaantje 1986. En Frank, die heeft net even de hond uitgelaten. Oortjes in, Veronica aan, heerlijk rondje zo. En Jeroen, die zegt, mijn broer die wilde altijd de route bepalen op vakantie. We zijn vaker verkeerd gereden. Ja, Veronica, daar luister je naar. En we zijn ook bezig met het radioreferendum met MC Mike G en DJ Sven. Wat gaan we ermee doen?
1: Het radio.
2: Ik vind hier wat van.
1: Referendum.

Even de tijd om je stem uit te brengen. En gaan we zo meteen bepalen of die wel of niet gedraaid gaat worden als bonus track in deze lijst vandaag. Moet hij een plekje krijgen of niet? Eerst verder met nummer 18, Janet Jackson. Dit is Nasty in de Pub 40.

het frustreerde er altijd een beetje. Want ze was namelijk het zusje van. En ze deed keihard haar best om te bewijzen dat zij op zichzelf ook gewoon een grote artiest was. En op dit moment, in 1986, stond ze met maar liefst 2 nummers in de top 40. Nasty, die ging van 38 naar 16 in de tweede week. Je hoorde hem zojuist bij ons op nummer 18. En dat andere liedje was What Have You Done For Me Lately. En die zakte van 5 naar 18. Het ging er hartstikke goed af. En ze heeft uiteindelijk best een mooie carrière weten op te bouwen. Deze Janet Jackson in de top 40 dus. Hier bij Radio Veronica ook gewoon te horen. En ook in de top 3 van Sanne de Bruin, want zij had namelijk op nummer 3 E.G. Daily gezet. Say it, op nummer 2 stond Janet Jackson, Nasty. En ook haar nummer 1 is voorbijgekomen, Dancing on the Ceiling. 2/3 van haar top 3 is dus voorbijgekomen. Of we E.G. Daily nog gaan horen, dat moeten we nog even afwachten. Nu op nummer 19, in het echte leven opnieuw binnen op nummer 33, bij ons op 19. Dus Aha, Hunting High and Low.

Sascha zit te genieten en laat het weten via de Radio Veronica app. Kippenvel, zegt ze. Aha, hunting high and low. Hij staat bij ons in de opnieuw samengestelde lijst. Op nummer 19, ja. En nummer 20 is gereserveerd voor niemand minder dan Jackie Graham in het echte leven.

0: Daar heb je Huub van Hubo.
1: Hoi.
0: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
2: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best met lekker veel voordeel. Zoals alle Plus meloenen, nu 50% korting. En Plus broccoli per 500 gram, nu 89 cent. We doen met je mee. Plus.
0: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar 44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
3: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: Het is Summer Savings bij Domino's. Met, raad eens, een tweede pizza gratis. Af te halen bij zowat alle winkels. Dus bestel snel op domino's.nl.
6: Honor the craving.
3: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
7: NCOI introduceert Op het werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt, want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
9: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Margriet. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
11: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
12: It's funny, because it's true.
11: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
17: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
18: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
19: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
20: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
19: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
20: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
21: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op vloeren. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
22: Sale in Bataviastad. Profiteer nu van extra korting bovenop de outletprijzen bij maar liefst 250 merken. Ontdek de winkels van Coach, Nike en Sunglass Hut. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
23: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
22: Big Summer Sale in Bataviastad. Shop jouw favoriete merken nu met extra korting.
0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 8 uur.
2: Goedenavond, ik ben Afnum van der Meijs. In het zuidwesten van Frankrijk zijn nog eens duizenden mensen geëvacueerd vanwege de bosbranden. Zo'n 8000 inwoners en toeristen moeten uit een dorp ten zuidwesten van Bordeaux vertrekken. In totaal zijn in de regio inmiddels zo'n 85.000 mensen geëvacueerd. De branden zijn nog altijd niet onder controle. Op een provinciale weg bij Zutphen zijn twee auto's en een vrachtwagen op elkaar gebotst. Een bestuurder is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De vrachtwagen belandde na de botsing in de berm en botste tegen een auto met aanhanger. Het ongeluk is volgens Omroep Gelderland veroorzaakt door een wesp in een van de auto's. De Colombiaanse wielrenner Rubio is uit de Tour de France gestapt na een heftig ongeluk op de Alpe d'Huez. Daar waren zoveel supporters dat een teamwagen plotseling moest remmen. Rubio reed vlak achter die auto en knalde met zijn gezicht vol op de achteruit. Hoe het nu precies met hem gaat is niet bekend. Ongeveer 1 op de 13 deelnemers aan de Nijmeegse Vierdaagse heeft hem niet uitgelopen. Dat zijn er meer dan een jaar geleden. Op de laatste dag vielen ruim 300 wandelaars uit of ze verschenen niet aan de start. Ruim 42.000 Vierdaagse deelnemers haalden de eindstreep wel en konden hun kruisje ophalen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is overal droog en de zon schijnt en het is een graad of 20. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden.
6: Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 1 vertraging wordt er gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oud-Dijk en Duitsland doe je er 12 minuten langer over.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
2: Zin in een plek helemaal voor jezelf? Bij ASM Bank vergroot je je kans op een eigen huis met het

0: ASM Bank. Nu al zin in morgen.
1: IM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Pets Place en Maxizo.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Oh, hallo vakantiegevoel.
2: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
5: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor

0: 40.
1: Ik vind hier wat van. Referendum.
2: Ja, het was eigenlijk niet eens een discussie. Dankzij alle stemmen die zijn binnengekomen, alle ja-stemmen voor MC Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap, draai ik deze nu als bonus track in deze Pub 40 van juli 1986 bij Veronica.

0: Dat was wat hoor. Als je dat had in 1986. Right, de holiday rap.
1: Ladies and gentlemen.
2: De Puk 40.
1: One night and one night only.
2: Rob's parallele universum parade.
1: The stage is yours.
2: Op Radio Veronica.
0: Ja, MC Michael G en DJ Sven hadden gewoon echt in heel erg veel landen een hit met dit nummer. De holiday rap, het eerste radioreferendum van vanavond, is een duidelijke ja geworden voor de holiday rap. We zitten in juli 1986. We stellen de lijst opnieuw samen met de oren van nu. We zijn pas op de helft, dus top drietjes zijn nog van harte welkom. En vooral ook verhalen wat jij deed in juli 1986 en wat je nu aan het doen bent. Het is allemaal van harte welkom. Snel verder met de lijst op nummer 21.

0: Rodgers Nelson. Hij had natuurlijk dat ongelofelijke succes gehad met Purple Rain. Een film en een album dat de pannen van het dak scoorde. En hij dacht, ja, dat kunstje kunnen we misschien nog wel een keer herhalen. De film werd Under the Cherry Moon. Het album Parade. De film was matig, zou je kunnen zeggen. Niet per se hoogstaand. Het album daarentegen wel Parade. Girls and Boys stond erop. Kiss stond erop. Mountain stond erop. Sometimes It Snows in April stond erop. Staan allemaal op dat album Parade van Prince. En daarom ook terecht genoteerd in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. Je luistert naar de Pub 40 bij Radio Veronica, nummer 21. Prince, Rodgers, Nelson. En er wordt genoten. Er wordt overal geluisterd. Via Radio Veronica en via de Radio Veronica app. En er worden herinneringen gedeeld en opgehaald. Richard die zegt, ik deed in 1986 de MEAO. En in juli dacht echt niemand meer aan school. Petra die zit lekker te genieten. Alvast klaar, voet omhoog genieten. Bedankt voor een gezellige uitzending, zegt ze. En Marco die herinnert zich vooral dat zijn vader op zaterdag de auto ging wassen en altijd eerst de radio aanzette voordat het wassen begon. Het hoorde er gewoon bij. Peter die zegt, ik had een brommer die meer lawaai maakte dan snelheid had, maar ik was er apentrots op. En Nico die zegt, ik ben lekker onderweg naar huis vanuit Brabant, nog een uurtje rijden. Dus ik luister gezellig mee. En Monique die zegt, mijn vakantieliefde uit 1986 woonde aan de andere kant van het land. Dus dat werd een hele stapel brieven. Ja, wat deed jij in 1986? En wat doe je vanavond? Laat het weten via de Radio Veronica app. En help mee samenstellen, want dit is namelijk de enige lijst die terwijl die wordt uitgezonden nog wordt samengesteld. Top drietjes zijn van harte welkom. We hebben gekeken naar de top 40. We hebben gekeken naar de tipparade, de UK Top 40 en ook de Billboard Hot 100. Zijn allemaal inspiratiebron voor deze lijst die we vanavond opnieuw samenstellen met de oren van nu, juli 1986. En het eerste radioreferendum heeft het gehaald. De holiday rap van DJ Sven en Mike G. Maar wat doen we met deze?
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.

Calling. Atlantis is calling. SOS for Love. In het echte leven ging die van 9 naar 6 in de top 40. Maar wat doen wij met dit liedje? Wel of niet draaien als bonus track vanavond? Laat het weten via de Radio Veronica. De meeste stemmen gelden. We gaan snel door met de top 40. Juli 1986 op 22. Elder Barge, Who's Johnny?

prachtig. Genieten, zegt Stefan via de Radio Veronica app. Talk Talk, band van Mark Hollis. Got to give it up. Op nummer 23. Als we juli 1986 samenstellen met de oren van nu. In het echte leven stond hij de tipperaden. Ging hij van 13 naar 10. Maar het zou een legendarisch nummer worden en blijven. En vandaar dat hij deze plek meer dan terecht verdiend heeft. Wat doen we met Modern Talking? Atlantis is calling. SOS for love. Wordt lekker op gereageerd via de Radio Veronica app. Onder andere door Stefan. Nee, Stefan die zegt, ja, EG Daily. Maar daar gaat het nog even niet over. Vincent die zegt, nee, voor

talking. Rationeel hoor je nee te zeggen. Maar het is een heerlijk en te fout tijdsbeeld. Dus eigenlijk toch gewoon een dikke vette ja. Frits de Lawyer die zegt modern talking alsjeblieft niet. En Rinne zegt niet doen hoor modern talking. Nou voorlopig meer nee dan ja. Maar we moeten nog even afwachten wat het gaat doen. De meeste stemmen gelden. Vind jij dat die wel of niet gedraaid moet gaan worden? Dat is het idee van het radioreferendum. Voorlopig dus een meerderheid voor geen modern talking. Snel verder met de lijst. Nummer 24 was een hit uit Amerika. The Blow Monkeys en Digging the Scene bij Veronica.

90s. Het was een hit in de USA. En het stond in de Billboard Hot 100, Dicking Your Scene. Maar verdient ook absoluut een plekje als we juli 1986 opnieuw samenstellen met de oren van nu. En dat is precies wat we aan het doen zijn. Meedoen kan via de Radio Veronica app. Laat van je horen. Laat weten wat jij aan het doen bent. Dit is een man die je normaal gesproken vooral met kerst hoort. Maar hij heeft een van de meest waanzinnige zomertracks, zomersoundtracks aller tijden gemaakt. Het album heet On The Beach. De titel zong ook in het echte leven van nummer 9 naar nummer 4 in de tipparade. En bij ons op nummer 25, Chris Rea. Dit is

0: 40.
1: Hey, ondernemer. Heb jij je BTW-aangifte al gedaan?
2: Hè? Nu alweer?
1: Ja. Doe het uiterlijk 31 juli.
2: Oké, maar ik heb deze periode helemaal geen omzet gedraaid.
1: Ook dan moet je aangifte doen.
2: Nou, goed dat je het zegt.
1: En kun je nog wat hulp gebruiken? Je vindt alles over BTW-aangifte op belastingdienst.nl/btw.
2: Handig?
1: Ja, van de Belastingdienst.
3: Ja?
4: Echt serieus?
5: Oh.
6: Hey, weer de winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
8: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
9: En nu
8: Dennis Hoebee.
9: Met de beste muziek aller tijden.
10: Dit is Veronica.
8: We hebben alle hits, tips en flops opnieuw gewogen. En vanaf vandaag is dit de enige echte volgorde.
11: Dit is de Parallele Universum Parade.

Arnoud zegt via de radio, Veronica heeft Magnus Opus van Daryl. En dat is zeker het geval. Misschien wel het allerbeste nummer dat hij in ieder geval solo maakte. Dreamtime staat genoteerd in de opnieuw samengestelde lijst van juli 86. Op nummer 26 in het echte leven stond hij pas in de tipparade. En bij ons ja, toch even iets hoger dankzij alle stemmen en top drietjes die zijn binnengekomen. Zometeen de uitslag van het referendum. Wel of geen Modern Talking, Atlantis is calling. Je kunt nog heel even stemmen. Eerst nummer 27, Eurythmics. When Tomorrow Comes, nu in de Pub 40 bij Veronica.

0: Away met Dave Stewart en Annie Lennox, oftewel Eurythmics, When Tomorrow Comes, bij ons op, in de opnieuw samengestelde lijst op nummer 27. Jordan Eurythmics. En het is tijd voor de uitslag.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Dit was de inzet.

En we hebben heel veel mensen hun stem uitgebracht. Heel veel mensen die vonden dat het wel of niet gedraaid moest worden. De meeste mensen die zeiden... Nee, het is een nee geworden, helaas. For Modern Talking, Atlantis is calling SOS for Love. Venus van Bananarama staat wel in de lijst. Op nummer 4 in de echte hitparade. En bij ons ietsje lager op nummer 28, omdat het toch een covertje is van Shocking Blue. Dit is Bananarama bij Veronica.

Ik was hem bijna vergeten. Super enthousiast appje van hem. Hij zegt radio keihard aan. Kan me gewoon even helemaal niks schelen wat de buren ervan vinden. Op nummer 29, Ain't Nothing Going On But The Rant, Gwen Guthrie. Dat was een groot hit in de UK. En van de UK naar de Billboard Hot 100 in de United States of America. Glass Tiger was daar al een hit. Moesten wij nog even op wachten. Maar wel bij ons in de lijst op nummer 30.

0: Tot zo.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
2: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Gun jezelf een Holland-Amerika-Line Cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: On the road. Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om. CV-ketel of warmtepomp onderhoud nodig? Kijk op veenstra.com.
7: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino. Let's
9: go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
10: Deze week in de bonus: de Checco, Di Martino, La Molisana en Ligori pasta. 1 plus 1 gratis. Alle Alpro 2 plus 1 gratis. En A-merk handijs 30% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
13: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en fit. En een stevig evaluatiegesprek voeren.
14: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
13: En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
13: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
15: Hey, jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
13: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
16: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
17: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De familie van de doodgeschoten jongen in Nijmegen is niet blij met wat burgemeester Bruls erover heeft gezegd. Hij zei dat aan de schietpartij het een en ander vooraf is gegaan en dat de dader niet zomaar is gaan schieten. Volgens de familie loopt Bruls daarmee vooruit op het onderzoek van justitie en dat vinden ze onbegrijpelijk. Een man uit Zeist wordt vermist in Marokko, in de stad Tanger. Het gaat volgens de NOS om de 22-jarige Ouaddoud. Hij was met zijn ouders op vakantie en verdween zondag uit het huis waar ze verbleven. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie is een grote zoektocht gestart. Er zijn extra zorgen omdat hij een beperking heeft. De hoofdaanklager van het internationaal strafhof in Den Haag is uit zijn functie gezet. Hij werd al een tijdje beschuldigd van seksueel wangedrag. Op een top in New York hebben de lidstaten nu besloten dat hij weg moet. De stemming was geheim, maar zeker is dat ons land hem wilde ontslaan. En de Nederlandse ambassade in Frankrijk geeft Nederlandse toeristen het advies goed voorbereid op reis te gaan vanwege de bosbranden. Zo is het handig om flessen water, een EHBO-set en een powerbank mee te nemen. Daarnaast is het goed om je reis- en zorgverzekering te checken. Door de branden is al een recordoppervlakte aan natuur verwoest. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
4: Zo, dat zijn temperaturen, zeg. Het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Twee vertragingen worden er gemeld. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Beek en Duitsland. 5 minuten langer doe je het daarover. En de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen Grijshoort en Hoenderlo. Daar is de oprit dicht en dat duurt naar verwachting tot 6 uur morgenochtend. Vertraging op dit moment daar ruim een half uur. Heel veel sterkte als je vaststaat.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Hister Perfect Protection lak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Omdat onze band onbreekbaar is.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen. Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
17: Zeker weten.
16: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
19: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
20: Fans van voordeel.
19: Aldi.
21: Even

0: Lekker toch?
1: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
2: Fans van Voodoo.
1: Aldi.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Radio Veronica met het goede doel. Berichtje van Erwin. Die zegt: we komen net terug van een verjaardag. En horen deze op de radio. De auto blijft nog even op de autorit staan. Om het liedje helemaal af te luisteren. Groetjes van Erwin van Schijndel. Dankjewel voor het doorgeven. Ja, hij is mooi inderdaad. Vincent Keizer die meldt zich ook. Die zegt het liedje met het lange intro en het lange outro. Dat zegt Bart ook. Het intro en het outro duren langer dan het hele nummer zelf. Maar wat is het mooi. En Vincent die zegt ook nog, of die vraagt zich eigenlijk af, Tony Peroni op drums. Ja, dikke kans denk ik. Ik denk wel dat dit de drummer was. Want dat is namelijk de drummer van het goede doel. Zeker in die tijd. En ja, het is wel echt een waanzinnig liedje. Op nummer 31. Als we de lijst opnieuw samenstellen met de oren van nu in het echte leven, ging die van 25 naar 28. Maar ja, ongeveer op dezelfde plek blijven staan in de week die we nu op dit moment opnieuw samenstellen met de oren van nu. Dus juli 1986. En veel berichtjes binnen via de Radio Veronica app. Onder andere Jan Willem. Die zegt: het was de tijd dat ik voor het eerst een nachtdienst draaide. En op weg naar huis bleef ik altijd nog even in de auto zitten. Karin die zit nog even in de tuin met een glas cola. En Marco die heeft vooral herinneringen. Marco van Gelderen die zegt: ja, 1986, ik herinner me nog goed dat mijn vader een videorecorder had gekocht. En die ging zelf aansluiten. We hebben meer gelachen dan dat we gekeken hebben. Sven zit ook nog buiten. Die zegt: ik zit met mijn ouders in de tuin. 3 generaties in de tuin. Veronica op de achtergrond. Gezelliger wordt het niet. Wat een mooie lijst vanavond. En Monique die moest ineens denken aan de plaatselijke kermis. Botsauto's, suikerspinnen en veel te laat terugkomen. Dat is voor mij de jaren 80 samengevat. Petra die heeft de afwas net klaar. Radio mag wat harder. En Martijn, die over afwassen gesproken, die werkte in de zomer van 1986 als afwasser in een restaurant. Hij zegt: ja, ik hoorde altijd de gezelligheid buiten terwijl ik de borden stond te stapelen. Vandaag is het andersom. Ik ben lekker aan het genieten en hoef helemaal niks meer vanavond. Aan het genieten van juli 1986 met de oren van nu. En we zijn aangeland bij Topper Hedden. Ja, en Topper Hedden, dat was natuurlijk de drummer van The Clash. Werd de band uitgegooid vanwege een heroïneverslaving. Maar nam wraak in 1986 met Jimmy Helms. En Jimmy Helms, die zou later natuurlijk de zanger worden van de London Beat. Groot hit gehad met I've Been Thinking About You en een heleboel andere liedjes. Maar samen hadden zij in de zomer van 86 deze banger. Topper Hedden en Leave It To Luck hoor je nu op nummer 32.
1: De muziek van toen met de oren van

0: Wat een stem, hè? Oh! Jimmy Helms. En natuurlijk Topper had een Leave It to Luck op nummer 32 in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. En ik zie hier een berichtje binnenkomen van Peter. Die zegt: Leave It to Luck, helemaal top, Dennis. Feestje. En dat feestje dat vier ik graag met je mee. Voordat we verder gaan met de lijst, heb ik weer een referendum voor je. Maar niet voordat ik antwoord heb gegeven op de vraag van Sebastiaan. Want die zegt namelijk: Hey Dennis, doe je geen live radio rebus? Nee, die heb ik even bewaard voor als Stenders er weer is. Want met z'n tweeën is het al hard werken. Maar in mijn eentje wordt het nog harder werken. Dat kan alleen maar fout gaan, dus dat ga ik niet doen. Wel dus een radioreferendum. Wat doen we met het volgende liedje?
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: Ja, toch wel leuk, hè, dit. Vrijheid. Later zouden ze nog een hit scoren met Play It Cool onder de naam Vrijheid. Maar dit was nog toen ze lekker in het Duits zongen. Wat doen we ermee? Krijgt hij een plekje vanavond op de radio? Of zeg je, laat maar lekker zitten. Geef het door via de Radio Veronica app. De meeste stemmen gelden. Snel door met de lijst. Nummer 33, The Smiths. En Big Mouth Strikes Again bij Veronica.

Bailey. Eigenlijk heet ze Elizabeth Ann Goodman. Of Elizabeth Goodman, maar je kent haar als E.G. Daily. Is actrice en had eker een hitje met deze Say It, Say It. Wel een hele dikke hit in de zomer van 1986. Toen ging hij van 12 naar 11. Bij ons staat hij ietsje lager op nummer 34. Ook als we met de oren van nu luisteren, is het natuurlijk... Ja, het is niet de nummer 1 uit de lijst, laten we eerlijk zijn. Maar wel hartstikke leuk om weer eens terug te horen. En lekker als degelijk, zoals Frederik ook al zegt. En iemand zei verder nog... Oh ja, dat is Stefan, die zegt... Ja, Say It met die heerlijke schorre stem. En zo zie je, als je de lijst opnieuw samenstelt... dat we toch heel veel dingen tegenkomen waarvan we zeggen... ja, misschien toch wel weer een keer leuk om terug te horen. En daarom een plekje in deze lijst, nummer 34. En we gaan snel door met de nummer 35. Eerder in de lijst hoorde je al één liedje van de soundtrack... Ik heb het over de film Top Gun. Dat was het nummer Take My Breath Away. Die hebben we dit keer op nummer 11 gezet, Berlin. Maar er was nog een liedje die op die soundtrack terug te vinden was. En dat is het nummer van Kenny Loggins. Het nummer heet Danger Zone. En hoor je nu in de lijst op nummer 35. In Amerika was het een dikke, dikke, dikke hit in de Billboard Hot 100. Bij ons dus op 35. Niet een hele grote hit, maar wel absoluut een terechte plek voor Kenny Loggins.

0: Ja, het is geen This Is It. Maar absoluut een leuk liedje. Uit de film Top Gun dus met Val Kilmer en Tom Cruise. Het zou een groot succes worden in de bioscopen. En deze soundtrack zou ook door heel veel mensen worden aangeschaft. En zo is dit nummer dan ook behoorlijk vaak voorbij gekomen. Danger Zone, Kenny Loggins op nummer 35. We gaan zo meteen verder met de Puff 40. Op nummer 36 staat een medley met allemaal Braziliaanse liedjes die in de zomer van 1986 niet van de radio af te branden waren. De Two Band Sound hoor je zo meteen.
1: Ben je klaar voor de reis van je leven? Radio Veronica stuurt je naar de andere kant van de wereld. Voor de Formula One, Singapore Airlines, Singapore Grand Prix 2026.
2: It's lights out and away we go!
1: Luister vanaf maandag tussen 4 en 7 naar de middagshow en speel mee met de vragen van Niek. Kaak je de code van de koffer? Dan vlieg je met Radio Veronica naar Singapore, verblijf je in een lekker hotel en heb je de beste plekken aan het circuit. Alle info radioveronica.nl.
3: Poetsen was nog nooit zo voordelig met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty badkamer of kalkreiniger en Dusty douchebeschermer, 2 stuks voor maar €5. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Roborock robotstofzuigers. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van de Bonanza. Met Rob en Carolien.
1: Maandag tot en met donderdag vanaf 2 uur.
7: En nu
1: Dennis Hoebe.
7: Met

0: Still Man Sound op nummer 36 in de opnieuw samengestelde lijst van juli 1986. We gaan snel door met de lijst, maar niet voordat ik je nog even help herinneren aan het radioreferendum.
1: Het is tijd geworden voor democratie in Nederland.
2: Het radio.
3: Ik vind hier wat van.
2: Referendum.
0: En dit is de inzet. München of Vrijheid. Veel mensen die gestemd hebben inmiddels. Behoorlijk wat netjes binnen, maar een meerderheid op dit moment voor een ja. En ik geef je nog één liedje de tijd om je stem uit te brengen. Laat het weten, moeten we hem wel of niet gaan draaien. München en Vrijheid, 1000 Mile Doel. Na dit liedje, de uitslag. Eerst nog deze van de House Martins Happy Hour op nummer 37.

0: steeds regelmatig op de radio hoort. Dus in dat opzicht niet zo gek dat hij in deze lijst terecht is gekomen. Gaan we nu stemmen voor het radioreferendum. Tausend maal doel van Münchener Vrijheid was de inzet. En uiteindelijk zijn er echt heel erg veel stemmen binnengekomen. De meeste stemmen kwamen binnen voor ja!
1: Yes! Yes!
0: Dus deze hoor je als bonus track. Münchener Vrijheid, Tausend maal doel bij Veronica.

0: James Stewart, We Don't Have To Take Our Clothes Off. En zo zit het erop voor deze week. Juli 1986 met de oren van nu. Dankjewel voor het helpen mee samenstellen. Wil je terugluisteren morgenmiddag vanaf 3 uur op XXL Standards. En daarna vanaf voor de eeuwigheid op XXL Standards via heerdis.at. Nog eentje te gaan. Dat is de nummer 40. En dat is een banger waar behoorlijk veel op gedanst werd in de discotheken. New Shoes, I Can Wait.
1: De Radio Veronica Top 40. En dit staat op nummer 40.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches on the look like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Daar heb je Huub van Hubo.
5: Hoi.
4: Die helpt je aan de juiste buitenverf. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, gereedschap en meer. Hubo helpt.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
4: Wat ook helpt, zijn de Hubo zomerdeals. Zoals een wandslanghouder met 15 meter tuinslang voor maar €44,99 met de Hubo Club app. Hubo helpt.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.

0: Dus even bollen voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
5: Als je Vodafone mobiel
6: met een nieuw Ziggo internetpakket komt.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Daphne van der Meijs. De Franse regering houdt vanavond een crisisoverleg over de grote bosbranden die in het land woeden. De brand is nog altijd niet onder controle, waardoor er een recordoppervlak natuur is verwoest en 110.000 mensen moesten worden geëvacueerd. Frankrijk heeft inmiddels ook de hulp ingeroepen van andere Europese landen. En ook in Spanje woeden nog altijd grote natuurbranden. Morgen bezoekt de Spaanse premier het rampgebied en schuift hij aan bij een crisisoverleg. Twee grote bosbranden, zo'n 50 kilometer van Madrid, kwamen vandaag samen en vormen nu één grote brand. Zo'n 45.000 mensen moesten hun huizen verlaten of binnenblijven. Burgemeester Brul spreekt voor zijn beurt, vindt de familie van de Rotterdamse jongen die deze week in Nijmegen werd doodgeschoten. Volgens Bruls is de dader niet zomaar gaan schieten en is er het een en ander aan vooraf gegaan. De familie vindt het onbegrijpelijk dat hij zoiets zegt terwijl het onderzoek nog loopt. En de Colombiaanse wielrenner Rubio is na zijn zware ongeluk op de Alpe d'Huez 20 keer gehecht. Het ging mis toen een teamwagen ineens moest stoppen voor fans die op de weg stonden. Rubio reed daar vlak achter en vloog met zijn gezicht tegen de achterruit. Hij ligt in het ziekenhuis en de Tour de France is voor hem voorbij. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond en vannacht is het overal droog en vrij helder. Het koelt uiteindelijk af naar 10 tot 16 graden. Morgen volgt een droge en zonnige dag met 23 tot 29 graden.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week 30% korting met Lidl Plus op alle gelati en bongelati roomijsjes. En ook extra goedkoop, dubbel fris, 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Mindshift, elk moment een reis. Boek 7 nachten op de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
3: En dit weekend ook extra goedkoop met Lidl Plus. Galia of Cantaloupemeloen per stuk voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op Suzuki.nl.
7: Serieus? Ik wil een douche. Niet dit miserige straaltje. Hallo vakantiegevoel.
8: Hotbad. Italiaans design badkamers. Gemaakt met vakmanschap. Ontdek het op hotbad.com.
9: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals alle Dove, Axe en Rexona deodorant. 2 plus 2 gratis. Zo blijf je deze zomer voordelig fris. Kom voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
10: Mooi van Ethos.
11: Lekker. Simyo is al 37 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu bij Simyo, de meteen doen deals. 40 gig data en 400 belminuten. De eerste 9 maanden voor maar 6,50 per maand. Zo'n goede deal. Die wil je meteen. Dus stap nu over naar Simyo.
12: Simyo.
13: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
12: Hoppa.
13: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren slot.
13: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines. Heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: En ook bij Aldi dit weekend nergens goedkoper. Paprika mix, rood, groen, geel en ze kosten niet veel. Een hele kilo voor maar 1,75. En ook nergens goedkoper. IJsberg sla, per krop maar 49 cent. Aldi.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh.
3: Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars. En al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
4: Het is nog volop sale bij Quantum. Nu tot wel 70% korting op heel veel artikelen voor je huis en tuin. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
5: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Hey, even snel. Want bij Odido hebben we nu een afteller. Stap nu over op Glasvezel Plus TV. Dan krijg je het eerste jaar TV en ESPN compleet cadeau bij alle tweejarige internetabonnementen tot 2 gigabit. Samen voor de verrassend lage prijs van 25 euro per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
8: De beste muziek aller tijden.

0: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust. 18+.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam. Jouw Veneta.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
6: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
7: Omdat ik samen verder wil.
8: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
9: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
10: IAM's trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petsplace en Maxizo.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
12: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 35% korting op buitenbijts. Ook op mengverf. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
14: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
15: Oh my god.
14: Zo dus. Wow. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
16: De prijs van

0: Soms lekker tussendoortje. Altijd lekker, altijd laag.
1: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
3: Nu bij Coolblue. Koel- en vrieskorting op LG koelkasten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
4: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. In de gevangenis in Vught heeft iemand vanavond zijn cel in brand gestoken, meldt Omroep Brabant. Het personeel wist de brand zelf te blussen en heeft de gevangene in veiligheid gebracht. Die moest voor de zekerheid mee naar het ziekenhuis. Als hij oké is, gaat hij weer terug naar zijn cel. Op de rivier de Thames in Londen is een ongeluk gebeurd met een politieboot. Die botste volgens Britse media vandaag tegen Westminster Bridge. Agenten vielen in het water en 5 raakten er gewond. Hoe ze er precies aan toe zijn is niet bekend en ook niet hoe het ongeluk kon gebeuren. De bosbranden in het zuidwesten van Frankrijk worden groter en groter. Er zijn nu 110.000 mensen uit hun huis gehaald omdat het vuur gevaarlijk dichtbij komt. Vanmiddag waren dat er nog ruim 60.000. De Franse regering houdt nu een crisisoverleg. Ook in Spanje zijn bosbranden, waaronder een hele grote bij Madrid. En tussen de kassen in het Westland staan veel dode kerstbomen, meldt Omroep West. Die waren van mensen die de boom van vorig jaar wilden bewaren voor deze kerst. Maar die komen van een koude kermis thuis als ze de boom ophalen. Volgens de tuinder was vaak de kluit al niet goed toen de boom werd gebracht. Er was wel gewaarschuwd dat dit kon gebeuren. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
11: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
12: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
13: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
14: Of deze, in een leuk plaatsje.
15: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: IM trakteert op scherpe aanbiedingen bij Intratuin, Petplace en Maxizo.
2: Het is sale bij Scapino. Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Alleen dit weekend geselecteerde Hanson waterdichte LED TL-lampen 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
2: Nu tot 70% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
4: Alles schoon en fris met Vibra. Nu Sun All-in-One vaatwastabletten, doos met 19 stuks voor €3,99. Of Robijn wasparfum, fles van 342 ml voor maar €3,49. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
6: laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
6: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
6: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
6: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een JBL Partybox ter waarde van €449 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com.

0: met onze nieuwe kleine cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.

0: Ja.
1: Echt serieus?
2: Oh. Hey, weer een winnaar bij de Postcode Loterij. Elke maand 600.000 winnaars en al onze deelnemers spelen dit jaar mee voor 463,9 miljoen euro aan prijzen en cadeaus. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Mindshift. Elk moment een reis. Boek 7 nachten de westelijke Middellandse Zee vanaf €849. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen nu tot en met 31 juli en bespaar bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: De beste muziek aller tijden.

0: Al vakantieplannen? Wat dacht je van? Een klusvakantie. En om jou vast op weg te helpen? Deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
1: Praxis.
2: De toekomst, die voelt soms verder weg dan ooit. Totdat we hem samen in beweging zetten. Want met ons gratis eerste huisgesprek vergroot je je kans op een eigen huis. Samen maken we de toekomst. Maak een afspraak op asmbank.nl. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
3: Hey jij daar. Bij IKEA kun je terecht voor een ruime keuze aan producten. Van handige rolkarretjes tot kleurrijke lampen. En dan is het ook nog eens lekker betaalbaar. Wat je ook zoekt, bij IKEA vind je het. Shop nu online en in de winkel. IKEA.
4: Bij Euro.

0: Jackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Deze week in de bonus. De Checo, Di Martino, La Molisana en Ligori Pasta. 1+1.

0: Yourself, een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
1: Altijd onderweg, altijd bezig. Na een drukke dag is het fijn thuiskomen in een comfortabel huis. Veenstra regelt het. Want thuis, daar draait het om.
2: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
3: Overweegt u een thuisbatterij? Kijk voor advies op veenstra.com.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zie je daar ook zo tegenop? Een nieuwe bril uitzoeken? Bij iCare kijken we naar je uit. Met specialisten die de tijd nemen. Want de beste oplossing voor jou begint bij zien wie jij bent. Je stijl en wat je doet. Ervaar echte aandacht. Maak een afspraak op iCare.nl. Het kwaliteitslabel voor opticiens. We zien je. iCare.
7: Fans van waanzinnig voordeel en lekker fruit, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Nectarines, heel gezond, ook voor je portemonnee. Anderhalve kilo voor maar 2,19.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi.
9: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. River Cola Zero. Geen suiker en geen geld. 2 liter voor maar 89 cent. Dat is verfrissend voordelig.
8: Fans van voordeel.
7: Aldi. Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
8: Voor minder. Simpel.
10: Is?
11: Ja?
10: Hoef jij niet te werken vandaag?
11: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
10: Dus, heb je nu...
11: Een vrijdag. Wel in overleg natuurlijk.
10: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst. Dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Het is sale bij Leenbakker. Nu alle eetkamerstoelen en barkrukken tweede halve prijs. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
13: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
14: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 12 uur.
16: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De brandweer in het noorden van Spanje krijgt hulp van 22 Nederlandse collega's, meldt Omroep Brabant. Er zijn in Spanje veel bosbranden, maar in de buurt van Barcelona valt dat nog mee. De uitwisseling is vooral bedoeld om ervaring op te doen. Maar die extra mensen in Catalonië zijn wel mooi meegenomen voor als het wel misgaat. In Frankrijk wordt het leger ingezet om de bosbranden te bestrijden. President Macron heeft gevraagd of zij zich willen klaarmaken om te helpen. In de buurt van Bordeaux is al een stuk natuur verwoest zo groot als de halve provincie Utrecht. 140.000 mensen moesten dat gebied verlaten. De vlammen schuiven snel op richting de stad Bordeaux. Sinds Amerika de Venezolaanse president Maduro heeft gearresteerd, is er al veel veranderd in het land. En volgens president Trump is dat positief. Toch vindt hij dat Venezuela nog niet klaar is voor nieuwe verkiezingen. De macht is nu in handen van Delcy Rodriguez, die de vicepresident was van Maduro. Trump is erg tevreden over haar. En de WK-voetballers van Kaapverdië zijn vanmiddag gehuldigd in Rotterdam. Veel spelers komen uit de stad en gingen langs bij burgemeester Schouten. Het was geen huldiging voor de fans, maar een mooie en intieme bijeenkomst voor de spelers. Kaapverdië debuteerde op het WK, overleefde de groepsfase en werd uitgeschakeld door Argentinië. Het Veronica weer van Weer Online. Het wordt een heldere nacht, het koelt af naar 10 tot 16 graden. Morgen wordt zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Yeah. Hij gaat lekker.
4: Hoppa!

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. Vanuit een groot deel van Nederland zagen mensen vanavond een vuurbal in de lucht. Die werd gezien in Gelderland, Overijssel, Noord- en Zuid-Holland en de provincie Utrecht. Het was waarschijnlijk een meteoor, doordat een stuk ruimtepuin de dampkring binnenvloog. Dat verbrandt dan op zo'n 100 kilometer hoogte. In meerdere Amerikaanse staten werd de subsidiekraan dichtgedraaid omdat president Trump daar niet won bij de verkiezingen, blijkt uit vrijgegeven overheidsdocumenten. Amerikaanse media noemen het een bewijs van machtsmisbruik door president Trump. De staten liepen miljarden dollars mis die waren toegezegd door de vorige president Joe Biden. In Venezuela is een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de aardbevingen, exact een maand geleden. In een gebied aan de kust zijn toen huizen ingestort, waardoor al meer dan 5000 mensen zijn overleden. Het volledige dodental wordt waarschijnlijk nog veel hoger, omdat duizenden mensen nog steeds worden vermist. En de Amerikaanse filmregisseur Chuck Russell is deze week onverwachts overleden. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. Russell brak door in 1987 met A Nightmare on Elm Street 3, maar zijn grootste succes was The Mask in 1994. 2 jaar geleden was Witchboard de laatste film die hij regisseerde. Chuck Russell was 74 jaar. Het Veronica weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden. Let's go.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaithaal. De vuurbal die gisteravond boven Nederland werd gezien was waarschijnlijk een satelliet van Elon Musk. Die zou vannacht terugkeren naar aarde, maar wanneer precies was niet bekend. Het ruimtepuin kwam boven Engeland de dampkring binnen en werd in vrijwel heel Nederland gezien. Van Zuid-Holland tot Friesland en van Gelderland tot Texel. In de buurt van Madrid woedt een grote bosbrand die volgens een regionale bestuurder de ergste is in de geschiedenis voor dat gebied. Er moesten al zeker 63.000 mensen hun huis uit of juist binnen blijven met alles dicht. Er werden ook al tientallen huizen verwoest door de brand. Door de harde wind wordt de brand alleen maar groter. Amerika heeft een tanker beschoten in de straat van Oman. Het schip was onderweg naar een haven in Iran. Amerika blokkeert de toegang naar Iraanse havens opnieuw sinds 14 juli. Het was een reactie op de blokkade van Iran in de straat van Hormuz. Tussen april en midden juni blokkeerde Amerika de havens van Iran ook al voor schepen. En de piloten die in het voorjaar laag over een dorpje in IJsland vlogen zijn hun vliegbrevet kwijt, melden IJslandse media. De gezagvoerder mag 2 jaar geen vliegtuig meer besturen, maar dat heeft weinig gevolgen. Hij deed het tijdens de laatste vlucht voor zijn pensioen. De co-piloot mag 1 jaar niet meer vliegen. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is een heldere nacht en zo'n 10 tot 16 graden. Overdag wordt het zonnig, droog en zomers warm met 23 tot plaatselijk 29 graden.
0: Is Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.
3: Dit is Veronica.
4: It's a top, my selector.